0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. We hebben mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het gewoon van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukten. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt
2: ja,
1: die 22
2: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je de voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat we het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen, ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten, met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: en Active Lease. Het, ja, onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. Ja, David, welkom in de studio.
1: Robert, dankjewel.
0: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want nou ja, mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
1: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als een jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elke sterren toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almierhout als head pro.
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurs was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, ja, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon een 23-jarige jongen, gewoon in Nederland, wilde gewoon wat zien en lesgeven.
0: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
1: Nou, ben een Nederschot geworden.
0: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste dan Schotland te verlaten en dan ik ga naar Nederland.
1: Ja, het was gaaf. Hij kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
2: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
1: Ja, ik zal je de short version geven. Nou, ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in Schotland. Daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, nou, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk, er was een golfbaan, de Lingewalse, 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede moment ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, als, laten we zeggen, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens, hebben wij daar opgericht.
0: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
1: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
0: Zo.
1: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is in inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
2: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
1: Ja.
2: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicapte Sport. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, we zijn bezig wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar

0: wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben haar opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
1: Ja.
0: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
2: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, hè, wat blijft jou nou het meeste bij?
0: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
1: En daarvoor ook.
0: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
1: Ja.
0: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En we hadden hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ja, beter kan je niet beschrijven.
1: Jeroen
0: was ook fantastisch. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt een bijzondere jongens dat.
1: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak. Dus ja,
0: je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
1: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars. Het waren er 9 of 10, denk ik.
0: Nou, was 6 mensen het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
1: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
2: Dus oh, kijk. Dat is goed nieuws. De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabled Open en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
0: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Omdat ik was eerder met PMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en op Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
0: 23,
1: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Want als die gozer nou weer aan het nadenken. Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
0: Klopt.
2: Dat is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
0: Nou, voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals. met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook ja, te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
2: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
0: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad. En de Senior Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus het is van heel gaaf.
2: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
0: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dus echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
2: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
0: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè? Dat is heel goed. Hè?
2: Ja, ja.
0: Het is heel bijzonder. Dus we mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
2: ik klaag ook niet.
0: Nee, maar, het is, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
1: Ja, ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proudfunding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
2: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie collega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
1: Ja, het is ook mooi. Dus wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
2: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
0: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd met. We moeten wel contact met de sport, gehandicapt sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van Disabled Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
2: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
0: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh, oh, oh.

0: Sport Radio Live.
1: Een enorm volksfeest is losgebarsten in New York en omstreken. Niet per se vanwege het WK voetbal en het MetLife Stadium, maar omdat de New York Knicks voor het eerst in 53 jaar de NBA Finals hebben gewonnen. Voor Nederland in de nacht van zaterdag op zondag klaarde de Knicks in San Antonio de klus door ook Game 5 te winnen in de Best of 7 Series. Hoofdrolspeler was toch echt wel de, ja, tussen haakjes, kleine Jalen Brunson, die op gelijke hoogte kwam met legende Michael Jordan door als guard 45 punten te scoren in een kampioenschapswinnend duel. Ik ga erop terugblikken met ESPN basketbalcommentator Luc van Burg. Luc, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, my mayor's Muslim, my bagel's Jewish, my Christian Dior, niks in 4. Dat werd het niet helemaal, maar ja, niks in 5 is toch wel een uitstekende prestatie.
2: Ja, volgens mij pasten ze op het laatste aan met the Pope is on our side, niks in 5. Of Trump killed the vibe, niks in 5. Dat houden we natuurlijk ook nog. Ja, nee, uiteindelijk gewoon 4-1 geworden. Ja, ik had voorspeld dat de Spurs terug zouden komen in de serie. En dat was ook bijna gebeurd. Totdat ze een voorsprong weggaven van 29 punten in wedstrijd 4. Dus ik zat er goed naast. Maar ja, gefeliciteerd aan de Knicks. En ja, het volksfeest wat is losgebarsten, dat zegt ook wel wat over hoe graag ze dit kampioenschap wilden in New York.
1: Nou, hoe bijzonder is het dat de New York Knicks nu uiteindelijk dit seizoen met de titel aan de haal gegaan zijn? Want als je dat vooraf had ingezet, dan was je nu een rijke persoon geweest.
2: Zeker, zeker. Ja, ze zijn niet echt bovenaan geëindigd. Ze waren dus eigenlijk een soort dark horse, wel een goede ploeg. Maar eigenlijk stoomden ze door die Eastern Conference heen. Ja, en dan sta je in die NBA Finals. En tegen de Spurs zou je ook zeggen, nou zijn ze toch wel de underdog. Maar dat bleken ze helemaal niet te zijn in de serie. En daarnaast is New York, zijn de Knicks, dat is ook echt een team. Wat, ja, je kan het vergelijken met Engeland in het voetbal of Arsenal in de Premier League. Ze zijn heel groot. Heel bekend, een van de grootste teams in marketingwaarde, maar ze winnen eigenlijk nooit. En de fans worden altijd een beetje mee belachelijk gemaakt. Nu lukt het ze wel, dus vergelijk het een beetje daarmee. Het is echt een soort eeuwige pesterijtjes van haha, New York, het team dat nooit wint. En wel de grootste mond heeft, maar nu winnen ze wel. Dus ja, dat ze dit ook doen op zo'n manier, eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want je zou zeggen, OKC is regerend kampioen. Nou, in het oosten had je nog de Cavs, de Pistons, de Celtics, die misschien betere kaarten hadden. Maar ja, het waren gewoon de New York Knicks. Dus ja, fantastische playoff serie hebben we in die zin gehad.
1: Nou, de bragging rights zijn dus weer terug in New York. Maar wat dat betreft, wat een jaar voor burgemeester Zoran Mamdani. Want eerst werd Arsenal al kampioen in de Premier League, waar hij een groot fan van is. En nu winnen ook nog eens een keer de Knicks in 53 jaar voor het eerst weer een NBA-titel.
2: Ja, hij heeft een goed jaar, Mamdani. Ja, helaas was het wel een beetje verstierd, het feest, door wat relletjes en opstootjes. En volgens mij zijn er ook nog wel schoten gelost. Ja, dat is iets wat je niet heel veel ziet in het Amerikaanse sportleven. Dat festiviteiten uitlopen op rellen. Dat is meestal heel beschaafd en heel vriendelijk en heel lief. Dat is meer iets voor Europese sportbeleving. Dat het nog wel eens wat fanatieker wordt. Maar ja, het zegt wat over de fanbase van New York Knicks ten opzichte van de rest van de Amerikanen. Die zijn toch wel net wat heftiger dan de gemiddelde Amerikaanse fanbase.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen typisch New York eigenlijk.
2: Ja, het is typisch New York inderdaad, dat zeg je goed.
1: Eigenlijk zoals elk duel schoten de San Antonio Spurs uit de startblokken. Maar eigenlijk hebben ze het maar één duel kunnen volhouden. Laat Spurs het dan liggen of beschikken de Knicks gewoon over een bizar vermogen om duels om te draaien?
2: Nou, je hebt zoiets in het basketbal en dat heet momentum. En er wordt wel eens gezegd, basketbal is een game of runs. En iedereen die op ieder niveau basketbal heeft gespeeld, kent het gevoel wel. Je staat voor en er is nog wel wat tijd te gaan. Maar eigenlijk weet je, deze wedstrijd moeten we nu op slot gaan zetten. Maar toch, puntje voor puntje, kruipt de tegenstander dichterbij. En dan gaat er op een gegeven moment door je hoofd, het zal ons toch niet gebeuren. En dat is een gevoel wat iedere basketballer kent en afgelopen wedstrijden 2 keer heeft gehad bij de Spurs. Van het zal de Spurs toch niet gebeuren dat de Knicks zo erg momentum grijpen dat ze terugkomen en erop en erover gaan. En we zitten hier in Nederland en ook hier voel je dat gevoel van het gaat de Spurs toch niet gebeuren. Ja, ze flikt het gewoon alsnog. Dus in die zin, na die comeback van 29 punten, dan sta je met 3-1 voor. Nou ja, dan is het voor de Spurs eigenlijk bijna onmogelijk om terug te komen in de serie. Want het is maar één keer gebeurd ooit dat een team is teruggekomen van een 3-1 achterstand. Dat was in 2016. Toen wonnen de Cavs in de finale serie van de Golden State Warriors van Stephen Curry. Maar eigenlijk gebeurt het nooit. Maar ja, nu stonden ze maar, wat was het, een puntje of 16, 17 achter. Ja, en die comeback, nou, dat valt dan eigenlijk in het niet met de comeback die ze een wedstrijd eerder hadden. En toen kregen ze weer het momentum. Ja, en dan valt alles. Dan voelt zo'n ring, dat voelt als een oceaan, wordt dan wel eens gezegd. Elke bal die je er naartoe gooit, die valt erin. Ja, en dat was ook weer aan de hand voor Jalen Brunson in die laatste beslissende wedstrijd. Ja, dan wordt het sprookje gewoon afgemaakt. En dan is het momentum volledig aan de kant van New York. Dus in die zin, ja... Je vroeg aan het begin van dit lange antwoord, is dit echt iets voor de Knicks? Ja, maar dit is ook echt iets voor basketbal. Als je zo op zo'n high zit van de flow die je hebt in het spel, ja, dan lukt gewoon alles. En dan trek je gewoon die laatste overwinning ook binnen en dan word je kampioen in de NBA.
1: Ja, want vooraf zou je toch zeggen, de freak Victor Wembanyama, dat wordt toch echt de man om op te letten. Een absolute superster. Maar ja, niets is minder waar. Jalen Brunson is degene die eigenlijk, niet voor niets natuurlijk MVP geworden is van de finals. Gemiddeld van 32,6 punten per wedstrijd door de ja. series heen. 45 punten in de laatste game. Ja, ik weet niet wat het in hem losgemaakt heeft, die NBA Finals. Maar niets kon die man stoppen.
2: Nee, ja, fantastisch. En ook omdat het zo'n stijlbreuk is, zeg maar, ten opzichte van Victor Wembanyama. Hij is klein en behendig en snel. En vooral klein, want hij is geen 1,90. En dat is heel klein voor een basketbal in de NBA. En dan tegenover Victor Wembanyama... Wel pas 22 jaar oud, hè? Dus zijn tijd gaat echt nog wel komen. Hij gaat de NBA uiteindelijk overnemen. Die ja, reuze lang is en een soort lichaam heeft van een freak. En dan is uiteindelijk in deze David tegen Goliath strijd de kleine man die de zegen eruit sleept. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk nog mooier.
1: Wat doet dit met een Jalen Brunson? Want hij zal wel een heel goed contract hebben bij de Knicks. Maar je zal net zien dat er toch al wat meer teams op hem gaan azen nu.
2: Ja, maar hij zit vooral in New York, want hij is hier ook opgegroeid. Zijn vader speelde hier en hij ging ook naar de Universiteit van Villanova. Ook eigenlijk vlakbij de stad New York, of in de stad New York zelfs. Dus hij wil gewoon bij de Knicks blijven. En hij heeft zo'n legendarische status hier. Ik zie hem niet meer vertrekken daar bij New York. Want hij speelde aan het begin van zijn carrière bij de Dallas Mavericks. Kon daar blijven. Er waren gesprekken over. Maar op een gegeven moment was het... Nee, weet je, ik kies voor mezelf. Ik ga niet in de schaduw spelen van toen nog Luka Doncic. Ik trek naar New York. En daar heeft hij eigenlijk de sterren van de hemel gespeeld. En nu, door deze finale... Ja, een legendarische status. In New York gaan ze hem nooit meer vergeten.
1: Nee, dit wordt misschien wel ergens ooit een naam op een straatbordje.
2: Dat weet ik wel zeker.
1: Als we kijken gewoon naar de series in het geheel. Game 4 was eigenlijk heel erg beslissend. Hè? Daar was dat enorme gat. Want wat uiteindelijk overbrugd werd. En in de laatste seconde eigenlijk. Of 1,2 seconden nog op de klok. Werd er gescoord. Is dat misschien de nekslag geweest? Als je gewoon kijkt naar deze series?
2: Ja, het is inderdaad net dat gevoel over die momentum, over dat momentum en zo, dat soort runs. Ja, dat heeft ze uiteindelijk gewoon genekt. Want als je gewoon die 29 punten voorsprong had gehouden, had het 2-2 geweest in de serie. Had je een compleet andere serie gehad. Dus uiteindelijk daar is gewoon de nekslag al uitgedeeld. Wat je nu toch wel een retroperspectief erover kan zeggen.
1: Ja, want als je zo'n tik te verwerken krijgt, laten we eerlijk zijn, 29 punten voor het dan nog weggeeft. En dan met 1,2 seconden op de klok OG en Anunoby ziet scoren. Ja, dan lijkt me dat die klap komt wel aan, zeg maar.
2: Ja, dat kom je eigenlijk bijna niet meer te boven. En wat ik al zei, van een 3-1 achterstand terugkomen, dat is pas één keer gelukt in de plus minus 75 jaar NBA Finals tot nu toe. Dus dan heb je ook wel aardig de statistieken tegen.
1: Nou, dan zit nu het NBA seizoen erop. Wat wacht er nu voor de basketballers? Een hele lange vakantie? Of moeten ze toch alweer redelijk snel aan de slag voor voorbereiding op een nieuw seizoen?
2: Nee, Nee, in de NBA heb je wel echt een lange zomervakantie. Zeker de sterspelers. Kijk, de jonge spelers die weinig spelen. Zoals bijvoorbeeld de Melvin Lyons nu. Een Nederlander uit IJmuiden die bij de Warriors probeert zijn plek te veroveren. Die zal de hele zomer daar aan het trainen zijn en zichzelf proberen te laten zien. Maar voor de sterspelers, Victor Wembanyama, ja, die gaat gewoon op vakantie zijn lichaam rust geven. Natuurlijk blijft hij wel fit. Maar die gaat zich pas ergens in september weer melden bij de club. Dus je hebt er wel echt een lange zomer. Al moet ik wel zeggen, voor Europese spelers kan je ervoor kiezen om WK-kwalificatie-windows te gaan spelen. Maar veel NBA-spelers ja, die kiezen toch voor rust. Een aantal denken van, nou, ik kan op zich wel weer spelen. Ik heb daar wel zin in. Maar over het algemeen wordt er gewoon een lange periode rust genomen nu.
1: En dan tot slot nog even terug naar ons eigen land in Nederland. Want we hadden zelf natuurlijk ook nog een best of five strijd om het kampioenschap lopen. Daar hebben we de vorige keer toen ook over gesproken. Landstede Hammers, die speelde tegen Zorg en Zekerheid Leiden. De Hammers hebben uiteindelijk voor de tweede keer in hun historie de landstitel gepakt.
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als de Knicks tegen alle verwachtingen in. Want zij eindigen op de vijfde plaats in het reguliere seizoen in Nederland. En zij, in de eerste ronde schakelen ze Den Helder uit. Op zich een team die ze ook wel hadden moeten kunnen hebben. Maar vervolgens in de halve finale versloegen ze Heroes Den Bosch. Dat was toch wel de topfavoriet en de regerende landskampioen. En die werd gewoon met 3-1 verslagen. Ook in een serie over vijf wedstrijden. En vervolgens in de finale, ja, zij piekten op het juiste moment en die piek die duurde maar voort. En ook in de finale wonnen ze met 3-1 van Zorg en Zekerheid Leiden. En zo is het gewoon Landstede Hammers dat inderdaad een tweede landstitel pakt in de clubgeschiedenis. En wat wel heel gaaf is en interessant is, sinds 2 jaar staat Gaël Bouzin aan het hoofd van de Hammers. Dat is een vrouwelijke coach uit België. Ja, en zij bewijzen nu eigenlijk gewoon dat het niet heel veel uitmaakt wat geslacht is. Als je een goede coach bent, ben je een goede coach. Maar van dat stereotype zijn we nu vanaf. Want zij heeft laten zien dat ze gewoon kampioen kan worden. Ook met een underdog. Ook met een ploeg met een minder budget. En dat heeft ze gewoon gedaan in Zwolle.
1: Ja, hij zegt een ploeg met een minder budget. Ja, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld een Heroes Den Bosch. Maar wat doet dit met die ploeg uit Zwolle? Ik bedoel, toch misschien wel voor sponsors ineens een stuk interessanter natuurlijk om aan te haken.
2: Zeker, zeker. Ja, in het Nederlands basketbal heb je eigenlijk 3 grote ploegen. Dat zijn Donar Groningen, ZZ Leiden en Heroes Den Bosch. En Zwolle schurkt daar een beetje tegenaan. Zit nog wel een klein gat tussen. Maar die zit er dicht tegenaan. En vervolgens heb je weer een hele tijd niks. En dan krijg je Rotterdam City basketbal en de kleinere clubs. Maar dit is wel een beetje het dieptepunt van het Nederlandse basketbal. Er zijn niet heel veel Nederlandse clubs meer. Want 3 teams hebben afscheid genomen. En dus zijn er nog maar 5 Nederlandse ploegen over. Nederlandse profteams in de B-Next League. De gezamenlijke competitie van België en Nederland. Dat is een beetje het niveau topbasketbal in Nederland op het moment.
1: Nou ja, daar gaan we ongetwijfeld op een later moment het nog uitgebreid verder over hebben.
2: Ik zou het nu besparen.
1: Ik mag je in ieder geval nu danken voor je tijd, Luc van Burg, voor het terugblikken met ons op die NBA Finals. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Het werd voor Nederland een historische 94ste editie van de 24 uur van Le Mans. Nick de Vries werd namelijk de derde Nederlander ooit en de eerste sinds Jan Lammers in 1988 die de algemene zegen wist te pakken. Samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway bleef hij met de nummer 7 Toyota uit de klauwen van de BMW van onder meer landgenoot Robin Freins. En daarmee stonden er dus ook niet één, maar twee Nederlanders op het podium in de hypercar-klasse. Feest was er ook nog voor Nicky Katsburg, die zijn tweede Le Mans zegen pakte in de GT's, met in dit geval het team van Corvette. Ik ga over dit alles in gesprek met Allard Kalf, die ook tijdens het weekend uitgebreid te horen was als commentator op Eurosport. Allard, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, één moment. Binky, kom eens hier. Ja, ik ben lekker met de hond in het bos aan het wandelen.
1: Kijk, ja, dat is ook lekker.
2: En die ziet nou andere honden en denkt, dat is ook gezellig, maar daar was ik nou weer even tegen, zeg maar. Binky, deze kant op. Kom. Goed zo. Kijk, loop gewoon de andere kant op met haar.
1: Hoppakee.
2: En dan luistert ze ook nog goed, hè. Hey. Ja, wat een dag, hè, gisteren. Jongen, het is toch wat, of niet?
1: Ja, een historische prestatie, want sowieso, ja, het was natuurlijk vooraf, ja, we hadden maar weinig Nederlanders rondrijden deze editie van Le Mans, maar kwalitatief hadden we toch wel een hele goede opstelling.
2: Ja, we hadden er 5 geloof ik, hè? Dat was Lino Denius, 6. Lino Denius, Job van Uitert, Richard Verschoor, Robin Freins, Nicky Katsburg en Nick de Vries, ja. Dus dat waren er 6. En ja, ik bedoel, je hebt 2 man in de hypercar-klasse en dan hoop je altijd, hè, wat we natuurlijk al jaren met Nick hopen en met Robin sinds hij daar voor BMW rijdt, dat ze pot kunnen breken. En ja, dit jaar gebeurde dat ook en dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en dan hoop je natuurlijk dat een van de 2 hem weet te winnen. Maar dat we dan 2 Nederlanders op het podium hebben, is helemaal bijzonder.
2: Ja, dat gaat ja, ik wil bijna zeggen, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat is echt heel erg bijzonder en dat moet je koesteren. Kijk, de 24 uur van Le Mans is een evenement, die kun je niet winnen, hè? Die kun je als deelnemer. Je kan hem eigenlijk alleen maar verliezen. Dus het enige wat je moet doen is je stinkende best en zorgen dat je niet in de problemen komt en geen fouten maakt. Nou, dat hebben ze allebei gedaan. En het team van BMW en het team van Toyota, die hebben nog, hè, bij Toyota hebben ze nog zelfs een beetje een dat je met wat minder vermogen moet rijden. Maar goed, hey, iedereen komt er een probleempje tegen. Maar uiteindelijk kiest het evenement zijn winnaar. Hè? Want je moet gewoon je stinkende best doen. Geen fouten maken. En dan zie je na 24 uur wel waar je staat. Nou, in dit geval voor ons Nederland natuurlijk fantastisch. Want er staan er 2 op het podium.
1: Ja, en wat voor een einde was het ook van de race? Want ik meen me te herinneren, ik werd om 6 uur 's ochtends weer wakker. En nou ja, ik zette natuurlijk gelijk de tv aan. En rond dat tijdstip hoorde ik jou nog zeggen dat het bijzonder was dat er maar 4 uitvallers waren om 6 uur 's ochtends.
2: Ja, ik werd om 5 uur wakker.

0: is. En de Teams, dat is natuurlijk echt een unicum.
1: Ja, maar het duurde daarna niet lang overigens of dat lijstje werd uitgebreid.
0: Nee, maar dat is natuurlijk mooi, hè? Want dat is natuurlijk wel de charme. Ja, dat moet je Richard Schoor even niet uitleggen. Maar dat is de charme van dit evenement. Je weet nooit wat er komen gaat. En er blijft altijd iets onverwachts komen. En hè, uiteindelijk hebben ze bij de auto van Verschoor hebben ze een ontploffende remschijf. Bij Genesis hadden ze ineens een schokdemper die voor zichzelf begon. Zo heeft ieder team wel, of niet ieder team, er zijn er een aantal teams die ineens wat meemaken. En voor die teams is het uithuilen en volgend jaar terugkomen. En dat, ik vind dat misschien wel, ja, dat klinkt raar, hè, maar dat is misschien wel het mooie van dit evenement. Als je hem niet wint, moet je een jaar wachten. Hè? Je moet gewoon 52 weken wachten voordat je weer richting Le Mans kan gaan en het opnieuw kan gaan proberen. Hè, het is een beetje als een Champions League finale of een Indy 500. Het is een Grand Prix van Monaco. Als je die wil winnen, kan één keer per jaar.
1: Ja, je noemt de naam van Richard Verschoor al. Reed onder meer met Dorian Appin in de LMP2. Gingen heel lang aan de leiding eigenlijk. Tot inderdaad die ontploffende remschijf. Dat had het natuurlijk eigenlijk helemaal bizar gemaakt. Als hij hem in zijn debuut ook nog had gewonnen. En dat we misschien achteraf gewoon een hat-trick hadden als Nederland zijnde.
0: Nou ja, op een ogenblik, ik zat met Sebastian Blekenmolen zondagavond, of misschien zaterdagavond of zondag, een van de sessies die ik deed. Ik zeg, het is toch wel bizar, want we hebben nu in alle klassen een Nederlander aan de leiding. Hè? En ja, ik heb dat dan nooit in mijn leven meegemaakt. Ook toen Jan won, toen Gijs won was ik er niet bij, maar toen Jan won, toen was ik er een beetje bij. Maar daarna hebben we natuurlijk geen Nederlanders gehad overal. Die echt meededen om de overwinning, behalve een keer nog Jeroen Blekenmolen met de Rebellion Lola. Maar eigenlijk geen Nederlanders had die echt meededen om de overwinning tot Nick de Vries bij Toyota ging rijden. Maar wel klasoverwinningen die we gehad hebben. En die koesteren we natuurlijk. Maar ja, dan maak je in één keer dit mee en dan is het, dan is het toch wel heel gaaf.
1: Ja, want daarmee moeten we inderdaad niet de prestaties van mannen als Hoping toen, maar ook Nicky Kasburg, die nu voor de tweede keer wint, in de lagere klasse onder laten sneeuwen. Want dat is natuurlijk nog steeds heel erg knap. Zeker, Nicky Kasburg, misschien wel een van de beste GT-rijders ter wereld, die nu met het team van Corvette zijn tweede pakt.
0: Ja, en dat is mooi, want Ben Keating, met wie hij dat doet, die heeft al een keer met Jeroen Blekenmolen gewonnen. Die werd toen afgepakt, die zegen, op een klein technisch detail, wat een beetje jammer was. Maar die zijn dan gedisqualificeerd, maar die hadden wel de wedstrijd gewonnen, dus voor Keating zou het bijna zijn derde zijn. En Nicky is een beetje, als je kijkt, die heeft een carrière als Jeroen Blekenmolen, als Peter Cox destijds, jongens die waanzinnig goed gaan in de GT-auto's. En Nicky, die zit op de top van zijn kunnen op dit moment. En die zit in de goede auto met de goede mensen. Pakt zijn tweede Le Mans zegen en petje af.
1: Ja, een fantastische overwinning. Toch even terug naar Nick de Vries en de nummer 7 Toyota. Want die hebben het zeker niet makkelijk gehad in die 24 uur. Eigenlijk begon het al met misschien wel een hele interessante pitstopstrategie die ze hanteerden bij Toyota.
0: Ja, dat was geestig. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik had de start heb ik dus niet gezien. Want toen was ik met andere dingen bezig. Met Formule 1 en Formule 2. En ik kijk na een uurtje, kijk eens even op de timing, wat er allemaal aan de hand is. En ik zie dat ze al een pitstop gemaakt hebben. En ik denk, hé, dat is interessant. En ik zit met het team te appen van, jongens, what's up? Ja, je moet wat, weet je wel. Dus dat was ook een bewuste keuze om dingen even anders te doen. Ik vond het wel stoer dat ze dat dan met twee auto's doen. Hè, dat ze met twee auto's dingen dan meteen anders doen. Ja, en dan uiteindelijk komen de safety cars. En slow zones en al die dingen. En komen de strategieën redelijk dicht bij elkaar weer. Maar om te beginnen met een offset, ik vind het wel stoer.
1: Ja, dan weet je pas. Ja, zo'n race is natuurlijk wel met 24 uur. Maar je weet pas richting het einde wat dat gaat opleveren. Nou, in dit geval plek 1 en 4 voor Toyota. Maar vanzelfsprekend was het niet. Want je zegt het al, ze hebben voldoende voor de kiezer gehad qua... toch technische kleine probleempjes.
0: Ja, ik weet niet, ik moet nog even...

0: Sorry, ik moet er nog even mijn vinger achter krijgen wat het precies was. Maar daar kom ik van de week wel achter als ik met wat meer mensen gesproken heb. Maar zij hebben dus op die motoren zitten sensoren, op de aandrijfassen zitten sensoren die kijken hoeveel vermogen je hebt en hoeveel koppel je hebt. Want dat is belangrijk voor de organisatie. En die zitten gelinkt aan je ECU. Maar die zorgen er ook voor dat je niet te veel vermogen hebt, hè. Je hebt dus in die klasse, dat is best een ingewikkeld reglement, maar je mag niet te veel vermogen leveren en niet te veel koppel hebben. En als je dat dan wel hebt, ja, dan krijg je dus een straf. Een potentiële straf. Nou, die sensoren die waren een beetje voor zichzelf begonnen, waardoor ze zeiden dat er meer vermogen doorheen liep dan dat er eigenlijk liep. En ja, daar hebben ze best wel een tijdje wat meelopen tobben. Uiteindelijk hebben ze ook een manier gevonden om er zeg maar weer omheen te rijden. Dus het is ook wel weer goed gegaan, hè? En dan weet ik niet, hè, of ze daar. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk niet dat ze daar. Ze doen er nu een beetje ingewikkeld over. Maar het zou me ook niks verbazen als achteraf blijkt dat het ze misschien helemaal niet zoveel gekost heeft. Waar zij uiteindelijk de wedstrijd gewonnen hebben, in mijn optiek, is het feit dat ze gewoon het minst lang in de pits gestaan hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel erg handig. Wat natuurlijk dan ook wel meehelpt
0: Nou nee,
1: is.
0: dat is essentieel, hè? Dat je
1: Ja.
0: niet te veel. Kijk, stilstaan is iets wat je echt helemaal moet voorkomen in Le Mans. Want dat is gewoon dodelijk, hè? En als ik dan halverwege de wedstrijd op een ogenblik een lijstje voorbij zie komen, dat die nummer 7 auto gewoon al 1,5 minuut minder heeft stilgestaan dan de concurrentie. Dan denk ik, ja jongens, dan hoef je dus ook niet hard te rijden, want het komt vanzelf naar je toe.
1: Ja, en op een gegeven moment was er dus ook een 1,5 minuut voorsprong voor die 7 Toyota. Maar ja, toen was het eigenlijk zo, de eerste crash van de 24 uur was op de zondagochtend. Ayatjan Guven, waar iets mee misging met het sturen in de muur klapt. Dan krijg je een enorm lange safety car procedure, die beter ging overigens dan de eerste, waarbij er nogal wat probleempjes waren met de auto's op de juiste manier in de juiste volgorde achter één safety car krijgen. Maar dan is zo'n voorsprong natuurlijk helemaal weg. Kun je eigenlijk weer een beetje van vooraf aan opnieuw beginnen.
0: Ja, dan is, maar dan, kijk, dan is ook, dan is die voorsprong weg, dat klopt. En als je dan zit je ook met je offset. Dus hij is niet helemaal weg, want in principe, rij je op zo'n moment met met gunstige brandstof. Maar het is allemaal heel technisch. Maar in principe is het wel vervelend dat die voorsprong weg is. Daar kun je dan wel van uitgaan. Maar, hè, weet je, dat team van Toyota, met al die mensen die al jarenlang de 24 uur van Le Mans rijden, die zijn niet achterlijk. Net als dat het team van WRT met Vincent Vossen, waar mensen als Thierry Tassin werken, die zijn ook niet achterlijk. Die hebben dat strategisch echt allemaal goed voor elkaar. Ja, het enige is dat je met zo'n safety car, je moet gewoon niet in paniek raken. Je moet gewoon denken, oké, dit is het en we gaan nu verder en de race begint eigenlijk een beetje opnieuw.
1: Ja, wat ook helpt is dat er, nou ja, toch wat verschillende topauto's her en der uitvallen richting het einde van de race. Ja, dan zie je toch dat het gewoon een endurance sport blijft en dat het toch behoorlijk belangrijk is dat je auto heel blijft.
0: Ja, en dat je, kijk, je kan wat nu ook weer heel duidelijk was bijvoorbeeld met de Cadillac, die deed het heel goed bij bepaalde temperaturen. En als het wat warmer werd, dan deed hij het weer minder goed, hè. Dus die waren heel goed in de kwalificatie, die s'avonds is, lekker niet te warm. Die waren goed in de nacht, zeg maar, op een ogenblik. Maar ja, als het dan weer warmer wordt, dan moeten ze het weer een beetje bekopen, hè. En dat zit dan in de details, hè. Je doet drie stints, drie rijbeurten op een set banden. Ja, die moeten alle drie even snel zijn, hè? En als dan de laatste gewoon echt significant langzamer is, dan ga je die wedstrijd niet winnen, hè? En in dat soort details zit het gewoon.
1: Ja, en dan kun je daar misschien nog wel enigszins zeggen dat je nou, dat temperatuur wel een belangrijke is bij Aston Martin. Die wisten op een gegeven moment helemaal niet meer waarom ze nou snel waren en waarom niet.
0: Nee, maar als je niet weet waarom je snel bent, dan weet je ook niet waarom je langzaam bent en vice versa. En dat is het grootste probleem altijd van raceteams, hè? Dat het kan wel goed gaan, hè? En in eerste instantie ga je de baan op en dan gaat het hartstikke goed, hè? Ze gingen met de test ook hartstikke goed. Alleen je moet wel weten waarom. Want als je niet weet waarom, dan gaat het op een ogenblik mis. Want dan ben je de snelheid kwijt. Maar dan weet je ook niet waarom je die snelheid kwijt bent, hè? Dus je kan wel denken van jongens, alles gaat goed. We gaan de goede kant op en zo. Maar ja, je moet wel weten waarom.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag wel handig, want dan kun je in ieder geval daar wat aan doen.
0: Ja, maar dat is vaak, hè. Dat is in de autosport is dat een hele makkelijke fout om te maken, hè. Mensen komen vaak, kom die kant op, Bink. Mensen komen vaak op een circuit en dan loopt alles en dan loopt alles fantastisch. Maar dan weten ze eigenlijk niet waarom. En het probleem is, het begint dan, hè. Want als je niet weet, ik zeg altijd, als je niet weet waarom je hard gaat, weet je ook niet waarom je de snelheid kwijt bent.
1: Tot
0: Als je
1: slot.
0: dat heel simpel, als je dat heel simpel, een heel simpel voorbeeld is een aantal jaren geleden, toen Aston Martin de eerste races in de Formule 1 fantastisch ging. Toen dacht iedereen, nou, dit is echt, hè? Nou, Alonso heet het nu voor elkaar, die Dan Fellows heet het voor elkaar, nou, bla bla bla. Toen kwam de eerste update en ze gingen alleen maar in de achteruit. Waarom? Omdat ze geen idee hadden waarom die auto zo goed ging. En als je hem dan wil verbeteren, ja, wat moet je dan verbeteren? Dan ga je dus misschien een richting op en dan maak je hem dus alleen maar slechter. En dat is een beetje het probleem met heel veel raceteams. En dat is tot en met de Formule 1 gebeurt dat.
1: Tot slot, ja, een historische overwinning dus voor Nyck de Vries. Wat doet deze overwinning met hem, niet alleen qua mens, maar ook qua statuur binnen de autosport?
0: Ja, qua mens hoop ik dat hij gewoon lekker niet blijft. Die ik straks ga bellen, kijken of hij wakker is. Even gezellig mee. Ouwe hoer, gisteravond zijn vader wel gesproken, maar niet nog niet. Ik denk dat dit voor de mensen die Nyck niet kennen, die denken, goh, wat goed. Voor de mensen die weten wat Nyck de Vries kan en wat Nyck de Vries gepresteerd heeft in zijn leven, is het een bevestiging van wat we al weten. En is het gewoon een extra ding op zijn cv. Want, als je kijkt naar de cv van Nyck de Vries vanaf zijn twee keer wereldkampioen worden met karten tot zijn Formule 2 kampioenschap, Formule 1 wereldkampioenschap en het zijn van een Grand Prix rijder tijdens je Grand Prix debuut punten halen. Ja, dan moet je gewoon zeggen dat hij een fantastische race cv heeft. Nee, het is niet Max Verstappen, maar het is natuurlijk wel gewoon een fantastische carrière.
1: En laten we hopen dat hij nog heel lang mag gaan duren. Dat is één ding wat zeker is. Allard Kalf, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan.
2: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: De kop is eraf voor Oranje. In Arlington, Texas kwam het Nederlands elftal tot 2 keer op voorsprong tegen Japan. Maar even zo vaak wisten de Japanners weer gelijk te maken. Met dan uiteindelijk een 2-2 eindstand tot gevolg. Na afloop van het duel lag vooral het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman onder vuur. Maar hadden we die wedstrijd wel kunnen binnenslepen als er anders was gewisseld? Welke lering kunnen we eigenlijk trekken uit dit openingsduel? En welk perspectief biedt dit voor de komende groepsduels? Nou, ik ga erover in gesprek met Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Kai, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, hoe heb jij gekeken naar die openingswedstrijd gisteravond?
2: Gematigd positief wel. Ik moet wel zeggen dat ik lagere verwachtingen had. Dus dat helpt altijd dat je dan er wat positiever naar kijkt. Maar ik vond over het algemeen gezien heel veel controle. In ieder geval, dat is misschien een beetje een saaie voetbalterm, maar wel veel controle, niet veel aan de hand. Ik denk dat we de betere waren, dat we de wedstrijd hadden. Het Nederlands elftal de wedstrijd had kunnen en misschien wel moeten winnen. Dus ik ben op zich wel redelijk positief eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk echt de echte actie qua goals kwam pas in de tweede helft. Hoe interessant was de eerste helft eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik was bijna in slaap gevallen.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. En het is niet heel attractief, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je het tegenstander van het kaliber Japan gewoon even 2 keer 45 minuten met de rug tegen de muur zet en 100% kansen creëert. Ook nog eens meenemen dat het de eerste wedstrijd was, dat er volgens mij best wel wat spanning op zat. Het begin was al best wel goed met Malen die actie voor zichzelf creëerde met een mooi schot. Daarna kakte het wel in, zo'n drinkpauze. Waarom we die überhaupt hebben, snap ik ook niet. Volgens mij was het 20 graden in het stadion zelf. Daarbuiten wel bloedheet hoor, maar dat helpt denk ik ook niet mee. Maar tweede helft werd wel ietsjes leuker tot aan de wissels, denk ik.
1: Ja, dat wisselbeleid dat is veelvuldig onder vuur komen te liggen na afloop. Ronald Koeman zei daar zelf over, we moesten wel eigenlijk, want we kregen het steeds lastiger in de wedstrijd. Hoe kijk jij naar dat wisselbeleid, zeg maar? Waren het wel oké wissels of had het beter gekund?
2: Nee, ja, lijkt me duidelijk dat het wel beter had gekund. Ik had ook niet het idee dat Nederland zelf dat per se lastiger had. En als dat zo was, dan was dat echt maar heel kort daarvoor. Dus ik begreep op zich niet raar dat je verse krachten inbrengt. Ik ben de enige wissel waar ik dan niet zo fan van ben, is Koopmeiners vanaf rechts. En dat je dan Summerville eraf haalt. Dan had je eventueel ook nog Malen naar rechts kunnen doen. Of breng iemand met wat meer snelheid in. Frimpong is er niet bij, maar die had ik dan eerder daar graag willen zien. Iemand dat je snelheid en diepte houdt. Dus dat is het enige waarvan ik dacht van ja, daar ben ik zelf nooit zo fan van.
1: Nou ja, je noemt al snelheid en diepte. Crescentio Summerville was toch sowieso eigenlijk tot nu toe een van de misschien niet al te veel hoogtepuntjes bij het Nederlands elftal. Ja, een goal en gewoon ontzettend gevaarlijk. Die heeft een fantastisch paar eerste interlands eigenlijk achter de rug voor zichzelf.
2: Ja, zeker. Ik heb met Voetbalpremier hebben we een podcast, Studio Oranje. En daarin noemde ik hem, die hebben we meteen na de wedstrijd opgenomen, noemde ik hem eigenlijk, ik vind hem eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij daar aan de rechterkant speelt, vind ik het echt een verademing. Het is een positie waar we al heel lang echt zoekende zijn geweest. En hij heeft wel, ik wil niet zeggen dat het absoluut de top is, maar hij zit wel, zeg maar, het is wel een beetje subtop Europa, denk ik, dat niveau dat hij aantikt. Dus dat is wel echt de verademing dat hij daar nu aan die rechterkant staat. Hij heeft acties, hij heeft snelheid. Ik vind dat hij ook veel beter aan de binnenkant. Dus als hij wel eens een beetje op 10 als Dumfries aan de zijkant komt, kan spelen dan ik dacht. Dus dat is wel zeer positief.
1: Ja, en dan komt op een gegeven moment naar Oranje dan 2-1 voor. Nou, we hebben het al gehad over het in ieder geval de wat uithalen van snelheid. Misschien wat verdedigendere wissels bij het Nederlands elftal. Die 2-2 die uiteindelijk valt, heel laat, dat is nooit fijn eigenlijk. Maar ik had een beetje het idee, toen heel laat die 2-2 viel, van oh, daar gaan we weer. Hoe zat het bij jou?
2: Daar gaan we weer, in wat voor zin?
1: Nou ja, dat we dan weer een voorsprong uit handen geven.
2: Binnen die wedstrijd dat het 2 keer gebeurde, bedoel je?
1: Ja, maar gewoon überhaupt het Nederlandse elftal. Krijg nog wel eens wat laat, wat tegendoepen.
2: Het is heel negatief in, volgens mij, of niet?
1: Nee, maar ik was eindelijk een beetje, zeg maar, we stonden 2-1 voor. Die wedstrijd kabbelt voor tot aan, zeg maar, in ieder geval de 88ste minuut. Japan legt dan wel weer wat druk op, komt steeds gevaarlijker in. Maar ik had eigenlijk wel ergens gehoopt gewoon die 2-1 een keer over de scheep te trekken. En dat we dan met z'n allen toch zoiets hebben van, oh, nou, we hebben onze eerste groep wel gewonnen tegen Japan. Die kunnen we afvinken.
2: Ja, nee, kijk, dat hoopt iedereen natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel nog steeds best wel relaxed aan het kijken was. Dat ik niet echt het gevoel had dat hij daadwerkelijk ging vallen. Het bizarre is natuurlijk ook dat hij uit een corner valt. Terwijl wij natuurlijk een stuk langer zijn dan de Japanners. En dat je ook nog Ake inbrengt, wat die op zich ook kopkracht heeft. Maar ik moet zeggen, het is even dat die voorbereiding met die wedstrijd met Algerije en Oezbekistan dan niet geweldig was. Hoewel dat Algerije, dat viel ook wel mee hoe slecht dat was. Maar het is wel, de laatste keer dat we verloren hadden was volgens mij... daarvoor was tegen Spanje met penalties. Dus op zich heb ik niet het idee dat het Nederlands elftal constant maar voorsprong uit handen geeft. Of een wedstrijd niet over de streep kan trekken. Dus ik zie dit niet als een daar gaan we weer. En het is de zoveelste keer. Dat gevoel had ik niet. Het was jammer. Het was zeer onnodig vooral. Dat is een beetje wat bij mij blijft leven. En ja, nee. De corner was ook heel matig verdedigd. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, als je ook op Van de Ven let daar, dat is best wel bizar als je dat ziet. Ik weet niet of het zone was of niet, maar best wel raar gedrag. Dus nou ja, er is in ieder geval ruimte voor verbetering.
1: Nou ja, en die verbetering duurt sowieso in ieder geval nog 2 groepsduels. We moeten nog tegen Zweden en tegen Tunesië. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Zweden. Die hadden een fantastische start van het WK met die 5-1 tegen Tunesië.
2: Ja, die zitten er lekker in. Ik moet wel zeggen dat ik al dacht van, dat zei ik voor de wedstrijd ook, voor de wedstrijd van Zweden zelf, dat ik vond dat iedereen deed alsof Zweden wel echt heel matig is, omdat ze wel een slechte kwalificatie hebben gehad. Maar ze hebben met Isak en Gyökeres hebben ze twee behoorlijke topspitsen. En ze hebben sowieso ze hebben geen slechte helft. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of je die samenvatting gezien hebt. Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, ik heb de samenvatting gezien. Ben lekker gaan slapen, maar er zaten wel veel goals bij dat het wel fouten van de keeper waren. En, dus ik denk dat die wedstrijd, dat het ook wel ietsjes geflatteerd was hoor. Maar ja, Nederland is het wel een verstand verplicht om nu gewoon 2 keer te winnen. Van Japan hadden we eigenlijk ook al moeten winnen, maar als we met 7 punten dan eerst in de groep worden, dan denk ik dat prima is.
1: Ja, want wat is het perspectief daarop? Natuurlijk is het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar ja, hoe gaan we nu ons voorbereiden tegen Zweden? Want, nou, je noemt al een paar namen natuurlijk met Isak en Gyökeres. Die Ayari was trouwens ook wel aardig op dreef met 2 goals. Notabene iemand van Tunesische afkomst. Dus die juicht ook niet. Maar er zit in ieder geval aanvallend zit er wel wat gevaar wat Zweden kan creëren. Hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Ja, zeker. Je hebt ook nog best wel aardig centrum hoor. Je hebt die Hien en Lindelöf bijvoorbeeld. Dat zijn wel aardige spelers. Hoe moeten we daar voorbereiden? Ik zou gewoon hetzelfde gaan spelen zoals we gedaan hebben. En het is wel grappig. Het doet me ineens terugdenken aan de wissel. Niet zo, dat die zo erg was hoor. Maar we hebben wel eens eerder natuurlijk het toernooi gehad dat een wissel ineens heel veel te bespreken was. Met advocaat, met die wissel van Robben en Bosveld. Dus ik denk dat Koeman wel 2 keer nadenkt over de volgende wissels die hij toe gaat passen. En dan heb ik er wel vertrouwen in dat we van Zweden winnen, eventueel gelijk en sowieso van Tunesië winnen. En ik geloof zelfs dat er een statistiek was dat als je 3 punten hebt met een doelsaldo van -2, dat je dan nog 96% kans hebt om door te gaan naar de volgende ronde. Dus we hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken. En als je het hebt over in het toernooi groeien, dan is daar alle tijd voor.
1: Dat scheelt dan wel weer natuurlijk met een WK met zo ontzettend veel landen. Dus,
2: ja,
1: nou ja,
2: de beste nummers 3, noem maar op. Ja.
1: Precies, nou ja, dat geluk moeten we dan maar even meenemen. Die wedstrijd is natuurlijk pas de 20e, dus dat is nog even wachten. In ieder geval, nou ja, zoals ik het bij jou proef, we hoeven niet per se ontevreden te zijn met deze opener tegen Japan.
2: Nou ja, vooraf had ik niet getekend voor gelijkspel, dus dat is matig. Het was sowieso onnodig. Maar we hoeven niet te doen alsof er iets heel ergs aan de hand is. En het had zeker beter gekund. Het kan ook allemaal nog ietsjes frivoler. Ik vind ook als aan de rechterkant Dumfries dan hoog de bal krijgt, dan gebeurt daar niet zo heel veel. Dan haalt hij hem weer uit. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het allemaal niet altijd even sexy is. Tegelijkertijd heb ik ook best wel wat lichtpuntjes gezien. Ik vond Van Ekke goed spelen. Ik vond Gravenberg en Frenkie. Dat zag er ook best wel goed uit. Ik denk dat Malen steeds ietsjes beter aan het worden is. Ik probeer het een beetje positief in te zien. Ik denk dat daar aanleiding voor is.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat met z'n allen ook lekker doen. Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook veel plezier ook weer met de volgende wedstrijden.
2: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk, om voor een EK

0: KOV-K geselecteerd te worden. Dus ja, toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
0: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
0: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
0: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
0: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen zeg maar voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen en als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
0: Zeker weten. Dus... nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
0: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
0: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
0: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
0: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
0: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school of?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Zeker. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want ja, Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekt goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden dat... Ja. Nou, wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Hugo, wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bad.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Dus ja, wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, dus ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Dus ja, we hebben mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Maar daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk. Waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, of in shifts, of een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo werd het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22
2: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Jij en onze Speer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out there.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is. Maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk. Tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen. En dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak, of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland. En die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook.

0: toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan... het is power chair hockey. Ik ben nog wheelchair hockey.
1: De officiële term.
0: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
1: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde... Ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van... Oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro, die stoelen, die, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen door die vergoeding allemaal. Dus,
0: en hoe ging dat ervoor?
1: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
2: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Dat ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
1: Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
0: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook. Minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
1: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen. Ook op het WK.
0: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Op is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeentes over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben. Om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. 1. Voor de sporter. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
1: absoluut.
0: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair.
1: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
2: Ja, want toch even misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
1: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie. En je ziet dat wij spelen in sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
2: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld een 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
0: Ja, het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is, man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk
0: dat is
1: prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
2: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken als je het nog hebt over die punten? Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of

0: Misschien toch wat meer 4,5 of juist meer de middenweg, zeg maar 2,5.
1: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede driepunters die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
2: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
1: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar... Ja.
0: Dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
1: ja, zeker.
3: Maar dat gebeurt wel natuurlijk.
1: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
2: En de halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
1: die zetten de bloks inderdaad. Net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar ja, dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
2: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
1: Absoluut, zeker.
2: En hoe zit dat bij jullie in team?
1: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
0: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
1: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
0: ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
1: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
2: En als ik dan kijk naar het materiaal, hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen en zit daar dan veel verschil tussen?
1: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt, je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen, die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld, die heeft... niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
2: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
1: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
2: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
1: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland.
2: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
1: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
1: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Unique Sport thuis ook kan laten zien.
2: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het even voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst, natuurlijk initiator, oprichter van Unix Sporten. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk wheelchair hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
1: Zeker.
2: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Unix Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap, maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
1: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals pouwtje hockey of pouwtje voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
0: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om op het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
1: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
1: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
2: Oh, dat is mooi.
0: Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn wij er ook, dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
1: Hopelijk. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
0: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
1: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
5: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben we er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds... Natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene... die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben. Zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf één nier heeft... maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken, maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je de voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS-groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Altmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen, ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam. Horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de elke stedentocht ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo. 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen. Gewoon in Nederland wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Nou, en nooit meer weggegaan.

0: die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat was een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, nou, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, als, laten we zeggen, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
0: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
0: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
2: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
0: Ja.
2: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, we zijn bezig, wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben haar opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, kon haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf 23.
2: Ja.
0: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
0: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
2: En daarvoor ook.
0: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
2: Ja.
0: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat was echt voor ons een record. Het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En hele leuke sfeer de hele dag eigenlijk. En waar de hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ja, beter kan Jeroen niet beschrijven.
2: Jeroen,
0: ja, Jeroen was ook fantastisch. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt bijzonder jongens dat.
2: Ja, en wat

0: Heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg, want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending, golven met twee protheses, onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al twee keer raak.
1: Dus ja, je kopt vijf ballen voor 50 euro en hij heeft de eerste twee ballen raakt hij de ding. En dan met de andere drie heeft hij bijna vijf keer geraakt.
0: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars, het waren er 9 of 10 denk ik.
1: Nou, waren zes mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met één bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
0: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
2: Oh, kijk, nou, dat, gewonnen, nou, dat is goed nieuws.
0: Nee, maar ja.
2: De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabletopen en dus het fonds. Waarom passen die drie doelen nou zo goed bij de Dutch?
1: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij werd de eerste leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Nou, wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
0: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
1: 23,
0: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En ja, we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Want als die gozer nou weer aan het nadenken. Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
1: Klopt.
2: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
1: Nou, voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. Dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien en misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
2: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
1: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad. En de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus het is van heel gaaf.
2: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
1: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dus echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
2: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
1: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die hebben iets meer tijd nodig. Die hebben meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal Hij heeft een één hand drie vingers, andere twee vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe die tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij heeft twee protheses ook nog. Dus die, en die jongen speelt handicap 2, hè? Dat is heel goed, hè?
2: Ja, ja.
1: Het is heel bijzonder. Dus we, mensen met hoge handicap hebben niks te klagen, hoor.
0: ik klaag ook niet.
1: Nee, maar, het is, nee, maar en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Voor die, en sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur. Maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
0: Ja. Ja, en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen, want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aan jagen om dat ervoor te zorgen.
2: Nee, ja, absoluut. Ja. Het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie concollega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
0: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch, die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben en die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
2: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
1: Nou, dat wordt volgens mij goed overlegd. We moeten wel contacten met de sport, handicap sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Disabled Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
2: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
1: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een enorm volksfeest is losgebarsten in New York en omstreken. Niet per se vanwege het WK voetbal en het MetLife Stadium, maar omdat de New York Knicks voor het eerst in 53 jaar de NBA Finals hebben gewonnen. Voor Nederland in de nacht van zaterdag op zondag klaarden de Knicks in San Antonio de klus door ook Game 5 te winnen in de Best of 7 Series. Overal speler was toch echt wel de, ja, tussen haakjes, kleine Jalen Brunson, die op gelijke hoogte kwam met legende Michael Jordan door als guard 45 punten te scoren in een kampioenschapswinnend duel. Ik ga erop terugblikken met ESPN basketbalcommentator Luc van Burg. Luc, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, my mayor's Muslim, my bagel's Jewish, my Christian Dior, Knicks in 4. Dat werd het niet helemaal, maar ja, nee, Knicks in 5 nee. Is toch wel een uitstekende prestatie.
2: Ja, volgens mij paste ze op het laatste aan met the Pope is on our side, Knicks in 5. Of Trump killed the vibe, Knicks in 5. Dat hadden we natuurlijk ook nog. Ja, nee, uiteindelijk gewoon 4-1 geworden. Ja, ik had voorspeld dat de Spurs terug zouden komen in de serie. En dat was ook bijna gebeurd. Totdat ze een voorsprong weggaven van 29 punten in wedstrijd 4. Dus ik zat er goed naast, maar... Ja, gefeliciteerd aan de Knicks. En ja, het volksfeest wat is losgebarsten, dat zegt ook wel wat over hoe graag ze dit kampioenschap wilden in New York.
1: Nou, want hoe bijzonder is het dat de New York Knicks nu uiteindelijk dit seizoen met de titel aan de haal gegaan zijn? Want als je dat vooraf had ingezet, dan was je nu een rijke persoon geweest.
2: Zeker, zeker. Ja, ze zijn niet echt bovenaan geëindigd. Ze waren dus eigenlijk een soort dark horse, wel een goede ploeg. Maar eigenlijk stoomden ze door die Eastern Conference heen. Ja, en dan sta je in die NBA Finals. En tegen de Spurs zou je ook zeggen, nou zijn ze toch wel de underdog. Maar dat bleken ze helemaal niet te zijn in de serie. En daarnaast is New York, zijn de Knicks, dat is ook echt een team. Wat, ja, je kan het vergelijken met Engeland in het voetbal of Arsenal in de Premier League. Ze zijn heel groot. Heel bekend. Een van de grootste teams in marketingwaarde. Maar ze winnen eigenlijk nooit. En de fans worden altijd een beetje mee belachelijk gemaakt. Nu lukt het ze wel. Dus vergelijk het een beetje daarmee. Het is echt een soort eeuwige pesterijtjes van haha, New York, het team dat nooit wint. En wel de grootste mond heeft. Maar nu winnen ze wel. Dus ja, dat ze dit ook doen op zo'n manier. Eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want je zou zeggen, OKC is regerend kampioen. Nou, in het oosten had je nog de Cavs, de Pistons, de Celtics. Die misschien betere kaarten hadden. Maar ja, het waren gewoon de New York Knicks. Dus ja, fantastische playoff serie hebben we in die zin gehad.
1: Ja, de bragging rights zijn dus weer terug in New York. Maar wat dat betreft, ja, wat een jaar voor burgemeester Zoran Mamdani. Want eerst werd Arsenal al kampioen in de Premier League, waar hij een groot fan van is. En nu winnen ook nog eens een keer de Knicks in 53 jaar voor het eerst weer een NBA-titel.
2: Ja, nee, ja, hij heeft een goed jaar, Mamdani. Ja, helaas was het wel een beetje verstierd het feest door wat relletjes en... opstootjes. En volgens mij zijn er ook nog wel schoten gelost. Ja, dat is iets wat je niet heel veel ziet in het Amerikaanse sportleven. Dat festiviteiten uitlopen op rellen. Dat is meestal heel beschaafd en heel vriendelijk en heel lief. Dat is meer iets voor Europese sportbeleving. Dat het nog wel eens wat fanatieker wordt. Maar ja, het zegt wat over de fanbase van New York Knicks ten opzichte van de rest van de Amerikanen. Die zijn toch wel net wat heftiger dan de gemiddelde Amerikaanse fanbase.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen typisch New York eigenlijk.
2: Ja, het is typisch New York inderdaad, dat zeg je goed.
1: Eigenlijk zoals elk duel schoten de San Antonio Spurs uit de startblokken. Maar eigenlijk hebben ze het maar één duel kunnen volhouden. Laat Spurs het dan liggen of beschikken de Knicks gewoon over een bizar vermogen om duels om te draaien?
2: Nou, je hebt zoiets in het basketbal en dat heet momentum. En er wordt wel eens gezegd, basketbal is een game of runs. En iedereen die op ieder niveau basketbal heeft gespeeld, kent het gevoel wel. Je staat voor en er is nog wel wat tijd te gaan. Maar eigenlijk weet je, deze wedstrijd moeten we nu op slot gaan zetten. Maar toch, puntje voor puntje, kruipt de tegenstander dichterbij. En dan gaat er op een gegeven moment door je hoofd, het zal ons toch niet gebeuren. En... dat is een gevoel wat iedere basketballer kent en afgelopen wedstrijden 2 keer heeft gehad bij de Spurs. Van het zal de Spurs toch niet gebeuren dat de Knicks zo erg momentum grijpen dat ze terugkomen en erop en erover gaan. En we zitten hier in Nederland en ook hier voel je dat gevoel van het gaat de Spurs toch niet gebeuren. Ja, ze flikt het gewoon alsnog. Dus in die zin, na die comeback van 29 punten, dan sta je met 3-1 voor. Nou ja, dan is het voor de Spurs eigenlijk bijna onmogelijk om terug te komen in de serie. Want het is maar één keer gebeurd ooit dat een team is teruggekomen van een 3-1 achterstand. Dat was in 2016. Toen wonnen de Cavs in de finale serie van de Golden State Warriors van Stephen Curry. Maar eigenlijk gebeurt het nooit. Maar ja, nu stonden ze maar, wat was het, een puntje of 16, 17 achter. Ja, en die comeback, nou, dat valt dan eigenlijk in het niet met de comeback die ze een wedstrijd eerder hadden. En toen kregen ze weer het momentum. Ja, en dan valt alles. Dan voelt zo'n ring, dat voelt als een oceaan, wordt dan wel eens gezegd. Elke bal die je er naartoe gooit, die valt erin. Ja, en dat was ook weer aan de hand voor Jalen Brunson in die laatste beslissende wedstrijd. Ja, dan wordt het sprookje gewoon afgemaakt. En dan is het momentum volledig aan de kant van New York. Dus in die zin, ja... Je vroeg aan het begin van dit lange antwoord, is dit echt iets voor de Knicks? Ja, maar dit is ook echt iets voor basketbal. Als je zo op zo'n high zit van de flow die je hebt in het spel, ja, dan lukt gewoon alles. En dan trek je gewoon die laatste overwinning ook binnen en dan word je kampioen in de NBA.
1: Ja, want vooraf zou je toch zeggen, de freak Victor Wembanyama, dat wordt toch echt de man om op te letten. Een absolute superster. Maar ja, niets is minder waar. Jalen Brunson is degene die eigenlijk, niet voor niets natuurlijk MVP geworden is van de finals. Gemiddeld van 32,6 punten per wedstrijd door de ja. series heen. 45 punten in de laatste game. Ja, ik weet niet wat het in hem losgemaakt heeft, die NBA Finals. Maar niets kon die man stoppen.
2: Nee, ja, fantastisch. En ook omdat het zo'n stijlbreuk is, zeg maar, ten opzichte van Victor Wembanyama. Hij is klein en behendig en snel. En vooral klein, want hij is geen 1,90. En dat is heel klein voor een basketbal in de NBA. En dan tegenover Victor Wembanyama... Wel pas 22 jaar oud, hè? Dus zijn tijd gaat echt nog wel komen. Hij gaat de NBA uiteindelijk overnemen. Die ja, reuze lang is en een soort lichaam heeft van een freak. En dan is uiteindelijk in deze David tegen Goliath strijd de kleine man die de zegen eruit sleept. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk nog mooier.
1: Wat doet dit met een Jalen Brunson? Want hij zal wel een heel goed contract hebben bij de Knicks. Maar je zal net zien dat er toch al wat meer teams op hem gaan azen nu.
2: Ja, maar hij zit vooral in New York, want hij is hier ook opgegroeid. Zijn vader speelde hier en hij ging ook naar de Universiteit van Villanova. Ook eigenlijk vlakbij de stad New York, of in de stad New York zelfs. Dus hij wil gewoon bij de Knicks blijven. En hij heeft zo'n legendarische status hier. Ik zie hem niet meer vertrekken daar bij New York. Want hij speelde aan het begin van zijn carrière bij de Dallas Mavericks. Kon daar blijven, er waren gesprekken over, maar op een gegeven moment was het, nee, weet je, ik kies voor mezelf, ik ga niet in de schaduw spelen van toen nog Luka Doncic, ik trek naar New York en daar heeft hij eigenlijk de sterren van de hemel gespeeld en nu, door deze finale, ja, een legendarische status, in New York gaan ze hem nooit meer vergeten.
1: Nee, dit wordt misschien wel ergens ooit een naam op een straatbordje.
2: Dat weet ik wel zeker.
1: Als we kijken gewoon naar de series in het geheel. Game 4 was eigenlijk heel erg beslissend. Hè? Daar was dat enorme gat. Want wat uiteindelijk overbrugd werd. En in de laatste seconde eigenlijk. Of 1,2 seconden nog op de klok. Werd er gescoord. Is dat misschien de nekslag geweest? Als je gewoon kijkt naar deze series?
2: Ja, het is inderdaad, nou ja, net dat gevoel over dat momentum en zo, dat soort runs, ja, dat heeft ze uiteindelijk gewoon genekt. Want als je gewoon die 29 punten voorsprong had gehouden, had het 2-2 geweest in de serie, had je een compleet andere serie gehad. Dus uiteindelijk daar is gewoon de nekslag al uitgedeeld, wat je nu toch wel een retroperspectief erover kan zeggen.
1: Ja, want als je zo'n tik te verwerken krijgt, laten we eerlijk zijn, 29 punten voor het dan nog weggeeft. En dan met 1,2 seconden op de klok OG Anunoby ziet scoren. Ja, dan lijkt me dat die klap komt wel aan, zeg maar.
2: Ja, dat kom je eigenlijk bijna niet meer te boven. En wat ik al zei, van een 3-1 achterstand terugkomen, dat is pas één keer gelukt in de plus minus 75 jaar NBA Finals tot nu toe. Dus dan heb je ook wel aardig de statistieken tegen.
1: Ja, dan zit nu het NBA seizoen erop. Wat wacht er nu voor de basketballers? Een hele lange vakantie? Of moeten ze toch alweer redelijk snel aan de slag voor voorbereiding op een nieuw seizoen?
2: Nee, Nee, in de NBA heb je wel echt een lange zomervakantie. Zeker de sterspelers, de jonge spelers die weinig spelen. Zoals bijvoorbeeld de Melvin Lyons nu, een Nederlander uit IJmuiden, die bij de Warriors probeert zijn plek te veroveren. Die zal de hele zomer daar aan het trainen zijn en zichzelf proberen te laten zien. Maar voor de sterspelers, Victor Wembanyama, ja, die gaat gewoon op vakantie zijn lichaam rust geven. Natuurlijk blijft hij wel fit, maar die gaat zich pas ergens in september weer melden bij de club. Dus je hebt er wel echt een lange zomer. Al moet ik wel zeggen, voor Europese spelers kan je ervoor kiezen om WK-kwalificatie-windows te gaan spelen. Maar veel NBA-spelers, ja, die kiezen toch voor rust. Een aantal denken van, nou, ik kan op zich wel weer spelen. Ik heb daar wel zin in. Maar over het algemeen wordt er gewoon een lange periode rust genomen nu.
1: En dan tot slot nog even terug naar ons eigen land in Nederland. Want we hadden zelf natuurlijk ook nog een best of five strijd om het kampioenschap lopen. Daar hebben we de vorige keer toen ook over gesproken. Landstede Hammers, die speelde tegen Zorg en Zekerheid Leiden. De Hammers hebben uiteindelijk voor de tweede keer in hun historie de landstitel gepakt.
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als de Knicks tegen alle verwachtingen in. Want zij eindigen op de vijfde plaats in het reguliere seizoen in Nederland. En zij, nou, in de eerste ronde schakelen ze Den Helder uit. Op zich een team die ze ook wel hadden moeten kunnen hebben. Maar vervolgens in de halve finale versloegen ze Heroes Den Bosch. Dat was toch wel de topfavoriet en de regerend landskampioen. En die werd gewoon met 3-1 verslagen. Ook in een serie over vijf wedstrijden. En vervolgens in de finale, ja, zij piekte op het juiste moment en die piek die duurde maar voort. En ook in de finale wonnen ze met 3-1 van Zorg en Zekerheid Leiden. En zo is het gewoon Landstede Hammers dat inderdaad een tweede landstitel pakt in de clubgeschiedenis. En wat wel heel gaaf is en interessant is, sinds 2 jaar staat Gaël Bouzin aan het hoofd van de Hammers. Dat is een vrouwelijke coach uit België. Ja, en zij bewijzen nu eigenlijk gewoon dat het niet heel veel uitmaakt wat geslacht is. Als je een goede coach bent, ben je een goede coach. Maar van dat stereotype zijn we nu vanaf. Want zij heeft laten zien dat ze gewoon kampioen kan worden. Ook met een underdog. Ook met een ploeg met een minder budget. En dat heeft ze gewoon gedaan in Zwolle.
1: Ja, hij zegt een ploeg met een minder budget. Ja, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld een Heroes Den Bosch. Maar wat doet dit met die ploeg uit Zwolle? Ik bedoel, toch misschien wel voor sponsors ineens een stuk interessanter natuurlijk om aan te haken.
2: Zeker, zeker. Ja, in het Nederlands basketbal heb je eigenlijk 3 grote ploegen. Dat zijn Donar Groningen, ZZ Leiden en Heroes Den Bosch. En Zwolle schurkt daar een beetje tegenaan. Zit nog wel een klein gat tussen. Maar die zit er dicht tegenaan. En vervolgens heb je weer een hele tijd niks. En dan krijg je Rotterdam City Basketbal en de kleinere clubs. Maar dit is wel een beetje het dieptepunt van het Nederlandse basketbal. Er zijn niet heel veel Nederlandse clubs meer, want 3 teams hebben afscheid genomen. En dus zijn er nog maar 5 Nederlandse ploegen over. Nederlandse profteams in de B-Next League, de gezamenlijke competitie van België en Nederland. Dat is een beetje het niveau topbasketbal in Nederland op het moment.
1: Nou ja, daar gaan we ongetwijfeld op een later moment het nog uitgebreid verder over hebben.
2: Ik zou het nu besparen.
1: Ik mag je in ieder geval nu danken voor je tijd, Luc van Burg, voor het terugblikken met ons op die NBA Finals. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het werd voor Nederland een historische 94ste editie van de 24 uur van Le Mans. Nyck de Vries werd namelijk de derde Nederlander ooit en de eerste sinds Jan Lammers in 1988 die de algemene zegen wist te pakken. Samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway bleef hij met de nummer 7 Toyota uit de klauwen van de BMW van onder meer landgenoot Robin Freins. En daarmee stonden er dus ook niet één, maar twee Nederlanders op het podium in de hypercar-klasse. Feest was er ook nog voor Nicky Katsburg, die zijn tweede Le Mans zegen pakte in de GT's, met in dit geval het team van Corvette. Ik ga over dit alles in gesprek met Allard Kalf, die ook tijdens het weekend uitgebreid te horen was als commentator op Eurosport. Allard, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, één moment. Binky, kom eens hier. Ja, ik ben lekker met de hond in het bos aan het wandelen.
1: Kijk, ja, dat is ook lekker.
2: En die ziet nou andere honden en denkt, dat is ook gezellig, maar daar was ik nou weer even tegen, zeg maar. Binky, deze kant op. Kom. Goed zo. Kijk, loop gewoon de andere kant op met haar.
1: Hoppakee.
2: En dan luistert ze ook nog goed, hè? Hey. Ja, wat een dag, hè, gisteren. Jongen, jongen, het is toch wat, of niet?
1: Ja, een historische prestatie, want sowieso, ja, het was natuurlijk vooraf, ja, we hadden maar weinig Nederlanders rondrijden deze editie van Le Mans, maar kwalitatief hadden we toch wel een hele goede opstelling.
2: Ja, we hadden er 5 geloof ik, hè? Dat was de Lino Denius, 6. Lino Denius, Job van Uitert, Richard Verschoor, Robin Freins, Nicky Katsburg en Nyck de Vries, ja. Dus dat waren er 6. En ja, ik bedoel, je hebt 2 man in de hypercar

0: En die kun je niet winnen, hè? Die kun je als deelnemer. Je kan hem eigenlijk alleen maar verliezen. Dus het enige wat je moet doen is je stinkende best en zorgen dat je niet in de problemen komt en geen fouten maakt. Nou, dat hebben ze allebei gedaan. En het team van BMW en het team van Toyota, die hebben nog, hè, bij Toyota hebben ze nog zelfs een beetje een tijdje met wat minder vermogen moeten rijden. Maar goed, hé, iedereen komt er een probleempje tegen. Maar uiteindelijk kiest het evenement zijn winnaar. He, want je moet gewoon je stinkende best doen, geen fouten maken. En dan zie je na 24 uur wel waar je staat. Nou, in dit geval voor ons Nederland natuurlijk fantastisch, want er staan er twee op het podium.
1: Ja, en wat voor een einde was het ook van de race? Want ik meen me te herinneren, ik werd om 6 uur 's ochtends weer wakker. En nou ja, ik zette natuurlijk gelijk de tv aan. En rond dat tijdstip hoorde ik jou nog zeggen, dat het bijzonder was dat er maar 4 uitvallers waren om
0: Ja,
1: 6 uur 's ochtends.
0: ik werd om 5 uur wakker, want om te gaan werken. En ik heb exact hetzelfde. Ik zet mijn computer aan. Ik dacht, die vastgelopen was nog op 6 uur zaterdagmiddag. Of 10 uur zaterdagavond. Toen ik zeg maar ophield met commentaar geven. En ik erop refresh. Maar er waren er maar 4 uitgevallen. En dat is natuurlijk bizar dat zo is. Op zondagochtend heel erg vroeg. Dat je met 60, hè, 60 man van start gaan en dat er gewoon 4 uitvallers zijn. Dat zegt iets over de kwaliteit van de auto's, over de kwaliteit van het circuit, over de kwaliteit van de rijders, hè. Dat is, en de teams. Dat is natuurlijk echt een unicum.
1: Ja, maar het duurde daarna niet lang overigens of dat lijstje werd uitgebreid.
0: Nee, maar dat is natuurlijk mooi, hè? Want dat is natuurlijk wel de charme. Ja, dat moet je Richard Schoor even niet uitleggen. Maar dat is de charme van dit evenement. Je weet nooit wat er komen gaat. En er blijft altijd iets onverwachts komen. En hè, uiteindelijk hebben ze bij de auto van Verschoor hebben ze een ontploffende remschijf. Bij Genesis hadden ze ineens een schokdemper die voor zichzelf begon. Zo heeft ieder team wel, of niet ieder team, er zijn er een aantal teams die ineens wat meemaken. En voor die teams is het uithuilen en volgend jaar terugkomen. En dat, ik vind dat misschien wel. Ja, dat klinkt raar, hè, maar dat is misschien wel het mooie van dit evenement. Als je hem niet wint, moet je een jaar wachten, hè. Je moet gewoon 52 weken wachten voordat je weer richting Le Mans kan gaan en het opnieuw kan gaan proberen. Het is een beetje als een Champions League finale of een Indy 500. Of het is een Grand Prix van Monaco. Als je die wil winnen, kan 1 keer per jaar.
1: Ja, je noemt de naam van Richard Verschoor al. Reed onder meer met Dorian Appin in de LMP2. Gingen heel lang aan de leiding eigenlijk. Tot inderdaad die ontploffende remschijf. Dat had het natuurlijk eigenlijk helemaal bizar gemaakt. Als hij hem in zijn debuut ook nog had gewonnen. En dat we misschien achteraf gewoon een hattrick hadden als Nederland zijnde.
0: Nou ja, op een ogenblik, ik zat met Sebastian Blekenmolen zondagavond. Of misschien zo zaterdagavond of zonder een van de sessies die ik deed. Ik zeg, het is toch wel bizar, want we hebben nu in alle klassen een Nederlander aan de leiding. Hè? En ja, ik heb dat dan nooit in mijn leven meegemaakt. Hè? Ook toen Jan won, toen Gijs won, was ik er niet bij. Maar toen Jan won, toen was ik er een beetje bij. Maar daarna hebben we natuurlijk geen Nederlanders gehad, overal, die echt meededen om de overwinning, behalve een keer nog. Jeroen Blekemolen met de Rebellion Lola. Maar eigenlijk geen Nederlanders had die echt meededen om de overwinning tot Nick de Vries bij Toyota ging rijden. Maar wel klasoverwinningen die we gehad hebben. En die koesteren we natuurlijk. Maar ja, dan maak je in één keer dit mee. En dan is het, dan is het toch wel heel gaaf.
1: Ja, want daarmee moeten we inderdaad niet de prestaties van mannen als Hoping toen, maar ook natuurlijk Nicky Kasburg, die nu voor de tweede keer wint, in de lagere klasse onder laten sneeuwen. Want dat is natuurlijk nog steeds heel erg knap. Zeker, Nicky Kasburg, misschien wel een van de beste GT-rijders ter wereld, die nu met het team van Corvette zijn tweede pakt.
0: Ja, en dat is mooi, want Ben Keating, met wie hij dat doet, die heeft al een keer met Jeroen Blekemolen gewonnen. Die werd toen afgepakt, die zege, op een klein technisch detail, wat een beetje jammer was. Hè, maar ja, die zijn dan gedisqualificeerd, maar die hadden wel de wedstrijd gewonnen. Dus voor Keating zou het bijna zijn derde zijn. En Nicky is een beetje, als je kijkt, hè, die heeft een carrière als Jeroen Blekemolen, als Peter Cox destijds. Jongens die waanzinnig goed gaan in de GT-auto's. En niet

0: Die zit op de top van zijn kunnen op dit moment. En die zit in de goede auto met de goede mensen. Pakt zijn tweede Le Mans zegen en pet je af.
1: Ja, een fantastische overwinning. Toch even terug naar Nyck de Vries en de nummer 7 Toyota. Want die hebben het zeker niet makkelijk gehad in die 24 uur. Eigenlijk begon het al met misschien wel een hele interessante pitstopstrategie die ze hanteerden bij Toyota.
0: Ja, dat was geestig. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik had de start heb ik dus niet gezien. Want toen was ik met andere dingen bezig. Met Formule 1 en Formule 2. En ik kijk na een uurtje, kijk eens even op de timing, wat er allemaal aan de hand is. En ik zie dat ze al een pitstop gemaakt hebben. En ik denk, hé, dat is interessant. En ik zit met het team te appen van jongens, what's up? Ja, je moet wat, weet je wel. Dus dat was ook een bewuste keuze om dingen even anders te doen. Ik vond het wel stoer dat ze dat dan met twee auto's doen. Hè, dat ze met twee auto's dingen dan meteen anders doen. Ja, en dan uiteindelijk komen de safety cars en slow zones en al die dingen. En komen de strategieën redelijk dicht bij elkaar weer. Maar om te beginnen met een offset, ik vind het wel stoer.
1: Want dan weet je pas, ja, zo'n race is natuurlijk lang met 24 uur, maar je weet pas richting het einde wat dat gaat opleveren. Nou, in dit geval plek 1 en 4 voor Toyota. Maar vanzelfsprekend was het niet, want nou ja, je zegt het al, ze hebben voldoende voor de kiezer gehad qua, nou ja, toch technische kleine probleempjes.
0: Ja, ik weet niet, ik moet nog even, sorry, ik moet nog even mijn vinger achter krijgen wat het precies was. Maar daar kom ik van de week wel achter als ik wat meer met wat meer mensen gesproken heb. Maar zij hebben dus op die motoren zitten sensoren, of op de aandrijfassen zitten sensoren die kijken hoeveel vermogen je hebt en hoeveel koppel je hebt, want dat is belangrijk voor de organisatie. En die zitten gelinkt aan je ECU, maar die zorgen er ook voor dat je niet te veel vermogen hebt. Hè. Je hebt dus in die klasse, het is best een ingewikkeld reglement, maar je mag niet te veel vermogen leveren en niet te veel koppel hebben. En als je dat dan wel hebt, ja, dan krijg je dus een straf. Een potentiële straf. Nou, die sensoren die waren een beetje voor zichzelf begonnen, waardoor ze zeiden dat er meer vermogen doorheen liep dan dat er eigenlijk liep. En ja, daar hebben ze best wel een tijdje wat mee lopen tobben. Uiteindelijk hebben ze ook een manier gevonden om er zeg maar weer omheen te rijden. Dus het is ook wel weer goed gaan. Hè? En dan weet ik niet, hè, of ze daar. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk niet dat ze daar. Ze doen er nu een beetje ingewikkeld over. Maar het zou me ook niks verbazen als achteraf blijkt dat het ze misschien helemaal niet zoveel gekost heeft. Waar zij uiteindelijk de wedstrijd gewonnen hebben, in mijn optiek, is het feit dat ze gewoon het minst lang in de pits gestaan hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel erg handig. Wat natuurlijk dan ook wel meehelpt
0: Nou, nee,
1: is.
0: dat is essentieel, hè? Dat je
1: Ja.
0: niet te veel. Kijk, stilstaan is iets wat je echt helemaal moet voorkomen in Le Mans. Want dat is gewoon dodelijk, hè? En als ik dan halverwege de wedstrijd op een ogenblik een lijstje voorbij zie komen, dat die nummer 7 auto gewoon al 1,5 minuut minder heeft stilgestaan dan de concurrentie, dan denk ik, ja, jongens, dan hoef je dus ook niet hard te rijden, want dat komt vanzelf naar je toe.
1: Ja, en op een gegeven moment was er dus ook een 1,5 minuut voorsprong voor die 7 Toyota. Maar ja, toen was het eigenlijk zo, de eerste crash van de 24 uur was op de zondagochtend. Ayat-Jan Guven, waar iets mee misging met het sturen in de muur klapt. Dan krijg je een enorm lange safety car procedure die beter ging overigens dan de eerste. Waarbij er nogal wat probleempjes waren met de auto's op de juiste manier in de juiste volgorde achter één safety car krijgen. Maar dan is zo'n voorsprong natuurlijk helemaal weg. Kun je eigenlijk weer een beetje van vooraf aan opnieuw beginnen.
0: Ja, dan is, maar dan, kijk, dan is ook een, dan is die voorsprong weg, dat klopt. En als je dan zit je ook met je offset. Dus hij is niet helemaal weg, want in principe rij je op zo'n moment met gunstige brandstof. Maar het is allemaal heel technisch. Maar in principe is het wel vervelend dat die voorsprong weg is. Daar kun je dan wel van uitgaan. Maar hè, weet je dat team van Toyota, met al die mensen die al jarenlang de 24 uur van Le Mans rijden, die die zijn niet achterlijk. Net als dat het team van WRT met Vincent Vossen, waar mensen als Thierry Tassin werken, die zijn ook niet achterlijk. Die hebben dat strategisch echt allemaal goed voor elkaar. Het enige is dat je met zo'n safety car, je moet gewoon niet in paniek raken. Je moet gewoon denken, oké, dit is het en we gaan nu verder en de race begint eigenlijk een beetje opnieuw.
1: Ja, en wat ook helpt is dat er toch wat verschillende topauto's her en der uitvallen richting het einde van de race. Ja, dan zie je toch dat het gewoon een endurance sport blijft en dat het behoorlijk belangrijk is dat je auto heel blijft.
0: Ja, en dat je, kijk, je kan wat nu ook weer heel duidelijk was bijvoorbeeld met de Cadillac, die deed het heel goed bij bepaalde temperaturen. En als het wat warmer werd, dan deed die het weer minder goed. Hè. Dus die waren heel goed in de kwalificatie, die 's avonds is, lekker niet te warm. Die waren goed in de nacht, zeg maar, op een ogenblik. Maar ja, als het dan weer warmer wordt, dan moeten ze het weer een beetje bekopen. Hè. En dat zit dan in de details. Hè. Je doet drie stints, drie rijbeurten op een set banden. Ja, die moeten alle drie even snel zijn. Hè? En als dan de laatste gewoon echt significant langzamer is, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Hè? En in dat soort details zit het gewoon.
1: Ja, en dan kun je daar misschien nog wel enigszins zeggen dat je dat temperatuur wel een belangrijke is bij Aston Martin. Die wisten op een gegeven moment helemaal niet meer waarom ze nou snel waren en waarom niet.
0: Nee, maar als je niet weet waarom je snel bent, dan weet je ook niet waarom je langzaam bent en vice versa. En dat is het grootste probleem altijd van raceteams. Hè? Dat het kan wel goed gaan. Hè? En in eerste instantie ga je de baan op en dan gaat het hartstikke goed. Hè? Ze gingen met de test ook hartstikke goed. Alleen je moet wel weten waarom. Want als je niet weet waarom, dan gaat het op een ogenblik mis. Want dan ben je de snelheid kwijt. Maar dan weet je ook niet waarom je die snelheid kwijt bent. Hè? Dus je kan wel denken van jongens, alles gaat goed. We gaan de goede kant op en zo. Maar ja, je moet wel weten waarom.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag wel handig, want dan kun je in ieder geval daar wat aan doen.
0: Ja, maar dat is vaak, hè. Dat is in de autosport is dat een hele makkelijke fout om te maken. Hè. Mensen komen vaak, kom die kant op, Bink. Mensen komen vaak op een circuit en dan loopt alles fantastisch. Maar dan weten ze eigenlijk niet waarom. En het probleem is, begint dan. Hè? Want als je niet weet, ik zeg altijd, als je niet weet waarom je hard gaat, weet je ook niet waarom je de snelheid kwijt bent.
1: Tot slot.
0: Een heel simpel voorbeeld is een aantal jaren geleden. Toen Aston Martin de eerste races in de Formule 1 fantastisch ging. Mm-hmm. Toen dacht iedereen, nou dit is echt. Hè? Nou, Alonso heeft het nu voor elkaar. Die Dan Fellows heeft het voor elkaar. Nou bla bla bla. Toen kwam de eerste update en ze gingen alleen maar in de achteruit. Waarom? Omdat ze geen idee hadden waarom die auto zo goed ging. En als je hem dan wil verbeteren. Ja, wat moet je dan verbeteren? Dan ga je dus misschien een richting op en dan maak je hem dus alleen maar slechter. En dat is een beetje het probleem met heel veel raceteams. En dat is tot en met de Formule 1 gebeurt dat.
1: Tot slot, ja, een historische overwinning dus voor Nyck de Vries. Wat doet deze overwinning met hem? Niet alleen qua mens, maar ook qua statuur binnen de autosport.
0: Ja, qua mens hoop ik dat hij gewoon lekker Nyck blijft. Die ik straks ga bellen, kijken of hij wakker is. En even gezellig mee. Ouwe hoer, gisteravond zijn vader wel gesproken, maar Nyck nog niet. Ik denk dat dit, voor de mensen die Nyck niet kennen, die denken, goh, wat goed. Voor de mensen die weten wat Nyck de Vries kan en wat Nyck de Vries gepresteerd heeft in zijn leven, is het een bevestiging van wat we al weten. En is het gewoon een extra ding op zijn cv. Want als je kijkt naar de cv van Nyck de Vries vanaf zijn twee keer wereldkampioen worden met karten tot zijn Formule 2 kampioenschap, Formule 1 wereldkampioenschap en het zijn van een Grand Prix rijder tijdens je Grand Prix debuut punten halen. Ja, dan moet je gewoon zeggen dat hij een fantastische race cv heeft. Nee, het is niet Max Verstappen, maar het is natuurlijk wel gewoon een fantastische carrière.
1: En laten we hopen dat hij nog heel lang mag gaan duren. Dat is één ding wat zeker is. Allard Kalf, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: De kop is eraf voor Oranje. In Arlington, Texas kwam het Nederlands elftal tot 2 keer op voorsprong tegen Japan. Maar even zo vaak wisten de Japanners weer gelijk te maken. Met dan uiteindelijk een 2-2 eindstand tot gevolg. Na afloop van het duel lag vooral het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman onder vuur. Maar hadden we die wedstrijd wel kunnen binnenslepen als er anders was gewisseld? Welke lering kunnen we eigenlijk trekken uit dit openingsduel? En welk perspectief biedt dit voor de komende groepsduels? Nou, ik ga erover in gesprek met Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Kai, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, hoe heb jij gekeken naar die openingswedstrijd gisteravond?
2: Nou, gematigd positief wel. Ik was, moet wel zeggen dat ik lage verwachtingen had. Dus dat helpt altijd dat je dan er wat positiever naar kijkt. Maar ik vond over het algemeen gezien heel veel controle. In ieder geval, dat is misschien een beetje een saaie voetbalterm. Maar wel veel controle, niet veel aan de hand. Ik denk dat we de betere waren, dat we de wedstrijd hadden. Of we, dat het Nederlands elftal de wedstrijd had kunnen en misschien wel moeten winnen. Dus ik ben op zich wel redelijk positief eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk echt de echte actie qua goals kwam pas in de tweede helft. Hoe interessant was de eerste helft eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik was bijna in slaap gevallen.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. En het is niet heel attractief, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je het tegenstander van het kaliber Japan gewoon even 2 keer 45 minuten met de rug tegen de muur zet en 100% kansen creëert. Ook nog eens meenemen dat het de eerste wedstrijd was, dat er volgens mij best wel wat spanning op zat. Het begin was nog best wel goed met Malen die actie voor zichzelf creëerde met een mooi schot. Daarna kakte het wel in, zo'n drinkpauze. Waarom we die überhaupt hebben, snap ik ook niet. Volgens mij was het 20 graden in het stadion zelf. Daarbuiten wel bloedheet hoor, maar dat helpt denk ik ook niet mee. Maar tweede helft werd wel ietsjes leuker tot aan de wissels, denk ik.
1: Ja, dat wisselbeleid dat is veelvuldig onder vuur komen te liggen na afloop. Ronald Koeman zei daar zelf over, we moesten wel eigenlijk, want we kregen het steeds lastiger in de wedstrijd. Hoe kijk jij naar dat wisselbeleid, zeg maar? Waren het wel oké wissels of had het beter gekund?
2: Nee, ja, nou, ik ben duidelijk dat het wel beter had gekund. Ik had ook niet het idee dat Nederland zelf dat per se lastiger had. En als dat zo was, dan was dat echt maar heel kort daarvoor. Dus ik begreep op zich niet raar dat je verse krachten inbrengt. Ik ben de enige wissel waar ik dan niet zo fan van ben, is Koopmeiners vanaf rechts. En dat je dan Summerfield eraf haalt. Dan had je eventueel ook nog Malen naar rechts kunnen doen. Of breng iemand met wat meer snelheid in. Frimpong is er niet bij, maar die had ik dan eerder daar graag willen zien. Iemand dat je snelheid en diepte houdt. Dus dat is het enige waarvan ik dacht van ja, daar ben ik zelf nooit zo fan van.
1: Nou ja, je noemt al snelheid en diepte. Crescentio Summerville was toch sowieso eigenlijk tot nu toe een van de misschien niet al te veel hoogtepuntjes bij het Nederlands elftal. Ja, een goal en gewoon ontzettend gevaarlijk. Die heeft een fantastisch paar eerste interlands eigenlijk achter de rug voor zichzelf.
2: Ja, zeker. Ik heb met Voetbalpremier hebben een podcast, Studio Oranje. En daarin noemde ik hem, die hebben we meteen na de wedstrijd opgenomen. Noemde ik hem eigenlijk, ik vind hem eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij daar aan de rechterkant speelt, vind ik het echt een verademing. Het is een positie waar we al heel lang echt zoekende zijn geweest. En hij heeft wel, ik wil niet zeggen dat het absoluut de top is, maar hij zit wel, zeg maar, het is wel een beetje subtop Europa, denk ik, dat niveau dat hij aantikt. Dus dat is wel echt de verademing dat hij daar nu aan die rechterkant staat. Hij heeft acties, hij heeft snelheid. Ik vind dat hij ook veel beter aan de binnenkant, dus als hij wel eens een beetje op 10 als Dumfries aan de zijkant komt, kan spelen dan ik dacht. Dus dat is wel zeer positief.
1: Ja, en dan komt op een gegeven moment naar Oranje dan 2-1 voor. Nou, we hebben het al gehad over het, in ieder geval de wat uithalen van snelheid. Misschien wat verdedigendere wissels bij het Nederlands elftal. Die 2-2 die uiteindelijk valt, heel laat. Dat is nooit fijn eigenlijk. Maar ik had een beetje het idee toen heel laat die 2-2 viel van, oh, daar gaan we weer. Hoe zat het bij jou?
2: Daar gaan we weer, in wat voor zin?
1: Nou ja, dat we dan weer een voorsprong uit handen geven.
2: Binnen die wedstrijd dat het 2 keer gebeurde, bedoel je?
1: Ja, maar gewoon überhaupt het Nederlandse elftal. Krijgt nog wel eens wat laat wat tegendoepen.
2: Het is er heel negatief in, volgens mij, of niet?
1: Nee, maar ik was uiteindelijk een beetje, zeg maar, we stonden 2-1 voor. Die wedstrijd kabbelt voor tot aan, zeg maar, in ieder geval de 88ste minuut. Japan legt dan wel weer wat druk op. Komt steeds gevaarlijker in. Maar ik had eigenlijk wel ergens gehoopt. Gewoon die 2-1 een keer over de streep te trekken. En dat we dan met z'n allen toch zoiets hebben van. Oh, nou, we hebben onze eerste groep wel gewonnen tegen Japan. Die kunnen we afvinken.
2: Ja, nee, kijk, dat hoopt iedereen natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel, nog steeds best wel relaxed aan het kijken was. Dat ik niet echt het gevoel had dat hij daadwerkelijk ging vallen. Het bizarre is natuurlijk ook dat hij uit een corner valt. Terwijl wij natuurlijk een stuk langer zijn dan de Japanners. En dat je ook nog Ake inbrengt, wat die op zich ook kopkracht heeft. Maar ik moet zeggen, het is even dat die voorbereiding met die wedstrijd met Algerije en Oezbekistan dan niet geweldig was. Hoewel dat Algerije, dat viel ook wel mee hoe slecht dat was. Maar het is wel de laatste keer dat we verloren hadden was volgens mij... daarvoor was tegen Spanje met penalties. Dus op zich heb ik niet het idee dat het Nederlands elftal constant maar voorsprong uit handen geeft. Of een wedstrijd niet over de streep kan trekken. Dus ik zie dit niet als een daar gaan we weer. En het is de zoveelste keer. Dat gevoel had ik niet. Het was jammer. Het was zeer onnodig vooral. Dat is een beetje wat bij mij blijft leven. En ja, nee. De corner was ook heel matig verdedigd. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, als je ook op Van de Ven let daar, dat is best wel bizar als je dat ziet. Ik weet niet of het zone was of niet, maar best wel raar gedrag. Dus nou ja, dus in ieder geval ruimte voor verbetering.
1: Nou ja, en die verbetering duurt sowieso in ieder geval nog 2 groepsduels. We moeten nog tegen Zweden en tegen Tunesië. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Zweden. Die hadden de fantastische start van het WK met die 5-1 tegen Tunesië.
2: Ja, die zitten er lekker in. Ik moet wel zeggen dat ik al dacht van, dat zei ik voor de wedstrijd ook, voor de wedstrijd van Zweden zelf, dat ik vond dat iedereen deed alsof Zweden wel echt heel matig is, omdat ze wel een slechte kwalificatie hebben gehad. Maar ze hebben met Isak en Kiokeres hebben ze twee behoorlijke topspitsen. En ze hebben geen slechte helft. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of je die samenvatting gezien hebt. Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, ik heb de samenvatting gezien. Ben lekker gaan slapen, maar er zaten wel veel goals bij dat het wel fouten van de keeper waren. En, dus ik denk dat die wedstrijd, dat het ook wel ietsjes geflatteerd was hoor. Maar ja, Nederland is het wel een verstand verplicht om nu gewoon 2 keer te winnen. Want van Japan hadden we eigenlijk ook al moeten winnen, maar als we met 7 punten dan eerst in de groep worden, dan denk ik dat dat prima is.
1: Ja, want wat is het perspectief daarop? Natuurlijk is het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar ja, hoe gaan we nu ons voorbereiden tegen Zweden? Want, nou, je noemt al een paar namen natuurlijk met Isak en Jeukeres. Die Ayari was trouwens ook wel aardig op dreef met 2 goals. Notabene iemand van Tunesische afkomst. Dus die juicht ook niet. Maar er zit in ieder geval aanvallend zit er wel wat gevaar wat Zweden kan creëren. Hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Ja, zeker. Je hebt ook nog best wel aardig centrum hoor. Je hebt die Hien en Lindelöf bijvoorbeeld. Dat zijn wel aardige spelers. Hoe moeten we daar voorbereiden? Ik zou gewoon hetzelfde gaan spelen zoals we gedaan hebben. En het is wel grappig. Het doet me ineens terugdenken aan de wissel. Niet zo, dat die zo erg was hoor. Maar we hebben wel eens eerder natuurlijk een toernooi gehad dat de wissel ineens heel veel te bespreken was. Met advocaat, met die wissel van Robben en Bosveld. Dus ik denk dat Koeman wel 2 keer nadenkt over de volgende wissels die hij toe gaat passen. En dan heb ik er wel vertrouwen in dat we van Zweden winnen, eventueel gelijk en sowieso van Tunesië winnen. En ik geloof zelfs dat er een statistiek was dat als je 3 punten hebt met een doelsaldo van -2, dat je dan nog 96% kans hebt om door te gaan naar de volgende ronde. Dus we hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken. En als je het hebt over in het toernooi groeien, dan is daar alle tijd voor.
1: Dat scheelt dan wel weer natuurlijk met een WK met zo ontzettend veel landen. Dus,
2: ja,
1: nou ja,
2: de beste nummers 3, noem maar op. Ja.
1: Precies, nou ja, dat geluk moeten we dan maar even meenemen. Die wedstrijd is natuurlijk pas de 20e, dus dat is nog even wachten. In ieder geval, nou ja, zoals ik het bij jou proef, we hoeven niet per se ontevreden te zijn met deze opener tegen Japan.
2: Nou ja, vooraf had ik niet getekend voor gelijkspel, dus dat is matig. Het was sowieso onnodig. Maar we hoeven niet te doen alsof er iets heel ergs aan de hand is. En het had zeker beter gekund. Het kan ook allemaal nog ietsjes frivoler. Ik vind ook als aan de rechterkant Dumfries dan hoog de bal krijgt, dan gebeurt daar niet zo heel veel. Dan haalt hij hem weer uit. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het allemaal niet altijd even sexy is. Tegelijkertijd heb ik ook best wel wat lichtpuntjes gezien. Ik vond Van Ekke goed spelen. Ik vond Gravenberg en Frenkie. Dat zag er ook best wel goed uit. Ik denk dat Malen steeds ietsjes beter aan het worden is. Dus nee, ik ben niet... Ik ben niet... Ik probeer het een beetje positief in te zien. Ik denk dat daar aanleiding voor is.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat met z'n allen ook lekker doen. Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook veel plezier weer met de volgende wedstrijden.
2: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen? Ja,
2: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus en nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even...

0: eindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
0: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
0: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
0: Qua school?
1: Qua studierichting?
0: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
0: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
0: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
0: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
0: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want...

0: nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie
1: zeker.
0: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
1: Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
1: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
1: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan ZTS-groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus ja, dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Dus ja, wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, dus ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Dus ja, we hebben mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Maar daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van: hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg, ook midden in de nacht bijvoorbeeld, tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken, maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen, de schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je de voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van: jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Altmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zouterlanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nier Stichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nier Stichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Shine. Ottespeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut, natuurlijk. Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball, dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
2: Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt, ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel, dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar, hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is powerchair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
2: De officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat

0: 1,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
1: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon één competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
2: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken? Als je het toch hebt over die punten. Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2,5?
0: Ja, je ziet echt op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede driepunters die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
1: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
0: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar...
2: Dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Dat gebeurt wel natuurlijk.
0: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
1: De halfpunten, zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
0: die zetten de bloks inderdaad. Net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punter kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
1: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
1: En hoe zit dat bij jullie in het team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
2: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
0: Ja. We hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
2: ik noem even een 39-1 tegen Canada, 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
1: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik, die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
1: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? Nou, in Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
1: Ja, hoe de, nou in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, je trainingsmogelijkheden, aantal clubs.

0: ze dat soort zaken?
1: Nou ja, sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrisch rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Ja, dat.
2: Ja, en als het niet kan, heb je, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
1: Ja, inderdaad. Gewoon thuis sporten inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
1: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven en op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sporten thuis ook kan laten zien.
2: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst, natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sporten. Maar ook in het verleden natuurlijk wheelchair hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
1: Zeker.
2: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap, maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
1: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals powerchair hockey of powerchair voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
3: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het op het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
1: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
3: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
1: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
2: Oh, dat is mooi.
3: Ja. Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En het volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
1: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
3: Precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers, wel gefeliciteerd met WK Zilver.
1: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. We hebben mijn broers en ik, mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben we er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus, je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur, namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo werd het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: die 22
2: kilometer.
1: Ja,
2: dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Het is een centraal ja. thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, dat bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zoutelanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet, vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten. En dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging, wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapten Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapten Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de elke stedentocht ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo. 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Nou, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk. Meer.
2: Nou, ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste dan Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Nou, ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat was een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht, Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9 holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden.

0: grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
0: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Ierse atmosfeer. Dus het is wel gaaf.
2: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
0: Ja.
2: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, we zijn bezig met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben er opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, kon haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
2: Ja.
0: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
0: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
2: En daarvoor ook.
0: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
2: Ja.
0: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. We hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Nou, het is gewoon een prachtige sfeer. Alles is goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En waar de hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ja, beter kan je niet beschrijven.
2: Jeroen
0: was ook fantastisch. Ja. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt bijzondere jongens dat.
2: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met de Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emmen, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak. Dus ja,
0: je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
2: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars, het waren er 9 of 10 denk ik.
0: Nou, waren 6 mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
2: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Oh, kijk, dat is goed nieuws. De opbrengst die ging onder meer naar Parenpaard, EK de Zebeltopen en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
0: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat was in 22 volgens mij voor het eerste leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Nou, wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en op een Barrielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
2: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
0: 23,
2: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste.

0: of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En ja, we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen, maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En ja, het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest en daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
1: Ja, ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht, wat was die gozer nou weer aan het nadenken. Ja, jij zegt volgend jaar al, want ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan, maar het is alweer gewoon 2026.
2: Klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
3: Nou, ik was van mij bezoek de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook ja, te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
3: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Senior Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
3: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Het is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
3: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè? Dat is heel goed. Hè?
1: Ja.
3: Het is heel bijzonder. Dus we mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
3: Nee, maar, het is, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. En sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
0: Ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen, want het is echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Crowdfunding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om dat ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie conculega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
0: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
3: Nou, dat wordt volgens mij goed overlegd met. We moeten wel contact met de sport. Ga niet op sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETCA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Sipgolf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken, is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
1: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
3: Graag gedaan, dankjewel.
2: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een enorm volksfeest is losgebarsten in New York en omstreken. Niet per se vanwege het WK voetbal en het MetLife Stadium, maar omdat de New York Knicks voor het eerst in 53 jaar de NBA Finals hebben gewonnen. Voor Nederland in de nacht van zaterdag op zondag klaarden de Knicks in San Antonio de klus door ook Game 5 te winnen in de Best of 7 Series. Hoofdrolspeler was toch echt wel de, ja, tussen haakjes kleine Jalen Brunson, die op gelijke hoogte kwam met legende Michael Jordan door als guard 45 punten te scoren in een kampioenschapswinnend duel. Ik ga erop terugblikken met ESPN basketbalcommentator Luc van Burg. Luc, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, my mayor's Muslim, my bagel's Jewish, my Christian Dior, niks in 4. Dat werd het niet helemaal, maar ja, niks in 5 is toch wel een uitstekende prestatie.
2: Ja, volgens mij paste ze op het laatste aan met the Pope is on our side, niks in 5. Of Trump killed the vibe, niks in 5. Dat hadden we natuurlijk ook nog. Ja, nee, uiteindelijk gewoon 4-1 geworden. Ja, ik had voorspeld dat de Spurs terug zouden komen in de serie. En dat was ook bijna gebeurd. Totdat ze een voorsprong weggaven van 29 punten in wedstrijd 4. Dus ik zat er goed naast. Maar ja, gefeliciteerd aan de Knicks. En ja, het volksfeest wat is losgebarsten, dat zegt ook wel wat over hoe graag ze dit kampioenschap wilden in New York.
1: Nou, hoe bijzonder is het dat de New York Knicks nu uiteindelijk dit seizoen met de titel aan de haal gegaan zijn? Want als je dat vooraf had ingezet, dan was je nu een rijke persoon geweest.
2: Zeker, zeker. Ja, ze zijn niet echt bovenaan geëindigd. Ze waren dus eigenlijk een soort dark horse, wel een goede ploeg. Maar eigenlijk stoomden ze door die Eastern Conference heen. Ja, en dan sta je in die NBA Finals. En tegen de Spurs zou je ook zeggen, nou, zijn ze toch wel de underdog. Maar dat bleken ze helemaal niet te zijn in de serie. En daarnaast is New York, zijn de Knicks, dat is ook echt een team. Wat, ja, je kan het vergelijken met Engeland in het voetbal of Arsenal in de Premier League. Ze zijn heel groot. Heel bekend, een van de grootste teams in marketingwaarde, maar ze winnen eigenlijk nooit. En de fans worden altijd een beetje mee belachelijk gemaakt. Nu lukt het ze wel, dus vergelijk het een beetje daarmee. Het is echt een soort eeuwige pesterijtjes van haha, New York, het team dat nooit wint. En wel de grootste mond heeft, maar nu winnen ze wel. Dus ja, dat ze dit ook doen op zo'n manier, eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want je zou zeggen, OKC is regerend kampioen. Nou, in het oosten had je nog de Cavs, de Pistons, de Celtics, die misschien betere kaarten hadden. Maar ja, het waren gewoon de New York Knicks. Dus ja, fantastische playoff serie hebben we in die zin gehad.
1: Nou, de bragging rights zijn dus weer terug in New York. Maar wat dat betreft, ja, wat een jaar voor burgemeester Zoran Mamdani. Want eerst werd Arsenal al kampioen in de Premier League, waar hij een groot fan van is. En nu winnen ook nog eens een keer de Knicks in 53 jaar voor het eerst weer een NBA-titel.
2: Ja, nee, ja, hij heeft een goed jaar, Mamdani. Ja, helaas was het wel een beetje verstierd, het feest, door wat relletjes en opstootjes. En volgens mij zijn er ook nog wel schoten gelost. Ja, dat is iets wat je niet heel veel ziet in het Amerikaanse sportleven. Dat festiviteiten uitlopen op rellen. Dat is meestal heel beschaafd en heel vriendelijk en heel lief. Dat is meer iets voor Europese sportbeleving. Dat het nog wel eens wat fanatieker wordt. Maar ja, het zegt wat over de fanbase van New York Knicks ten opzichte van de rest van de Amerikanen. Die zijn toch wel net wat heftiger dan de gemiddelde Amerikaanse fanbase.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen typisch New York eigenlijk.
2: Ja, het is typisch New York inderdaad, dat zeg je goed.
1: Eigenlijk zoals elk duel schoten de San Antonio Spurs uit de startblokken. Maar eigenlijk hebben ze het maar één duel kunnen volhouden. Laat Spurs het dan liggen of beschikken de Knicks gewoon over een bizar vermogen om duels om te draaien?
2: Nou, je hebt zoiets in het basketbal en dat heet momentum. En er wordt wel eens gezegd, basketbal is een game of runs. En iedereen die op ieder niveau basketbal heeft gespeeld, kent het gevoel wel. Je staat voor en er is nog wel wat tijd te gaan. Maar eigenlijk weet je, deze wedstrijd moeten we nu op slot gaan zetten. Maar toch, puntje voor puntje, kruipt de tegenstander dichterbij. En dan gaat er op een gegeven moment door je hoofd, het zal ons toch niet gebeuren. En dat is een gevoel wat iedere basketballer kent en afgelopen wedstrijden 2 keer heeft gehad bij de Spurs. Van het zal de Spurs toch niet gebeuren dat de Knicks zo erg momentum grijpen dat ze terugkomen en erop en erover gaan. En we zitten hier in Nederland en ook hier voel je dat gevoel van het gaat de Spurs toch niet gebeuren. Ja, ze flikt het gewoon alsnog. Dus in die zin, na die comeback van 29 punten, dan sta je met 3-1 voor. Nou ja, dan is het voor de Spurs eigenlijk bijna onmogelijk om terug te komen in de serie. Want het is maar één keer gebeurd ooit dat een team is teruggekomen van een 3-1 achterstand. Dat was in 2016. Toen wonnen de Cavs in de finale serie van de Golden State Warriors van Stephen Curry. Maar eigenlijk gebeurt het nooit. Maar ja, nu stonden ze maar, wat was het, een puntje of 16, 17 achter. Ja, en die comeback, nou, dat valt dan eigenlijk in het niet met de comeback die ze een wedstrijd eerder hadden. En toen kregen ze weer het momentum. Ja, en dan valt alles. Dan voelt zo'n ring, dat voelt als een oceaan, wordt dan wel eens gezegd. Elke bal die je er naartoe gooit, die valt erin. Ja, en dat was ook weer aan de hand voor Jalen Brunson in die laatste beslissende wedstrijd. Ja, dan wordt het sprookje gewoon afgemaakt. En dan is het momentum volledig aan de kant van New York. Dus in die zin, ja... Je vroeg aan het begin van dit lange antwoord, is dit echt iets voor de Knicks? Ja, maar dit is ook echt iets voor basketbal. Als je zo op zo'n high zit van de flow die je hebt in het spel, ja, dan lukt gewoon alles. En dan trek je gewoon die laatste overwinning ook binnen en dan word je kampioen in de NBA.
1: Ja, want vooraf zou je toch zeggen, de freak Victor Wembanyama, dat wordt toch echt de man om op te letten. Een absolute superster. Maar ja, niets is minder waar. Jalen Brunson is degene die eigenlijk, nou ja, niet voor niets natuurlijk MVP geworden is van de finals. Gemiddeld van 32,6 punten per wedstrijd door de ja. series heen. 45 punten in de laatste game. Ja, ik weet niet wat het in hem losgemaakt heeft, die NBA Finals. Maar niets kon die man stoppen.
2: Nee, ja, fantastisch. En ook omdat het zo'n stijlbreuk is, zeg maar, ten opzichte van Victor Wembanyama. Ja, hij is klein en behendig en snel. En ja, vooral klein, want hij is geen 1,90. En dat is heel klein voor een basketbal in de NBA. En dan tegenover Victor Wembanyama. Wel pas 22 jaar oud, hè? Dus zijn tijd gaat echt nog wel komen. Hij gaat de NBA uiteindelijk overnemen. Die ja, reuze lang is en een soort lichaam heeft van een freak. En dan is uiteindelijk in deze David tegen Goliath strijd de kleine man die de zege eruit sleept. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk nog mooier.
1: Wat doet dit met een Jalen Brunson? Want hij zal wel een heel goed contract hebben bij de Knicks. Maar je zal net zien dat er toch al wat meer teams op hem gaan azen nu.
2: Ja, maar hij zit vooral in New York, want hij is hier ook opgegroeid. Zijn vader speelde hier en hij ging ook naar de Universiteit van Villanova. Ook ja, eigenlijk vlakbij de stad New York, of in de stad New York zelfs. Dus hij wil gewoon bij de Knicks blijven. En hij heeft zo'n legendarische status hier. Ik zie hem niet meer vertrekken daar bij New York. Want hij speelde aan het begin van zijn carrière bij de Dallas Mavericks. Kon daar blijven. Er waren gesprekken over. Maar op een gegeven moment was het... Nee, weet je, ik kies voor mezelf. Ik ga niet in de schaduw spelen van toen nog Luka Doncic. Ik trek naar New York. En daar heeft hij eigenlijk de sterren van de hemel gespeeld. En nu, door deze finale... Ja, een legendarische status. In New York gaan ze hem nooit meer vergeten.
1: Nee, dit wordt misschien wel ergens ooit een naam op een straatbordje.
2: Dat weet ik wel zeker.
1: Als we kijken gewoon naar de series in het geheel. Game 4 was eigenlijk heel erg beslissend. Hè? Daar was dat enorme gat. Want wat uiteindelijk overbrugd werd. En in de laatste seconde eigenlijk. Of 1,2 seconden nog op de klok. Werd er gescoord. Is dat misschien de nekslag geweest? Als je gewoon kijkt naar deze series?
2: Ja, het is inderdaad, nou ja, net dat gevoel over die momentum, over dat momentum en zo, dat soort runs. Ja, dat heeft ze uiteindelijk gewoon genekt. Want als je gewoon die 29 punten voorsprong had gehouden, had het 2-2 geweest in de serie. Had je een compleet andere serie gehad. Dus uiteindelijk daar is gewoon de nekslag al uitgedeeld. Wat je nu toch wel een retroperspectief erover kan zeggen.
1: Ja, want als je zo'n tik te verwerken krijgt, laten we eerlijk zijn, 29 punten voor het dan nog weggeeft. En dan met 1,2 seconden op de klok OG en Anunoby ziet scoren. Ja, dan lijkt me dat die klap komt wel aan, zeg maar.
2: Ja, dat kom je eigenlijk bijna niet meer te boven. En wat ik al zei, van een 3-1 achterstand terugkomen, dat is pas één keer gelukt in de plus minus 75 jaar NBA Finals tot nu toe. Dus dan heb je ook wel aardig de statistieken tegen.
1: Nou, dan zit nu het NBA seizoen erop. Wat wacht er nu voor de basketballers? Een hele lange vakantie? Of moeten ze toch alweer redelijk snel aan de slag voor voorbereiding op een nieuw seizoen?
2: Nee, Nee, in de NBA heb je wel echt een lange zomervakantie. Zeker de sterspelers, de jonge spelers die weinig spelen. Zoals bijvoorbeeld de Melvin Lyons nu, een Nederlander uit IJmuiden, die bij de Warriors probeert zijn plek te veroveren. Die zal de hele zomer daar aan het trainen zijn en zichzelf proberen te laten zien. Maar voor de sterspelers, Victor Wembanyama, ja, die gaat gewoon op vakantie zijn lichaam rust geven. Natuurlijk blijft hij wel fit, maar die gaat zich pas ergens in september weer melden bij de club. Dus je hebt er wel echt een lange zomer. Al moet ik wel zeggen, voor Europese spelers kan je ervoor kiezen om WK-kwalificatie-windows te gaan spelen. Maar veel NBA-spelers ja, die kiezen toch voor rust. Een aantal denken van, nou, ik kan op zich wel weer spelen. Ik heb daar wel zin in. Maar over het algemeen wordt er gewoon een lange periode rust genomen nu.
1: En dan tot slot nog even terug naar ons eigen land in Nederland. Want we hadden zelf natuurlijk ook nog een best of five strijd om het kampioenschap lopen. Daar hebben we je de vorige keer toen ook over gesproken. Landstede Hammers, die speelde tegen Zorg en Zekerheid Leiden. De Hammers hebben uiteindelijk voor de tweede keer in hun historie de landstitel gepakt.
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als de Knicks tegen alle verwachtingen in. Want zij eindigen op de vijfde plaats in het reguliere seizoen in Nederland. En zij, nou, in de eerste ronde schakelen ze Den Helder uit. Op zich een team die ze ook wel hadden moeten kunnen hebben. Maar vervolgens in de halve finale versloegen ze Heroes Den Bosch. Dat was toch wel de topfavoriet en de regerend landskampioen. En die werd gewoon met 3-1 verslagen. Ook in een serie over vijf wedstrijden. En vervolgens in de finale, ja, zij piekte op het juiste moment en die piek die duurde maar voort. En ook in de finale wonnen ze met 3-1 van Zorg en Zekerheid Leiden. En zo is het gewoon Landstede Hammers dat inderdaad een tweede landstitel pakt in de clubgeschiedenis. En wat wel heel gaaf is en interessant is, sinds 2 jaar staat Gaël Bouzin aan het hoofd van de Hammers. Dat is een vrouwelijke coach uit België. Ja, en zij bewijzen nu eigenlijk gewoon dat het niet heel veel uitmaakt wat geslacht is. Als je een goede coach bent, ben je een goede coach. Maar van dat stereotype zijn we nu vanaf. Want zij heeft laten zien dat ze gewoon kampioen kan worden. Ook met een underdog. Ook met een ploeg met een minder budget. En dat heeft ze gewoon gedaan in Zwolle.
1: Ja, zegt de ploeg met een minder budget. Ja, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld een Heroes Den Bosch. Maar wat doet dit met die ploeg uit Zwolle? Ik bedoel, toch misschien wel voor sponsors ineens een stuk interessanter natuurlijk om aan te haken.
2: Zeker, zeker. Ja, in het Nederlands basketbal heb je eigenlijk drie grote ploegen. Dat zijn Donar Groningen, ZZ Leiden en Heroes Den Bosch. En Zwolle schurkt daar een beetje tegenaan. Zit nog wel een klein gat tussen. Maar die zit er dicht tegenaan. En vervolgens heb je weer een hele tijd niks. En dan krijg je Rotterdam City basketbal en de kleinere clubs. Maar dit is wel een beetje het dieptepunt van het Nederlandse basketbal. Er zijn niet heel veel Nederlandse clubs meer, want drie teams hebben afscheid genomen. En dus zijn er nog maar 5 Nederlandse ploegen over. Nederlandse profteams in de B-Next League, de gezamenlijke competitie van België en Nederland. Dat is een beetje het niveau topbasketbal in Nederland op het moment.
1: Nou ja, daar gaan we ongetwijfeld op een later moment het nog uitgebreid verder over hebben.
2: Ik zou het nu besparen.
1: Ik mag je in ieder geval nu danken voor je tijd, Luc van Burg, voor het terugblikken met ons op die NBA Finals. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending. All Sport Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het werd voor Nederland een historische 94ste editie van de 24 uur van Le Mans. Nyck de Vries werd namelijk de derde Nederlander ooit en de eerste sinds Jan Lammers in 1988 die de algemene zegen wist te pakken. Samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway bleef hij met de nummer 7 Toyota uit de klauwen van de BMW van onder meer landgenoot Robin Freins. En daarmee stonden er dus ook niet één, maar twee Nederlanders op het podium in de hypercar-klasse. Feest was er ook nog voor Nicky Katsburg, die zijn tweede Le Mans zegen pakte in de GT's, met in dit geval het team van Corvette. Ik ga over dit alles in gesprek met Allard Kalf, die ook tijdens het weekend uitgebreid te horen was als commentator op Eurosport. Allard, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, één moment. Binky, kom eens hier. Ja, ik ben lekker met de hond in het bos aan het wandelen.
1: Kijk, ja, dat is ook lekker.
2: En die ziet nou andere honden en denkt, dat is ook gezellig, maar daar was ik nou weer even tegen, zeg maar. Binky, deze kant op. Kom. Goed zo, kijk, loop gewoon de andere kant op met haar.
1: Hoppakee.
2: En dan luistert ze ook nog goed, hè. Hey. Ja, wat een dag, hè, gisteren. Jongen, het is toch wat, of niet?
1: Ja, een historische prestatie, want sowieso, ja, het was natuurlijk vooraf, ja, we hadden maar weinig Nederlanders rondrijden deze editie van Le Mans, maar kwalitatief hadden we toch wel een hele goede opstelling.
2: Ja, we hadden er 5 geloof ik, hè? Dat was Lino Denius, 6. Lino Denius op Van Uitert, Richard Verschoor, Robin Freins, Nicky Katsburg en Nyck de Vries, ja. Dus dat waren er 6. En ja, ik bedoel, je hebt 2 man in de hypercar-klasse en dan hoop je altijd, hè, wat we natuurlijk al jaren met Nyck hopen en met Robin sinds hij daar voor BMW rijdt, dat ze pot kunnen breken. En ja, dit jaar gebeurde dat ook en dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en dan hoop je natuurlijk dat een van de 2 hem weet te winnen. Maar dat we dan 2 Nederlanders op het podium hebben, is helemaal bijzonder.
2: Ja, dat gaat ja, ik wil bijna zeggen, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat is echt heel erg bijzonder en dat moet je koesteren. Kijk, de 24 uur van Le Mans is een evenement, die kun je niet winnen, hè? Die kun je als deelnemer. Je kan hem eigenlijk alleen maar verliezen. Dus het enige wat je moet doen is je stinkende best en zorgen dat je niet in de problemen komt en geen fouten maakt. Nou, dat hebben ze allebei gedaan. En het team van BMW en het team van Toyota, die hebben nog, hè, bij Toyota hebben ze nog zelfs een beetje een tijdje met wat minder vermogen moeten rijden. Maar goed, hey, iedereen komt er een probleempje tegen. Maar uiteindelijk kiest het evenement zijn winnaar. Hè? Want je moet gewoon je stinkende best doen. Geen fouten maken. En dan zie je na 24 uur wel waar je staat. Nou, in dit geval voor ons Nederland natuurlijk fantastisch. Want er staan er 2 op het podium.
1: Ja, en wat voor een einde was het ook van de race? Want ik meen me te herinneren, ik werd om 6 uur 's ochtends weer wakker. En nou ja, ik zette natuurlijk gelijk de tv aan. En rond dat tijdstip hoorde ik jou nog zeggen dat het bijzonder was dat er maar 4 uitvallers waren om 6 uur 's ochtends.
2: Ja, ik werd om 5 uur wakker want om te gaan werken. En ik heb exact hetzelfde. Ik zet mijn computer aan. Ik dacht die vastgelopen was nog op 6 uur zaterdagmiddag. Of 10 uur zaterdagavond. Toen ik zeg maar ophield met commentaar geven. En ik erop refresh. Maar er waren er maar 4 uitgevallen. En dat is natuurlijk bizar dat zo is. Op zondagochtend heel erg vroeg. Dat je met 60 man van start gaan. En dat er gewoon 4 uitvallers zijn. Dat zegt iets over de kwaliteit van de auto's. Over de kwaliteit van het circuit. Over de kwaliteit van de rijders. Hè. Dat is, en de teams. Dat is natuurlijk echt een unicum.
1: Ja, maar het duurde daarna niet lang overigens of dat lijstje werd uitgebreid.
2: Nee, maar dat is natuurlijk mooi, hè? Want dat is natuurlijk wel de charme. Ja, dat moet je Richard Verschoor even niet uitleggen. Maar dat is de charme van dit evenement. Je weet nooit wat er komen gaat. En er blijft altijd iets onverwachts komen. En hè, uiteindelijk hebben ze bij de auto van Verschoor hebben ze een ontploffende remschijf. Bij Genesis hadden ze ineens een schoktemper die voor zichzelf begon. Ja, zo heeft ieder team wel, of niet ieder team. Er zijn er een aantal teams die ineens wat meemaken. En voor die teams is het uithuilen en volgend jaar terugkomen. En dat, ik vind dat misschien wel, ja, dat klinkt raar, hè, maar dat is misschien wel het mooie van dit evenement. Als je hem niet wint, moet je een jaar wachten. Hè? Je moet gewoon 52 weken wachten voordat je weer richting Le Mans kan gaan en het opnieuw kan gaan proberen. Hè, het is een beetje als een Champions League finale of een Indy 500. Of, hè, het is een Grand Prix van Monaco.

0: Jan won. Nou ja, toen Gijs won was ik er niet bij. Maar toen Jan won, toen was ik er een beetje bij. Maar daarna hebben we natuurlijk geen Nederlanders gehad overal. Die echt meededen om de overwinning. Behalve een keer nog Jeroen Blekemolen met de Rebellion Lola. Maar eigenlijk geen Nederlanders had die echt meededen om de overwinning tot Nick de Vries bij Toyota ging rijden. Maar wel klasseoverwinningen die we gehad hebben. En die koesteren we natuurlijk. Maar ja, dan maak je in één keer dit mee. En dan is het, ja, dan is het toch wel heel gaaf.
1: Ja, want daarmee moeten we inderdaad niet de prestaties van mannen als Hoping toen. Maar ook natuurlijk Nicky Kasburg, die nu voor de tweede keer wint. In de lagere klasse onder laten sneeuwen. Want dat is natuurlijk nog steeds heel erg knap. Zeker, Nicky Kasburg, misschien wel een van de beste GT-rijders ter wereld. Die nu met het team van Corvette zijn tweede pakt.
0: Ja, en dat is mooi, want Ben Keating, met wie hij dat doet, die heeft al een keer met Jeroen Blekemolen gewonnen. Die werd toen afgepakt, die zegen, op een klein technisch detail, wat een beetje jammer was. Maar ja, die zijn dan gedisqualificeerd, maar die hadden wel de wedstrijd gewonnen, dus voor Keating zou het bijna zijn derde zijn. En Nicky is een beetje, als je kijkt, die heeft een carrière als Jeroen Blekemolen, als Peter Cox destijds, jongens die waanzinnig goed gaan in de GT-auto's. En Nicky, die zit op de top van zijn kunnen op dit moment. En die zit in de goede auto met de goede mensen. Pakt zijn tweede Le Mans zegen en petje af.
1: Ja, een fantastische overwinning. Toch even terug naar Nick de Vries en de nummer 7 Toyota. Want die hebben het zeker niet makkelijk gehad in die 24 uur. Eigenlijk begon het al met misschien wel een hele interessante pitstopstrategie die ze hanteerden bij Toyota.
0: Ja, dat was geestig. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik had de start heb ik dus niet gezien. Want toen was ik met andere dingen bezig. Met Formule 1 en Formule 2. En ik kijk na een uurtje, kijk eens even op de timing wat er allemaal aan de hand is. En ik zie dat ze al een pitstop gemaakt hebben. En ik denk, hé, dat is interessant. En ik zit met het team te appen van, jongens, what's up? Ja, je moet wat, weet je wel. Dus dat was ook een bewuste keuze om dingen even anders te doen. Ik vond het wel stoer dat ze dat dan met twee auto's doen. Hè, dat ze met twee auto's dingen dan meteen anders doen. Ja, en dan uiteindelijk komen de safety cars. En slow zones en al die dingen. En komen de strategieën redelijk dicht bij elkaar weer. Maar om te beginnen met een offset, ik vind het wel stoer.
1: Ja, dan weet je pas. Ja, zo'n race is natuurlijk wel met 24 uur. Maar je weet pas richting het einde wat dat gaat opleveren. Nou, in dit geval plek 1 en 4 voor Toyota. Maar vanzelfsprekend was het niet. Want je zegt het al, ze hebben voldoende voor de kiezer gehad qua... Nou ja, toch technische kleine probleempjes.
0: Ja, ik weet niet. Ik moet er nog even mijn vinger achter krijgen wat het precies was. Maar ik daar kom ik van de week wel achter als ik wat meer met wat meer mensen gesproken heb. Maar zij hebben dus een op die motoren zitten sensoren. Of op de aandrijfassen zitten sensoren. Die kijken hoeveel vermogen je hebt en hoeveel koppel je hebt. Want dat is belangrijk voor de organisatie. En die zitten gelinkt aan je ECU. Maar die zorgen er ook voor dat je niet te veel vermogen hebt. Hè. Je hebt dus in die klasse, dat is best een ingewikkeld reglement. Maar je mag niet te veel vermogen leveren en niet te veel koppel hebben. En als je dat dan wel hebt, ja, dan krijg je dus een straf, een potentiële straf. Nou, die sensoren die waren een beetje voor zichzelf begonnen. Waardoor ze zeiden dat er meer vermogen doorheen liep dan dat er eigenlijk liep. En ja, daar hebben ze best wel een tijdje wat meelopen tobben. Uiteindelijk hebben ze ook een manier gevonden om er zeg maar weer omheen te rijden. Dus het is ook wel weer goed gegaan. Hè? En dan weet ik niet hè, of ze daar... Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk niet dat ze daar... ze doen er nu een beetje ingewikkeld over. Maar het zou me ook niks verbazen als achteraf blijkt... dat het ze misschien helemaal niet zoveel gekost heeft. Waar zij uiteindelijk de wedstrijd gewonnen hebben, in mijn optiek... is het feit dat ze gewoon het minst lang in de pits gestaan hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel erg handig. Wat natuurlijk dan ook wel meehelpt.
0: Nou, dat is essentieel, hè? Dat je niet te veel. Kijk, stilstaan is iets wat je echt helemaal moet voorkomen in Le Mans. Want dat is gewoon dodelijk. Hè? En als ik dan halverwege de wedstrijd op een ogenblik een lijstje voorbij zie komen, dat die nummer 7 auto gewoon al 1,5 minuut minder heeft stilgestaan.

0: staan dan de concurrentie. Dan denk ik, ja jongens, dan hoef je dus ook niet hard te rijden, want het komt vanzelf naar je toe.
1: Ja, en op een gegeven moment was er dus ook een 1,5 minuut voorsprong voor die 7 Toyota. Maar ja, toen was het eigenlijk zo, de eerste crash van de 24 uur was op de zondagochtend. Ayatjan Güven, waar iets mee misging met het sturen, in de muur klapt. Dan krijg je een enorm lange safety car procedure. Die beter ging overigens dan de eerste, waarbij er nogal wat probleempjes waren met de auto's op de juiste manier in de juiste volgorde achter één safety car krijgen. Maar dan is zo'n voorsprong natuurlijk helemaal weg. Kun je eigenlijk weer een beetje van vooraf aan opnieuw beginnen.
0: Ja, dan is, maar dan, kijk, dan is ook, dan is die voorsprong weg, dat klopt. En als je dan, dan zit je ook met je offset. Dus die, dan, hij is niet helemaal weg, want in principe, rij je op zo'n moment met een, met gunstige brandstof. Maar het is allemaal heel technisch. Maar in principe is het wel vervelend dat die voorsprong weg is. Daar kun je dan wel vanuit gaan. Maar, hè, weet je, dat team van Toyota, met al die mensen die al jarenlang de 24 uur van Le Mans rijden, die zijn niet achterlijk. Net als dat het team van WRT met Vincent Vossen, waar mensen als Thierry Tassin werken, die zijn ook niet achterlijk. Die hebben dat strategisch echt allemaal goed voor elkaar. Ja, het enige is dat je met zo'n safety car, je moet gewoon niet in paniek raken. Je moet gewoon denken, oké, dit is het en we gaan nu verder en de race begint eigenlijk een beetje opnieuw.
1: Ja, en wat ook helpt is dat er, nou ja, toch wat verschillende topauto's her en der uitvallen aan het richting het einde van de race. Ja, dan zie je toch dat het gewoon een endurance sport blijft en dat het toch behoorlijk belangrijk is dat je auto heel blijft.
0: Ja, en dat je, kijk, je kan wat nu ook weer heel duidelijk was bijvoorbeeld met de Cadillac, die deed het heel goed bij bepaalde temperaturen. En als het wat warmer werd, dan deed hij het weer minder goed. Hè. Dus die waren heel goed in de kwalificatie, die s'avonds is, lekker niet te warm. Die waren goed in de nacht, zeg maar, op een ogenblik. Maar ja, als het dan weer warmer wordt, dan moeten ze het weer een beetje bekopen. Hè. En dat zit dan in de details. Hè. Je doet drie stints, drie rijbeurten op een set banden. Ja, die moeten alle drie even snel zijn. Hè? En als dan de laatste gewoon echt significant langzamer is, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Hè? En in dat soort details zit het gewoon.
1: Ja, en dan kun je daar misschien nog wel enigszins zeggen dat je, nou, dat temperatuur wel een belangrijke is bij Aston Martin. Die wisten op een gegeven moment helemaal niet meer waarom ze nou snel waren en waarom niet.
0: Nee, maar als je niet weet waarom je snel bent, dan weet je ook niet waarom je langzaam bent en vice versa. En dat is het grootste probleem altijd van raceteams. Hè? Dat het kan wel goed gaan. Hè? En in eerste instantie ga je de baan op en dan gaat het hartstikke goed. Hè? Ze gingen met de test ook hartstikke goed. Alleen je moet wel weten waarom. Want als je niet weet waarom, dan gaat het op een ogenblik mis. Want dan ben je de snelheid kwijt. Maar dan weet je ook niet waarom je die snelheid kwijt bent. Hè? Dus je kan wel denken van, jongens, alles gaat goed. We gaan de goede kant op en zo. Maar ja, je moet wel weten waarom.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag wel handig, want dan kun je in ieder geval daar wat aan doen.
0: Ja, maar dat is vaak, hè. Dat is in de autosport is dat een hele makkelijke fout om te maken. Hè. Mensen komen vaak, kom die kant op, Bink. Mensen komen vaak op een circuit en dan loopt alles en dan loopt alles fantastisch. Maar dan weten ze eigenlijk niet waarom. En het probleem is, begint dan. Hè? Want als je niet weet, ik zeg altijd, als je niet weet waarom je hard gaat, weet je ook niet waarom je de snelheid kwijt bent. Een heel simpel voorbeeld is een aantal jaren geleden. Toen Aston Martin de eerste races in de Formule 1 fantastisch ging. Mm-hmm. Toen dacht iedereen, nou, dit is echt, hè. Nou, Alonso heeft het nu voor elkaar. Die Dan Fellows heeft het voor elkaar. Nou, bla bla bla. Toen kwam de eerste update en ze gingen alleen maar in de achteruit. Waarom? Omdat ze geen idee hadden waarom die auto zo goed ging. En als je hem dan wil verbeteren, ja, wat moet je dan verbeteren? Dan ga je dus misschien een richting op en dan maak je hem dus alleen maar slechter. En dat is een beetje het probleem met heel veel raceteams. En dat is tot en met de Formule 1 gebeurt dat.
1: Tot slot, ja, een historische overwinning dus voor Nyck de Vries. Wat doet deze overwinning met hem? Niet alleen qua mens, maar ook qua statuur binnen de autosport.
0: Ja, qua mens hoop ik dat hij gewoon lekker niet blijft. Die ik straks ga bellen, kijken of hij wakker is. Even gezellig mee. Ouwe, gisteravond zijn vader wel gesproken, maar niet nog niet. Ik denk dat dit voor de mensen die Nick niet kennen, die denken: goh, wat goed. Voor de mensen die weten wat Nick de Vries kan en wat Nick de Vries gepresteerd heeft in zijn leven, is het een bevestiging van wat we al weten. En is het gewoon een extra ding op zijn cv. Want hè, als je kijkt naar de cv van Nick de Vries, vanaf zijn twee keer wereldkampioen worden met karten tot zijn Formule 2 kampioenschap, Formule 1 wereldkampioenschap en het zijn van een Grand Prix rijder tijdens je Grand Prix debuut punten halen. Ja, dan moet je gewoon zeggen dat hij een fantastische race cv heeft. Nee, het is niet Max Verstappen, maar het is natuurlijk wel gewoon een fantastische carrière.
1: En laten we hopen dat hij nog heel lang mag gaan duren. Dat is één ding wat zeker is. Allard Kalf, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
8: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: De kop is eraf voor Oranje. In Arlington, Texas kwam het Nederlands elftal tot 2 keer op voorsprong tegen Japan. Maar even zo vaak wisten de Japanners weer gelijk te maken. Met dan uiteindelijk een 2-2 eindstand tot gevolg. Na afloop van het duel lag vooral het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman onder vuur. Maar hadden we die wedstrijd wel kunnen binnenslepen als er anders was gewisseld? Welke lering kunnen we eigenlijk trekken uit dit openingsduel? En welk perspectief biedt dit voor de komende groepsduels? Nou, ik ga erover in gesprek met Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Kai, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, hoe heb jij gekeken naar die openingswedstrijd gisteravond?
2: Nou, gematigd positief wel. Ik moet wel zeggen dat ik lagere verwachtingen had. Dus dat helpt altijd dat je dan er wat positiever naar kijkt. Maar ik vond over het algemeen gezien heel veel controle. In ieder geval, dat is misschien een beetje een saaie voetbalterm, maar wel veel controle, niet veel aan de hand. Ik denk dat we de betere waren, dat we de wedstrijd hadden. Het Nederlands elftal de wedstrijd had kunnen en misschien wel moeten winnen. Dus ik ben op zich wel redelijk positief eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk echt de echte actie qua goals kwam pas in de tweede helft. Hoe interessant was de eerste helft eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik was bijna in slaap gevallen.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. En het is niet heel attractief, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je het tegenstander van het kaliber Japan gewoon even 2 keer 45 minuten met de rug tegen de muur zet en 100% kansen creëert. Ook nog eens meenemen dat het de eerste wedstrijd was, dat er volgens mij best wel wat spanning op zat. Het begin was nog best wel goed met Malen die actie voor zichzelf creëerde met een mooi schot. Daarna kakte het wel in, zo'n drinkpauze. Waarom we die überhaupt hebben, snap ik ook niet. Volgens mij was het 20 graden in het stadion zelf. Daarbuiten wel bloedheet hoor, maar dat helpt denk ik ook niet mee. Maar tweede helft werd wel ietsjes leuker tot aan de wissels, denk ik.
1: Ja, dat wisselbeleid dat is veelvuldig onder vuur komen te liggen na afloop. Ronald Koeman zei daar zelf over, we moesten wel eigenlijk, want we kregen het steeds lastiger in de wedstrijd. Hoe kijk jij naar dat wisselbeleid, zeg maar? Waren het wel oké wissels of had het beter gekund?
2: Nee, ja, lijkt me duidelijk dat het wel beter had gekund. Ik had ook niet het idee dat Nederland zelf dat per se lastiger had. En als dat zo was, dan was dat echt maar heel kort daarvoor. Dus ik begreep op zich niet raar dat je verse krachten inbrengt. Ik ben de enige wissel waar ik dan niet zo fan van ben, is Koopmeiners vanaf rechts. En dat je dan Summerfield eraf haalt. Dan had je eventueel ook nog Malen naar rechts kunnen doen. Of breng iemand met wat meer snelheid in. Frimpong is er niet bij, maar die had ik dan eerder daar graag willen zien. Iemand dat je snelheid en diepte houdt. Dus dat is het enige waarvan ik dacht van ja, daar ben ik zelf nooit zo fan van.
1: Nou ja, je noemt al snelheid en diepte. Crescentio Summerville was toch sowieso eigenlijk tot nu toe een van de misschien niet al te veel hoogtepuntjes bij het Nederlands elftal. Ja, een goal en gewoon ontzettend gevaarlijk. Die heeft een fantastisch paar eerste interlands eigenlijk achter de rug voor zichzelf.
2: Ja, zeker. Ik heb met Voetbalpremier hebben een podcast, Studio Oranje. En daarin noemde ik hem, die hebben we meteen na de wedstrijd opgenomen, noemde ik hem eigenlijk, ik vind hem eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij daar aan de rechterkant speelt, vind ik het echt een verademing. Het is een positie waar we al heel lang echt zoekende zijn geweest. En hij heeft wel, ik wil niet zeggen dat het absoluut de top is, maar hij zit wel, zeg maar, het is wel een beetje subtop Europa, denk ik, dat niveau dat hij aantikt. Dus dat is wel echt de verademing dat hij daar nu aan die rechterkant staat. Hij heeft acties, hij heeft snelheid. Ik vind dat hij ook veel beter aan de binnenkant, dus als hij wel eens een beetje op 10 als Dumfries aan de zijkant komt, kan spelen dan ik dacht. Dus dat is wel zeer positief.
1: Ja, en dan komt op een gegeven moment naar Oranje dan 2-1 voor. En nou, we hebben het al gehad over het in ieder geval de wat uithalen van snelheid. Misschien wat verdedigendere wissels bij het Nederlands elftal. Die 2-2 die uiteindelijk valt, heel laat. Dat is nooit fijn eigenlijk. Maar ik had een beetje het idee toen heel laat die 2-2 viel van oh, daar gaan we weer. Hoe zat het bij jou?
2: Daar gaan we weer, in wat voor zin?
1: Nou ja, dat we dan weer een voorsprong uit handen geven.
2: Binnen die wedstrijd dat het 2 keer gebeurde, bedoel je?
1: Ja, maar gewoon überhaupt het Nederlandse elftal. Krijgt nog wel eens wat laat, wat tegendoepen.
2: Het is heel negatief in, volgens mij, of niet?
1: Nee, maar ik was eindelijk een beetje, zeg maar, we stonden 2-1 voor. Die wedstrijd kabbelt voor tot aan, zeg maar, in ieder geval de 88ste minuut. Japan legt dan wel weer wat druk op, komt steeds gevaarlijker in. Maar ik had eigenlijk wel ergens gehoopt gewoon die 2-1 een keer over de streep te trekken. En dat we dan met z'n allen toch zoiets hebben van, oh, nou, we hebben onze eerste groep wel gewonnen tegen Japan. Die kunnen we afvinken.
2: Ja, nee, kijk, dat hoopt iedereen natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel nog steeds best wel relaxed aan het kijken was. Dat ik niet echt het gevoel had dat hij daadwerkelijk ging vallen. Het bizarre is natuurlijk ook dat hij uit een corner valt. Terwijl wij natuurlijk een stuk langer zijn dan de Japanners. En dat je ook nog Ake inbrengt, wat die op zich ook kopkracht heeft. Maar ik moet zeggen, het is even dat die voorbereiding met die wedstrijd met Algerije en Oezbekistan dan niet geweldig was. Hoewel dat Algerije, dat viel ook wel mee hoe slecht dat was. Maar het is wel, de laatste keer dat we verloren hadden was volgens mij... daarvoor was tegen Spanje met penalties. Dus op zich heb ik niet het idee dat het Nederlands elftal constant maar voorsprong uit handen geeft. Of een wedstrijd niet over de streep kan trekken. Dus ik zie dit niet als een daar gaan we weer. En het is de zoveelste keer. Dat gevoel had ik niet. Het was jammer. Het was zeer onnodig vooral. Dat is een beetje wat bij mij blijft leven. En ja, nee. De corner was ook heel matig verdedigd. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, als je ook op Van de Ven let daar, dat is best wel bizar als je dat ziet. Ik weet niet of het zone was of niet, maar best wel raar gedrag. Dus nou ja, er is in ieder geval ruimte voor verbetering.
1: Nou ja, en die verbetering duurt sowieso in ieder geval nog 2 groepsduels. We moeten nog tegen Zweden en tegen Tunesië. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Zweden. Die hadden een fantastische start van het WK met die 5-1 tegen Tunesië.
2: Ja, die zitten er lekker in. Ik moet wel zeggen dat ik al dacht van, dat zei ik voor de wedstrijd ook, voor de wedstrijd van Zweden zelf, dat ik vond dat iedereen deed alsof Zweden wel echt heel matig is, omdat ze wel een slechte kwalificatie hebben gehad. Maar ze hebben met Isak en Gyökeres hebben ze twee behoorlijke topspitsen. En ze hebben sowieso ze hebben geen slechte helft. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of je die samenvatting gezien hebt. Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, ik heb de samenvatting gezien. Ben lekker gaan slapen, maar er zaten wel veel goals bij dat het wel fouten van de keeper waren. En, dus ik denk dat die wedstrijd, dat het ook wel ietsjes geflatteerd was hoor. Maar ja, Nederland is het wel een verstand verplicht om nu gewoon 2 keer te winnen. Van Japan hadden we eigenlijk ook al moeten winnen, maar als we met 7 punten dan eerst in de groep worden, dan denk ik dat prima is.
1: Ja, want wat is het perspectief daarop? Natuurlijk is het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar ja, hoe gaan we nu ons voorbereiden tegen Zweden? Want, nou, je noemt al een paar namen natuurlijk met Isak en Gyökeres. Die Ayari was trouwens ook wel aardig op dreef met 2 goals. Notabene iemand van Tunesische afkomst. Dus die juicht ook niet. Maar er zit in ieder geval aanvallend zit er wel wat gevaar wat Zweden kan creëren. Hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Ja, zeker. Je hebt ook nog best wel aardig centrum hoor. Je hebt die Hien en Lindelöf bijvoorbeeld. Dat zijn wel aardige spelers. Hoe moeten we daar voorbereiden? Ik zou gewoon hetzelfde gaan spelen zoals we gedaan hebben. En het is wel grappig. Het doet me ineens terugdenken aan de wissel. Niet zo, dat die zo erg was hoor. Maar we hebben wel eens eerder natuurlijk een toernooi gehad dat de wissel ineens heel veel te bespreken was. Met advocaat, met die wissel van Robben en Bosveld. Dus ik denk dat Koeman wel 2 keer nadenkt over de volgende wissels die hij toe gaat passen. En dan heb ik er wel vertrouwen in dat we van Zweden winnen, eventueel gelijk en sowieso van Tunesië winnen. En ik geloof zelfs dat er een statistiek was dat als je 3 punten hebt met een doelsaldo van -2, dat je dan nog 96% kans hebt om door te gaan naar de volgende ronde. Dus we hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken. En als je het hebt over in het toernooi groeien, dan is daar alle tijd voor.
1: Dat scheelt dan wel weer natuurlijk met een WK met zo ontzettend veel landen. Dus,
2: ja,
1: nou ja,
2: de beste nummers 3 en noem maar op. Ja.
1: Precies, nou ja, dat geluk moeten we dan maar even meenemen. Die wedstrijd is natuurlijk pas de 20e, dus dat is nog even wachten. In ieder geval, nou ja, zoals ik het bij jou proef, we hoeven niet per se ontevreden te zijn met deze opener tegen Japan.
2: Nou ja, vooraf had ik niet getekend voor gelijkspel. Dus dat is matig. Het was sowieso onnodig. Maar we hoeven niet te doen alsof er iets heel ergs aan de hand is. En het had zeker beter gekund. Het kan ook allemaal nog ietsjes frivoler. Ik vind ook als aan de rechterkant Dumfries dan hoog de bal krijgt, dan gebeurt daar niet zo heel veel. Dan haalt hij hem weer uit. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het allemaal niet altijd even sexy is. Tegelijkertijd heb ik ook best wel wat lichtpuntjes gezien. Ik vond Van Ekke goed spelen. Ik vond Gravenberg en Frenkie. Dat zag er ook best wel goed uit. Ik denk dat Malen steeds ietsjes beter aan het worden is. Dus nee, ik ben niet... Ik ben niet... Ik probeer het een beetje positief in te zien. Ik denk dat daar aanleiding voor is.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat met z'n allen ook lekker doen. Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook veel plezier weer met de volgende wedstrijden.
2: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
3: Hey, Fonzie.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakt mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd. Maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak. Omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed.

0: die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En ja, je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus ja, daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
0: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want ja, Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan, ja, de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt.

0: Goed, maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
1: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het gewoon van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg, ook midden in de nacht bijvoorbeeld, tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het.
2: Ja,
1: die 22
2: dan kan
1: kilometer.
2: Die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet, vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet en dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Moet even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schelhuis, speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball, dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk.
3: Dus ja,
2: inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchair stoel kost ook 25 tot misschien wel 35.000, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
2: Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt, bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel, dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar, hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denken, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair.
2: Nee, inderdaad. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorball sticks, waar je het net zei. Die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1,5.
3: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is, man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk, wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje, dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken als je het nog hebt over die punten? Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij

0: En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
1: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
0: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar... Ja.
2: Dat zeg, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
0: ja, zeker.
1: Maar dat gebeurt wel natuurlijk.
0: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
1: En de halfpunten zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
0: nou ja, die zetten de bloks inderdaad. Net zoals in het basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar ja, dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punter kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het... kan redden.
1: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
1: En hoe zit dat bij jullie in team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon, ja, wel misschien wel, denk ik wel, de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder erop.
2: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed te bezig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. En ja, nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen. En,
2: ik noem even een 39-1 tegen Canada, een 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
1: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar denk twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft... niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
1: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
1: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
0: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
1: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
0: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
0: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Unique Sport thuis ook kan laten zien.
1: Ja, zeker. En belangrijk, we hadden het even voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst, natuurlijk initiator, oprichter van Unique Sport. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
0: Zeker.
1: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Unique Sport thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap, maar kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
0: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals powerhockey of powervoetbal, dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.

0: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
1: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden en gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
1: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
2: Oh, dat is mooi.
0: Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik dan vast vertellen. En het volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
1: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
0: Precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers wel. Gefeliciteerd met WK Zilver.
1: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nee, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: die 22
2: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal ja. thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, het, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van... Jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven. En ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Moet even kijken, Dinteloord en daarna nog Zouterlanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dagen op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Ja, en Olsperg, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam, horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als een jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almere Uit. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was ik, heb ik de eerste elke sterren toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almere Huid als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurs was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ik ben gewoon 23-jarige jongen. Gewoon in Nederland wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste naar Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Ik ben hier natuurlijk pro op Almere Huid. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat was een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht. Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als klein is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, als laten we zeggen architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus in het begin gingen we al een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben er opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf. En ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar

0: gehad met dit weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
1: En daarvoor ook.
0: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
2: Ja.
0: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar. Het is nu de 3e editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En waar de hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus beter kan je niet beschrijven.
1: Jeroen
0: was ook fantastisch. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was heel bijzonder. Echt een bijzondere jongens dat.
1: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En dan kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Nemme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeen protheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak. Dus ja,
0: je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
1: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars, het waren er 9 of 10 denk ik.
0: Nou, er waren 6 mensen in het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
1: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg. Dus kijk, dat is
3: goed nieuws. De opbrengst die ging onder meer naar Parenpaard, EK Disabled Open en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
0: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat was in 22 volgens mij voor de eerste leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Nick. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Nick en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, 23?
0: 23,
1: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
3: Ja, ik zit even, waarschijnlijk aan mijn gezicht, wat die gozer nou weer aan nadenken. Ja, jij zegt volgend jaar al, want ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
0: Klopt.
3: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
0: Nou, voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
3: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
0: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad. En de Senior Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus dat is van heel gaaf.
3: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen.

0: Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens, zeg maar, erop?
1: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dat is echt, soms zijn ze maar 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard.
0: Ja.
1: Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
0: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
1: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer, die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè. Dat is heel goed. Hè?
0: Ja.
1: Het is heel bijzonder. Dus mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
0: ik klaag ook niet.
1: Nee, maar, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
2: Ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proudfunding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
0: Nee, absoluut. Ja. Het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie collega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
2: Ja, het is ook mooi. Dus wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die hoofd zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
0: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
1: Nou, dit wordt volgens mij goed overlegd met. We moeten wel contact met de sport, gehandicapte sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETGA, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Disabled Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
0: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
1: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een enorm volksfeest is losgebarsten in New York en omstreken. Niet per se vanwege het WK voetbal en het MetLife Stadium, maar omdat de New York Knicks voor het eerst in 53 jaar de NBA Finals hebben gewonnen. Voor Nederland in de nacht van zaterdag op zondag klaarde de Knicks in San Antonio de klus door ook Game 5 te winnen in de Best of 7 Series. Overal speler was toch echt wel de, ja, tussen haakjes, kleine Jalen Brunson, die op gelijke hoogte kwam met legende Michael Jordan door als guard 45 punten te scoren in een kampioenschapswinnend duel. Ik ga erop terugblikken met ESPN basketbalcommentator Luc van Burg. Luc, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, my mayor's Muslim, my bagel's Jewish, my Christian Dior, niks in 4. Dat werd het niet helemaal, maar ja, nee, niks in 5 nee. Is toch wel een uitstekende prestatie.
2: Ja, volgens mij paste ze op het laatste aan met the Pope is on our side, niks in 5. Of Trump killed the vibe, niks in 5. Dat hadden we natuurlijk ook nog. Ja, nee, uiteindelijk gewoon 4-1 geworden. Ja, ik had voorspeld dat de Spurs terug zouden komen in de serie. En dat was ook bijna gebeurd. Totdat ze een voorsprong weggaven van 29 punten in wedstrijd 4. Dus ja, nee, ik zat er goed naast, maar... Ja, gefeliciteerd aan de Knicks. En het volksfeest wat is losgebarsten, dat zegt ook wel wat over hoe graag ze dit kampioenschap wilden in New York.
1: Nou, hoe bijzonder is het dat de New York Knicks nu uiteindelijk dit seizoen met de titel aan de haal gegaan zijn? Want als je dat vooraf had ingezet, dan was je nu een rijke persoon geweest.
2: Zeker, zeker. Ja, ze zijn niet echt bovenaan geëindigd. Ze waren dus eigenlijk een soort dark horse, wel een goede ploeg. Maar eigenlijk stoomden ze door die Eastern Conference heen. Ja, en dan sta je in die NBA Finals. En tegen de Spurs zou je ook zeggen, nou zijn ze toch wel de underdog. Maar dat bleken ze helemaal niet te zijn in de serie. En daarnaast is New York, zijn de Knicks, dat is ook echt een team. Wat, ja, je kan het vergelijken met Engeland in het voetbal of Arsenal in de Premier League. Ze zijn heel groot. Heel bekend, een van de grootste teams in marketingwaarde, maar ze winnen eigenlijk nooit. En de fans worden altijd een beetje mee belachelijk gemaakt. Nu lukt het ze wel, dus vergelijk het een beetje daarmee. Het is echt een soort eeuwige pesterijtjes van haha, New York, het team dat nooit wint. En wel de grootste mond heeft, maar nu winnen ze wel. Dus ja, dat ze dit ook doen op zo'n manier, eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want je zou zeggen, OKC is regerend kampioen. Nou, in het oosten had je nog de Cavs, de Pistons, de Celtics, die misschien betere kaarten hadden. Maar ja, het waren gewoon de New York Knicks. Dus ja, fantastische playoff serie hebben we in die zin gehad.
1: Nou, de bragging rights zijn dus weer terug in New York. Maar wat dat betreft, ja, wat een jaar voor burgemeester Zoran Mamdani. Want eerst werd Arsenal al kampioen in de Premier League, waar hij een groot fan van is. En nu winnen ook nog eens keer de Knicks in 53 jaar voor het eerst weer een NBA-titel.
2: Ja, nee, ja, hij heeft een goed jaar, Mamdani. Ja, helaas was het wel een beetje verstierd, het feest, door wat relletjes en... opstootjes. En volgens mij zijn er ook nog wel schoten gelost. Ja, dat is iets wat je niet heel veel ziet in het Amerikaanse sportleven. Dat festiviteiten uitlopen op rellen. Dat is meestal heel beschaafd en heel vriendelijk en heel lief. Dat is meer iets voor Europese sportbeleving. Dat het nog wel eens wat fanatieker wordt. Maar ja, het zegt wat over de fanbase van New York Knicks ten opzichte van de rest van de Amerikanen. Die zijn toch wel net wat heftiger dan de gemiddelde Amerikaanse fanbase.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen typisch New York eigenlijk.
2: Ja, het is typisch New York inderdaad, dat zeg je goed.
1: Eigenlijk zoals elk duel schoten de San Antonio Spurs uit de startblokken. Maar eigenlijk hebben ze het maar één duel kunnen volhouden. Laat Spurs het dan liggen of beschikken de Knicks gewoon over een bizar vermogen om duels om te draaien?
2: Nou, je hebt zoiets in het basketbal en dat heet momentum. En er wordt wel eens gezegd, basketbal is een game of runs. En iedereen die op ieder niveau basketbal heeft gespeeld, kent het gevoel wel. Je staat voor en er is nog wel wat tijd te gaan. Maar eigenlijk weet je, deze wedstrijd moeten we nu op slot gaan zetten. Maar toch, puntje voor puntje, kruipt de tegenstander dichterbij. En dan gaat er op een gegeven moment door je hoofd, het zal ons toch niet gebeuren. En... dat is een gevoel wat iedere basketballer kent en afgelopen wedstrijden 2 keer heeft gehad bij de Spurs. Van het zal de Spurs toch niet gebeuren dat de Knicks zo erg momentum grijpen dat ze terugkomen en erop en erover gaan. En we zitten hier in Nederland en ook hier voel je dat gevoel van het gaat de Spurs toch niet gebeuren. Ja, ze flikt het gewoon alsnog. Dus in die zin, na die comeback van 29 punten, dan sta je met 3-1 voor. Nou ja, dan is het voor de Spurs eigenlijk bijna onmogelijk om terug te komen in de serie. Want het is maar één keer gebeurd ooit dat een team is teruggekomen van een 3-1 achterstand. Dat was in 2016. Toen wonnen de Cavs in de finale serie van de Golden State Warriors van Stephen Curry. Maar eigenlijk gebeurt het nooit. Maar ja, nu stonden ze maar, wat was het, een puntje of 16, 17 achter. Ja, en die comeback, nou, dat valt dan eigenlijk in het niet met de comeback die ze een wedstrijd eerder hadden. En toen kregen ze weer het momentum. Ja, en dan valt alles. Dan voelt zo'n ring, dat voelt als een oceaan, wordt dan wel eens gezegd. Elke bal die je er naartoe gooit, die valt erin. Ja, en dat was ook weer aan de hand voor Jalen Brunson in die laatste beslissende wedstrijd. Ja, dan wordt het sprookje gewoon afgemaakt. En dan is het momentum volledig aan de kant van New York. Dus in die zin, ja... Je vroeg aan het begin van dit lange antwoord, is dit echt iets voor de Knicks? Ja, maar dit is ook echt iets voor basketbal. Als je zo op zo'n high zit van de flow die je hebt in het spel, ja, dan lukt gewoon alles. En dan trek je gewoon die laatste overwinning ook binnen en dan word je kampioen in de NBA.
1: Ja, want vooraf zou je toch zeggen, de freak Victor Wembanyama, dat wordt toch echt de man om op te letten. Een absolute superster. Maar ja, niets is minder waar. Jalen Brunson is degene die eigenlijk, niet voor niets natuurlijk MVP geworden is van de finals. Gemiddeld van 32,6 punten per wedstrijd door de ja. series heen. 45 punten in de laatste game. Ja, ik weet niet wat het in hem losgemaakt heeft, die NBA Finals. Maar niets kon die man stoppen.
2: Nee, ja, fantastisch. En ook omdat het zo'n stijlbreuk is, zeg maar, ten opzichte van Victor Wembanyama. Hij is klein en behendig en snel. En vooral klein, want hij is geen 1,90. En dat is heel klein voor een basketbal in de NBA. En dan tegenover Victor Wembanyama... Wel pas 22 jaar oud, hè? Dus zijn tijd gaat echt nog wel komen. Hij gaat de NBA uiteindelijk overnemen. Die ja, reuze lang is en een soort lichaam heeft van een freak. En dan is uiteindelijk in deze David tegen Goliath strijd de kleine man die de zege eruit sleept. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk nog mooier.
1: Wat doet dit met een Jalen Brunson? Want hij zal wel een heel goed contract hebben bij de Knicks. Maar je zal net zien dat er toch al wat meer teams op hem gaan azen nu.
2: Ja, maar hij zit vooral in New York, want hij is hier ook opgegroeid. Zijn vader speelde hier en hij ging ook naar de Universiteit van Villanova. Ook eigenlijk vlakbij de stad New York, of in de stad New York zelfs. Dus hij wil gewoon bij de Knicks blijven. En hij heeft zo'n legendarische status hier. Ik zie hem niet meer vertrekken daar bij New York. Want hij speelde aan het begin van zijn carrière bij de Dallas Mavericks. Kon daar blijven, er waren gesprekken over, maar op een gegeven moment was het, nee, weet je, ik kies voor mezelf, ik ga niet in de schaduw spelen van toen nog Luka Doncic, ik trek naar New York en daar heeft hij eigenlijk de sterren van de hemel gespeeld en nu, door deze finale, ja, een legendarische status, in New York gaan ze hem nooit meer vergeten.
1: Nee, dit wordt misschien wel ergens ooit een naam op een straatbordje.
2: Dat weet ik wel zeker.
1: Als we kijken gewoon naar de series in het geheel. Game 4 was eigenlijk heel erg beslissend. Hè? Daar was dat enorme gat. Want wat uiteindelijk overbrugd werd. En in de laatste seconde eigenlijk. Of 1,2 seconde nog op de klok. Werd er gescoord. Is dat misschien de nekslag geweest? Als je gewoon kijkt naar deze series?
2: Ja, het is inderdaad, nou ja, net dat gevoel over die momentum, over dat momentum en zo, dat soort runs. Ja, dat heeft ze uiteindelijk gewoon genekt. Want als je gewoon die 29 punten voorsprong had gehouden, had het 2-2 geweest in de serie. Had je een compleet andere serie gehad. Dus uiteindelijk daar is gewoon de nekslag al uitgedeeld. Wat je nu toch wel een retroperspectief erover kan zeggen.
1: Ja, want als je zo'n tik te verwerken krijgt, laten we eerlijk zijn, 29 punten voor het dan nog weggeeft. En dan met 1,2 seconden op de klok OG en Uobi ziet scoren. Ja, dan lijkt me dat die klap komt wel aan, zeg maar.
2: Ja, dat kom je eigenlijk bijna niet meer te boven. En wat ik al zei, van een 3-1 achterstand terugkomen, dat is pas één keer gelukt in de plus-minus 75 jaar NBA Finals tot nu toe. Dus dan heb je ook wel aardig de statistieken tegen.
1: Nou, dan zit nu het NBA seizoen erop. Wat wacht er nu voor de basketballers? Een hele lange vakantie? Of moeten ze toch alweer redelijk snel aan de slag voor voorbereiding op een nieuw seizoen?
2: Nee, Nee, in de NBA heb je wel echt een lange zomervakantie. Zeker de sterspelers, de jonge spelers die weinig spelen. Zoals bijvoorbeeld de Melvin Lyons nu, een Nederlander uit IJmuiden, die bij de Warriors probeert zijn plek te veroveren. Die zal de hele zomer daar aan het trainen zijn en zichzelf proberen te laten zien. Maar voor de sterspelers, Victor Wembanyama, ja, die gaat gewoon op vakantie zijn lichaam rust geven. Natuurlijk blijft hij wel fit, maar die gaat zich pas ergens in september weer melden bij de club. Dus je hebt er wel echt een lange zomer. Al moet ik wel zeggen, voor Europese spelers kan je ervoor kiezen om WK-kwalificatie-windows te gaan spelen. Maar veel NBA-spelers ja, die kiezen toch voor rust. Een aantal denken van, nou, ik kan op zich wel weer spelen. Ik heb daar wel zin in. Maar over het algemeen wordt er gewoon een lange periode rust genomen nu.
1: En dan tot slot nog even terug naar ons eigen land in Nederland. Want we hadden zelf natuurlijk ook nog een best of five strijd om het kampioenschap lopen. Daar hebben we de vorige keer toen ook over gesproken. Landstede Hammers, die speelde tegen Zorg en Zekerheid Leiden. De Hammers hebben uiteindelijk voor de tweede keer in hun historie de landstitel gepakt.
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als de Knicks tegen alle verwachtingen in. Want zij eindigen op de vijfde plaats in het reguliere seizoen in Nederland. In de eerste ronde schakelen ze Den Helder uit. Op zich een team die ze ook wel hadden moeten kunnen hebben. Maar vervolgens in de halve finale versloegen ze Heroes Den Bosch. Dat was toch wel de topfavoriet en de regerend landskampioen. En die werd gewoon met 3-1 verslagen. Ook in een serie over vijf wedstrijden. En vervolgens in de finale... Ja, zij piekte op het juiste moment en die piek die duurde maar voort. En ook in de finale wonnen ze met 3-1 van Zorg en Zekerheid Leiden. En zo is het gewoon Landstede Hammers dat inderdaad een tweede landstitel pakt in de clubgeschiedenis. En wat wel heel gaaf is en interessant is, sinds 2 jaar staat Gaël Bouzin aan het hoofd van de Hammers. Dat is een vrouwelijke coach uit België. Ja, en zij bewijzen nu eigenlijk gewoon dat het niet heel veel uitmaakt wat geslacht is. Als je een goede coach bent, ben je een goede coach. Maar van dat stereotype zijn we nu vanaf. Want zij heeft laten zien dat ze gewoon kampioen kan worden. Ook met een underdog. Ook met een ploeg met een minder budget. En dat heeft ze gewoon gedaan in Zwolle.
1: Ja, zegt de ploeg met een minder budget. Ja, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld een Heroes Den Bosch. Maar wat doet dit met die ploeg uit Zwolle? Ik bedoel, toch misschien wel voor sponsors ineens een stuk interessanter natuurlijk om aan te haken.
2: Zeker, zeker. Ja, in het Nederlands basketbal heb je eigenlijk 3 grote ploegen. Dat zijn Donar Groningen, ZZ Leiden en Heroes Den Bosch. En Zwolle schurkt daar een beetje tegenaan. Zit nog wel een klein gat tussen. Maar die zit er dicht tegenaan. En vervolgens heb je weer een hele tijd niks. En dan krijg je Rotterdam City basketbal en de kleinere clubs. Maar dit is wel... een beetje het dieptepunt van het Nederlandse basketbal. Er zijn niet heel veel Nederlandse clubs meer. Want 3 teams hebben afscheid genomen. En dus zijn er nog maar 5 Nederlandse ploegen over. Nederlandse profteams in de B-Next League. De gezamenlijke competitie van België en Nederland. Dat is een beetje het niveau topbasketbal in Nederland op het moment.
1: Nou ja, daar gaan we ongetwijfeld op een later moment het nog uitgebreid verder over hebben.
2: Ik zou het nu besparen.
1: Ik mag je in ieder geval nu danken voor je tijd, Luc van Burg, voor het terugblikken met ons op die NBA Finals. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Almere.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out.

0: Sport Radio Live.
1: Het werd voor Nederland een historische 94ste editie van de 24 uur van Le Mans. Nick de Vries werd namelijk de derde Nederlander ooit en de eerste sinds Jan Lammers in 1988 die de algemene zegen wist te pakken. Samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway bleef hij met de nummer 7 Toyota uit de klauwen van de BMW van onder meer landgenoot Robin Freins. En daarmee stonden er dus ook niet één, maar twee Nederlanders op het podium in de hypercar-klasse. Feest was er ook nog voor Nicky Katsburg, die zijn tweede Le Mans zegen pakte in de GT's, met in dit geval het team van Corvette. Ik ga over dit alles in gesprek met Allard Kalf, die ook tijdens het weekend uitgebreid te horen was als commentator op Eurosport. Allard, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag, één moment. Binky, kom eens hier. Ja, ik ben lekker met de hond in het bos aan het wandelen.
1: Kijk, ja, dat is ook lekker.
2: En die ziet nou andere honden en denkt, dat is ook gezellig, maar daar was ik nou weer even tegen, zeg maar. Binky, deze kant op. Kom. Goed zo. Kijk, loop gewoon de andere kant op met haar.
1: Hoppakee.
2: En dan luistert ze ook nog goed, hè? Hey. Ja, wat een dag, hè, gisteren. Jongen, jongen, het is toch wat, of niet?
1: Ja, een historische prestatie, want sowieso, ja, het was natuurlijk vooraf, ja, we hadden maar weinig Nederlanders rondrijden deze editie van Le Mans, maar kwalitatief hadden we toch wel een hele goede opstelling.
2: Ja, we hadden er 5 geloof ik, hè? Dat was Lino Denius, 6. Lino Denius, Job van Uitert, Richard Verschoor, Robin Freins, Nicky Katsburg en Nick de Vries, ja. Dus dat waren er 6. En ja, ik bedoel, je hebt 2 man in de hypercar-klasse en dan hoop je altijd, hè, wat we natuurlijk al jaren met Nick hopen en met Robin, sinds hij daar voor BMW rijdt, dat ze pot kunnen breken. En ja, dit jaar gebeurde dat ook en dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en dan hoop je natuurlijk dat een van de 2 hem weet te winnen. Maar dat we dan 2 Nederlanders op het podium hebben, is helemaal bijzonder.
2: Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat is echt heel erg bijzonder en dat moet je koesteren. Kijk, de 24 uur van Le Mans is een evenement, die kun je niet winnen, hè? Die kun je als deelnemer. Je kan hem eigenlijk alleen maar verliezen. Dus het enige wat je moet doen is je stinkende best en zorgen dat je niet in de problemen komt en geen fouten maakt. Nou, dat hebben ze allebei gedaan. En het team van BMW en het team van Toyota, die hebben nog, hè, bij Toyota hebben ze nog zelfs een beetje een tijdje met wat minder vermogen moeten rijden. Maar goed, hey, iedereen komt er een probleempje tegen. Maar uiteindelijk kiest het evenement zijn winnaar. Hey, want je moet gewoon je stinkende best doen. Geen fouten maken. En dan zie je na 24 uur wel waar je staat. Nou, in dit geval voor ons Nederland natuurlijk fantastisch. Want er staan er 2 op het podium.
1: Ja, en wat voor een einde was het ook van de race? Want ik meen me te herinneren, ik werd om 6 uur 's ochtends weer wakker. En ik zette natuurlijk gelijk de tv aan. En rond dat tijdstip hoorde ik jou nog zeggen dat het bijzonder was dat er maar 4 uitvallers waren om 6 uur 's ochtends.
2: Ja, ik werd om 5 uur wakker want om te gaan werken. En ik heb exact hetzelfde. Ik zet mijn computer aan. Ik dacht, die vastgelopen was nog op 6 uur zaterdagmiddag. Of 10 uur zaterdagavond. Toen ik zeg maar ophield met commentaar geven. En ik erop refresh. Maar er waren er maar 4 uitgevallen. En dat is natuurlijk bizar dat zo is. Op zondagochtend heel erg vroeg. Dat je met 60, hè, 60 man van start gaan. En dat er gewoon 4 uitvallers zijn. Dat zegt iets over de kwaliteit van de auto's. Over de kwaliteit van het circuit. Over de kwaliteit van de rijders. Hè, dat is, en de teams. Dat is natuurlijk echt een unicum.
1: Ja, maar het duurde daarna niet lang overigens of dat lijstje werd uitgebreid.
2: Nee, maar dat is natuurlijk mooi, hè? Want dat is natuurlijk wel de charme. Ja, dat moet je Richard Verschoor even niet uitleggen. Maar dat is de charme van dit evenement. Je weet nooit wat er komen gaat. En er blijft altijd iets onverwachts komen. En hè, uiteindelijk hebben ze bij de auto van Verschoor hebben ze een ontploffende remschijf. Bij Genesis hadden ze ineens een schokdemper die voor zichzelf begon. Ja, zo heeft ieder team wel, of niet ieder team, er zijn er een aantal teams die ineens wat meemaken. En voor die teams is het uithuilen en volgend jaar terugkomen. En dat, ik vind dat misschien wel, ja, dat klinkt raar, hè, maar dat is misschien wel het mooie van dit evenement. Als je hem niet wint, moet je een jaar wachten. Hè? Je moet gewoon 52 weken wachten voordat je weer richting Le Mans kan gaan en het opnieuw kan gaan proberen. Hè, het is een beetje als een Champions League finale of een Indy 500. Of, hè, het is een Grand Prix van Monaco. Als je die wil winnen, kan 1 keer per jaar.
1: Ja, je noemt de naam van Richard Verschoor al. Reed onder meer met Dorian Appin in de LMP2. Gingen heel lang aan de leiding eigenlijk. Tot inderdaad die ontploffende remschijf. Dat had het natuurlijk eigenlijk helemaal bizar gemaakt. Als hij in zijn debuut ook nog had gewonnen. En dat we misschien achteraf gewoon een hat-trick hadden als Nederland zijnde.
2: Nou ja, op een ogenblik, ik zat met Sebastian Blekemolen zondagavond, zaterdagavond of zondag, een van de sessies die ik deed. Ik zeg, het is toch wel bizar, want we hebben nu in alle klassen een Nederlander aan de leiding. Hè? En ja, ik heb dat dan nooit in mijn leven meegemaakt. Ook toen Jan won, toen Gijs won was ik er niet bij, maar toen Jan won, toen was ik er een beetje bij. Maar daarna hebben we natuurlijk geen Nederlanders gehad overal. Die echt meededen om de overwinning, behalve een keer nog Jeroen Blekemolen met de Rebellion Lola. Maar eigenlijk geen Nederlanders had die echt meededen om de overwinning tot Nick de Vries bij Toyota ging rijden. Maar wel klasseoverwinningen die we gehad hebben. En die koesteren we natuurlijk. Maar ja, dan maak je in één keer dit mee en dan is het, toch wel heel gaaf.
1: Ja, want daarmee moeten we inderdaad niet de prestaties van mannen als Hoping toen, maar ook Nicky Kasburg, die nu voor de tweede keer wint, in de lagere klasse onder laten sneeuwen. Want dat is natuurlijk nog steeds heel erg knap. Nicky Kasburg, misschien wel een van de beste GT-rijders ter wereld, die nu met het team van Corvette zijn tweede pakt.
2: Ja, en dat is mooi, want Ben Keating, met wie die dat doet, die heeft al een keer met Jeroen Blekemolen gewonnen. Die werd toen afgepakt, die zege, op een klein technisch detail, wat een beetje jammer was. Maar die zijn dan gedisqualificeerd, maar die hadden wel de wedstrijd gewonnen, dus voor Keating zou het bijna zijn derde zijn. En Nicky is een beetje, als je kijkt, die heeft een carrière als Jeroen Blekemolen, als Peter Cox destijds, jongens die waanzinnig goed gaan in de GT-auto's. En Nicky, die zit op de top van zijn kunnen op dit moment. En die zit in de goede auto met de goede mensen. Pakt zijn tweede Le Mans zegen en pet je af.
1: Ja, een fantastische overwinning. Toch even terug naar Nick de Vries en de nummer 7 Toyota. Want die hebben het zeker niet makkelijk gehad in die 24 uur. Eigenlijk begon het al met misschien wel een hele interessante pitstopstrategie die ze hanteerden bij Toyota.
2: Ja, dat was geestig. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik had de start heb ik dus niet gezien. Want toen was ik met andere dingen bezig. Met Formule 1 en Formule 2. En ik kijk na een uurtje, kijk eens even op de timing wat er allemaal aan de hand is. En ik zie dat ze al een pitstop gemaakt hebben. En ik denk, hé, dat is interessant. En ik zit met het team te appen van jongens, what's up? Ja, je moet wat, weet je wel. Dus dat was ook een bewuste keuze om dingen even anders te doen. Ik vond het wel stoer dat ze dat dan met twee auto's doen. Hè, dat ze met twee auto's dingen dan meteen anders doen.

0: als ik wat meer met wat meer mensen gesproken heb, maar zij hebben dus een op die motoren zitten sensoren, of op de aandrijfassen zitten sensoren die kijken hoeveel vermogen je hebt en hoeveel koppel je hebt, want dat is belangrijk voor de organisatie. En die zitten gelinkt aan je ECU, maar die zorgen er ook voor dat je niet te veel vermogen hebt, hè. Je hebt dus in die klasse, het is best een ingewikkeld reglement, maar je mag niet te veel vermogen leveren en niet te veel koppel hebben. En als je dat dan wel hebt, ja, dan krijg je dus een straf. Een potentiële straf. Nou, die sensoren die waren een beetje voor zichzelf begonnen, waardoor ze zeiden dat er meer vermogen doorheen liep dan dat er eigenlijk liep. En ja, daar hebben ze best wel een tijdje wat meelopen tobben. Uiteindelijk hebben ze ook een manier gevonden om er zeg maar weer omheen te rijden. Dus het is ook wel weer goed gegaan, hè? En dan weet ik niet, hè, of ze daar. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk niet dat ze daar. Ze doen er nu een beetje ingewikkeld over. Maar het zou me ook niks verbazen als achteraf blijkt dat het ze misschien helemaal niet zoveel gekost heeft. Waar zij uiteindelijk de wedstrijd gewonnen hebben, in mijn optiek, is het feit dat ze gewoon het minst lang in de pits gestaan hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel erg handig. Wat natuurlijk dan ook wel meehelpt
0: Nou,
1: is,
0: nee,
1: is.
0: dat is essentieel, hè? Dat je
1: Ja.
0: niet te veel. Kijk, stilstaan is iets wat je echt helemaal moet voorkomen in Le Mans. Want dat is gewoon dodelijk, hè? En als ik dan halverwege de wedstrijd op een ogenblik een lijstje voorbij zie komen, dat die nummer 7 auto gewoon al 1,5 minuut minder heeft stilgestaan dan de concurrentie. Dan denk ik, ja, jongens, dan hoef je dus ook niet hard te rijden, want dat komt vanzelf naar je toe.
1: Ja, en op een gegeven moment was er dus ook een 1,5 minuut voorsprong voor die 7 Toyota. Maar ja, toen was het eigenlijk zo de eerste crash van de 24 uur. Was op de zondagochtend Ayat-Jan Guven, waar iets mee misging met het sturen in de muur klapt. Dan krijg je een enorm lange safety car procedure die beter ging overigens dan de eerste. Waarbij er nogal wat probleempjes waren met de auto's op de juiste manier in de juiste volgorde achter één safety car krijgen. Maar dan is zo'n voorsprong natuurlijk helemaal weg. Kun je eigenlijk weer een beetje van vooraf aan opnieuw beginnen.
0: Ja, dan is, maar dan, kijk, dan is ook een, dan is die voorsprong weg, dat klopt. En als je dan zit je ook met je offset. Dus hij is niet helemaal weg, want in principe rij je op zo'n moment met gunstige brandstof. Maar het is allemaal heel technisch. Maar in principe is het wel vervelend dat die voorsprong weg is. Daar kun je dan wel van uitgaan. Maar hè, weet je dat team van Toyota, met al die mensen die al jarenlang de 24 uur van Le Mans rijden, die zijn niet achterlijk. Net als dat het team van WRT met Vincent Vossen, waar mensen als Thierry Tassin werken, die zijn ook niet achterlijk. Die hebben dat strategisch echt allemaal goed voor elkaar. Ja, het enige is dat je met zo'n safety car, je moet gewoon niet in paniek raken. Je moet gewoon denken, oké, dit is het en we gaan nu verder en de race begint eigenlijk een beetje opnieuw.
1: Ja, wat ook helpt is dat er nou ja, toch wat verschillende topauto's her en der uitvallen richting het einde van de race. Ja, dan zie je toch dat het gewoon een endurance sport blijft en dat het behoorlijk belangrijk is dat je auto heel blijft.
0: Ja, en dat je kijk, je kan wat nu ook weer heel duidelijk was bijvoorbeeld met de Cadillac, die deed het heel goed bij bepaalde temperaturen. En als het wat warmer werd, dan deed hij het weer minder goed. Hè. Dus die waren heel goed in de kwalificatie, die s'avonds is, lekker niet te warm. Die waren goed in de nacht, zeg maar, op een ogenblik. Maar ja, als het dan weer warmer wordt, dan moeten ze het weer een beetje bekopen. Hè. En dat zit dan in de details. Hè. Je doet drie stints, drie rijbeurten op een set banden. Ja, die moeten alle drie even snel zijn. Hè? En als dan de laatste gewoon echt significant langzamer is, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Hè? En in dat soort details zit het gewoon.
1: Ja, en dan kun je daar misschien nog wel enigszins zeggen dat je nou, dat temperatuur wel een belangrijke is bij Aston Martin. Die wisten op een gegeven moment helemaal niet meer waarom ze nou snel waren en waarom niet.
0: Nee, maar als je niet weet waarom je snel bent, dan weet je ook niet waarom je langzaam bent en vice versa. En dat is het grootste probleem altijd van raceteams, hè. Dat het kan wel goed gaan, hè. En in eerste instantie ga je de baan op en dan gaat het hartstikke goed, hè. Ze gingen met de test ook hartstikke goed. Alleen je moet wel weten waarom. Want als je niet weet waarom, dan gaat het op een ogenblik mis. Want dan ben je de snelheid kwijt. Maar dan weet je ook niet waarom je die snelheid kwijt bent, hè. Dus je kan wel denken van jongens, alles gaat goed. We gaan de goede kant op en zo. Maar ja.

0: Je moet wel weten waarom.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag wel handig, want dan kun je in ieder geval daar wat aan doen.
0: Ja, maar dat is vaak, hè. Dat is in de autosport is dat een hele makkelijke fout om te maken, hè. Mensen komen vaak, kom die kant op, Bink. Mensen komen vaak op een circuit en dan loopt alles fantastisch. Maar dan weten ze eigenlijk niet waarom. En het probleem is, begint dan, hè. Want als je niet weet, ik zeg altijd, als je niet weet waarom je hard gaat, weet je ook niet waarom je de snelheid kwijt bent.
1: Tot
0: Als je
1: slot.
0: dat heel simpel, als je dat heel simpel, een heel simpel voorbeeld is een aantal jaren geleden, toen Aston Martin de eerste races in de Formule 1 fantastisch ging. Toen dacht iedereen, nou, dit is echt, hè? Nou, Alonso heeft het nu voor elkaar, die Dan Fellows heeft het voor elkaar. Nou, bla bla bla. Toen kwam de eerste update en ze gingen alleen maar in de achteruit. Waarom? Omdat ze geen idee hadden waarom die auto zo goed ging. En als je hem dan wil verbeteren, ja, wat moet je dan verbeteren? Dan ga je dus misschien een richting op en dan maak je hem dus alleen maar slechter. En dat is een beetje het probleem met heel veel raceteams. En dat is tot en met de Formule 1 gebeurt dat.
1: Tot slot, ja, een historische overwinning dus voor Nyck de Vries. Wat doet deze overwinning met hem, niet alleen qua mens, maar ook qua statuur binnen de autosport?
0: Ja, qua mens hoop ik dat hij gewoon lekker niet blijft. Die ik straks ga bellen, kijken of hij wakker is. Even gezellig mee. Ouwe, gisteravond zijn vader wel gesproken, maar niet nog niet. Ik denk dat dit voor de mensen die het niet kennen, die denken: goh, wat goed. Voor de mensen die weten wat Nyck de Vries kan en wat Nyck de Vries gepresteerd heeft in zijn leven, is het een bevestiging van wat we al weten. En is het gewoon een extra ding op zijn CV. Want, als je kijkt naar de CV van Nyck de Vries vanaf zijn twee keer wereldkampioen worden met karten tot zijn Formule 2 kampioenschap, Formule 1 wereldkampioenschap en het zijn van een Grand Prix rijder tijdens je Grand Prix debuut punten halen. Ja, dan moet je gewoon zeggen dat hij een fantastische race-CV heeft. Nee, het is niet Max Verstappen, maar het is natuurlijk wel gewoon een fantastische carrière.
1: En laten we hopen dat hij nog heel lang mag gaan duren. Dat is één ding wat zeker is. Allard Kalf, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: De kop is eraf voor Oranje. In Arlington, Texas kwam het Nederlands elftal tot 2 keer op voorsprong tegen Japan. Maar even zo vaak wisten de Japanners weer gelijk te maken. Met dan uiteindelijk een 2-2 eindstand tot gevolg. Na afloop van het duel lag vooral het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman onder vuur. Maar hadden we die wedstrijd wel kunnen binnenslepen als er anders was gewisseld? Welke lering kunnen we eigenlijk trekken uit dit openingsduel? En welk perspectief biedt dit voor de komende groepsduels? Nou, ik ga erover in gesprek met Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Kai, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, hoe heb jij gekeken naar die openingswedstrijd gisteravond?
2: Gematigd positief wel. Ik moet wel zeggen dat ik lagere verwachtingen had. Dus dat helpt altijd dat je dan er wat positiever naar kijkt. Maar ik vond het over het algemeen gezien heel veel controle. In ieder geval, dat is misschien een beetje een saaie voetbalterm, maar wel veel controle, niet veel aan de hand. Ik denk dat we de betere waren, dat we de wedstrijd hadden. Het Nederlands elftal de wedstrijd had kunnen en misschien wel moeten winnen. Dus ik ben op zich wel redelijk positief eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk echt de echte actie qua goals kwam pas in de tweede helft. Hoe interessant was de eerste helft eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik was bijna in slaap gevallen.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. En het is niet heel attractief, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je het tegenstander van het kaliber Japan gewoon even 2 keer 45 minuten met de rug tegen de muur zet en 100% kansen creëert. Ook nog eens meenemen dat het de eerste wedstrijd was, dat er volgens mij best wel wat spanning op zat. Het begin was nog best wel goed met Malen die actie voor zichzelf creëerde met een mooi schot. Daarna kakte het wel in, zo'n drinkpauze. Waarom we die überhaupt hebben, snap ik ook niet. Volgens mij was het 20 graden in het stadion zelf. Daarbuiten wel bloedheet hoor, maar dat helpt denk ik ook niet mee. Maar tweede helft werd wel ietsjes leuker tot aan de wissels, denk ik.
1: Ja, dat wisselbeleid dat is veelvuldig onder vuur komen te liggen na afloop. Ronald Koeman zei daar zelf over, we moesten wel eigenlijk, want we kregen het steeds lastiger in de wedstrijd. Hoe kijk jij naar dat wisselbeleid, zeg maar? Waren het wel oké wissels of had het beter gekund?
2: Nee, ja, lijkt me duidelijk dat het wel beter had gekund. Ik had ook niet het idee dat Nederland zelf dat per se lastiger had. En als dat zo was, dan was dat echt maar heel kort daarvoor. Dus ik begreep op zich niet raar dat je verse krachten inbrengt. Ik ben de enige wissel waar ik dan niet zo fan van ben, is Koopmeiners vanaf rechts. En dat je dan Summerfield eraf haalt. Dan had je eventueel ook nog Malen naar rechts kunnen doen. Of breng iemand met wat meer snelheid in. Frimpong is er niet bij, maar die had ik dan eerder daar graag willen zien. Iemand dat je snelheid en diepte houdt. Dus dat is het enige waarvan ik dacht van ja, daar ben ik zelf nooit zo fan van.
1: Nou ja, je noemt al snelheid en diepte. Crescentio Summerville was toch sowieso eigenlijk tot nu toe een van de misschien niet al te veel hoogtepuntjes bij het Nederlands elftal. Ja, een goal en gewoon ontzettend gevaarlijk. Die heeft een fantastisch paar eerste interlands eigenlijk achter de rug voor zichzelf.
2: Ja, zeker. Ik heb met Voetbalpremier hebben een podcast, Studio Oranje. En daarin noemde ik hem, die hebben we meteen na de wedstrijd opgenomen. Noemde ik hem eigenlijk, ik vind hem eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij daar aan de rechterkant speelt, vind ik het echt een verademing. Het is een positie waar we al heel lang echt zoekende zijn geweest. En hij heeft wel, ik wil niet zeggen dat het absoluut de top is, maar hij zit wel, zeg maar, het is wel een beetje subtop Europa, denk ik, dat niveau dat hij aantikt. Dus dat is wel echt de verademing dat hij daar nu aan die rechterkant staat. Hij heeft acties, hij heeft snelheid. Ik vind dat hij ook veel beter aan de binnenkant. Dus als hij wel eens een beetje op 10 als Dumfries aan de zijkant komt, kan spelen dan ik dacht. Dus dat is wel zeer positief.
1: Ja, en dan komt op een gegeven moment naar Oranje dan 2-1 voor. En we hebben het al gehad over het in ieder geval de wat uithalen van snelheid. Misschien wat verdedigendere wissels bij het Nederlands elftal. Die 2-2 die uiteindelijk valt, heel laat. Dat is nooit fijn eigenlijk. Maar ik had een beetje het idee toen heel laat die 2-2 viel van oh, daar gaan we weer. Hoe zat het bij jou?
2: Daar gaan we weer, in wat voor zin?
1: Nou ja, dat we dan weer een voorsprong uit handen geven.
2: Binnen die wedstrijd dat het 2 keer gebeurde, bedoel je?
1: Ja, maar gewoon überhaupt het Nederlandse elftal. Ik krijg nog wel eens wat laat, wat tegendoepen.
2: Het is heel negatief in, volgens mij, of niet?
1: Nee, maar ik was eindelijk een beetje, zeg maar, we stonden 2-1 voor. Die wedstrijd kabbelt voor tot aan, zeg maar, in ieder geval de 88ste minuut. Japan legt dan wel weer wat druk op. Komt er steeds gevaarlijker in. Maar ik had eigenlijk wel ergens gehoopt. Gewoon die 2-1 een keer over de scheep te trekken. En dat we dan met z'n allen toch zoiets hebben van. Oh, nou, we hebben onze eerste groep wel gewonnen tegen Japan. Die kunnen we afvinken.
2: Ja, nee, kijk, dat hoopt iedereen natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel, nog steeds best wel relaxed aan het kijken was. Dat ik niet echt het gevoel had dat hij daadwerkelijk ging vallen. Het bizarre is natuurlijk ook dat hij uit een corner valt. Terwijl wij natuurlijk een stuk langer zijn dan de Japanners. En dat je ook nog Ake inbrengt, wat die op zich ook kopkracht heeft. Maar ik moet zeggen, het is even dat die voorbereiding met die wedstrijd met Algerije en Oezbekistan dan niet geweldig was. Hoewel dat Algerije, dat viel ook wel mee hoe slecht dat was. Maar het is wel, de laatste keer dat we verloren hadden was volgens mij... daarvoor was tegen Spanje met penalties. Dus op zich heb ik niet het idee dat het Nederlands elftal constant maar voorsprong uit handen geeft. Of een wedstrijd niet over de streep kan trekken. Dus ik zie dit niet als een daar gaan we weer. En het is de zoveelste keer. Dat gevoel had ik niet. Het was jammer. Het was zeer onnodig vooral. Dat is een beetje wat bij mij blijft leven. En ja, nee. De corner was ook heel matig verdedigd. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, als je ook op Van de Ven let daar. Dat is best wel bizar als je dat ziet. Ik weet niet of het zone was of niet, maar best wel raar gedrag. Dus nou ja, er is in ieder geval ruimte voor verbetering.
1: Nou ja, en die verbeteringen, het duurt sowieso in ieder geval nog 2 groepsduels. We moeten nog tegen Zweden en tegen Tunesië. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Zweden. Die hadden een fantastische start van het WK met die 5-1 tegen Tunesië.
2: Ja, die zitten er lekker in. Ik moet wel zeggen dat ik al dacht van, dat zei ik voor de wedstrijd ook, voor de wedstrijd van Zweden zelf, dat ik vond dat iedereen deed alsof Zweden wel echt heel matig is, omdat ze wel een slechte kwalificatie hebben gehad. Maar ze hebben met Isak en Gyökeres hebben ze twee behoorlijke topspitsen. En ze hebben sowieso ze hebben geen slechte helft. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of je die samenvatting gezien hebt. Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, ik heb de samenvatting gezien. Ben lekker gaan slapen, maar er zaten wel veel goals bij dat het wel fouten van de keeper waren. En, dus ik denk dat die wedstrijd, dat het ook wel ietsjes geflatteerd was hoor. Maar ja, Nederland moet gewoon, is het wel een verstand verplicht om nu gewoon 2 keer te winnen. Want van Japan hadden we eigenlijk ook al moeten winnen, maar als we met 7 punten dan eerst in de groep worden, dan denk ik dat prima is.
1: Ja, want wat is het perspectief daarop? Natuurlijk is het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar ja, hoe gaan we nu ons voorbereiden tegen Zweden? Want, nou, je noemt al een paar namen natuurlijk met Isak en Gyökeres. Die Ayari was trouwens ook wel aardig op dreef met 2 goals. Notabene iemand van Tunesische afkomst. Dus die juicht ook niet. Maar er zit in ieder geval aanvallend zit er wel wat gevaar wat Zweden kan creëren. Hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Ja, zeker. Je hebt ook nog best wel aardig centrum hoor. Je hebt die Hien en Lindelöf bijvoorbeeld. Dat zijn wel aardige spelers. Hoe moeten we daar voorbereiden? Ik zou gewoon hetzelfde gaan spelen zoals we gedaan hebben. En het is wel grappig. Het doet me ineens terugdenken aan de wissel. Niet zo, dat die zo erg was hoor. Maar we hebben wel eens eerder natuurlijk een toernooi gehad dat de wissel ineens heel veel te bespreken was. Met advocaat, met die wissel van Robben en Bosveld. Dus ik denk dat Koeman wel 2 keer nadenkt over de volgende wissels die hij toe gaat passen. En dan heb ik er wel vertrouwen in dat we van Zweden winnen, eventueel gelijk en sowieso van Tunesië winnen. En ik geloof zelfs dat er een statistiek was dat als je 3 punten hebt met een doelsaldo van -2, dat je dan nog 96% kans hebt om door te gaan naar de volgende ronde. Dus we hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken. En als je het hebt over in het toernooi groeien, dan is daar alle tijd voor.
1: Dat scheelt dan wel weer natuurlijk met een WK met zo ontzettend veel landen. Dus,
2: ja,
1: nou ja,
2: de beste nummers 3 en noem maar op. Ja.
1: Precies, nou ja, dat geluk moeten we dan maar even meenemen. Die wedstrijd is natuurlijk pas de 20e, dus dat is nog even wachten. In ieder geval, nou ja, zoals ik het bij jou proef, we hoeven niet per se ontevreden te zijn met deze opener tegen Japan.
2: Nou ja, vooraf had ik niet getekend voor gelijkspel, dus dat is matig. Het was sowieso onnodig. Maar we hoeven niet te doen alsof er iets heel ergs aan de hand is. En het had zeker beter gekund. Het kan ook allemaal nog ietsjes frivoler. Ik vind ook als aan de rechterkant Dumfries dan hoog de bal krijgt, dan gebeurt daar niet zo heel veel. Dan haalt hij hem weer uit. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het allemaal niet altijd even sexy is. Tegelijkertijd heb ik ook best wel wat lichtpuntjes gezien. Ik vond Van Ecke goed spelen. Ik vond Gravenberg en Frenkie. Dat zag er ook best wel goed uit. Ik denk dat Malen steeds ietsjes beter aan het worden is. Ik probeer het een beetje positief in te zien. Ik denk dat daar aanleiding voor is.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat met z'n allen ook lekker doen. Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook veel plezier ook weer met de volgende wedstrijden.
2: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschap.

0: eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
0: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
0: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
0: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
0: Dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
0: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
0: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
0: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
0: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
0: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
0: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
0: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat, Nou, wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?

0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor
0: zeker.
1: Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio.
0: Wel.
1: En nou, heel erg veel succes natuurlijk
0: ja,
1: met alles wat komen gaat.
0: Ja, mogen komen. All Sport Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik, en mijn moeder natuurlijk, hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het gewoon van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukten. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen. Of soms zelf een verhaal hebben. Zoals Maarten Cialinghi ook. Die zelf een nier heeft. Maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg, ook midden in de nacht bijvoorbeeld, tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nee, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22
2: kilometer.
1: Ja,
2: dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmarkt, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment... vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is, maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk, tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen en dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut, natuurlijk. Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt, werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
2: Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denkt, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. Maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn, Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anderzijds ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij powerchair hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5. Dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport. Dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken? Als je het nog hebt over die punten. Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je

0: En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
1: En de halfpunten zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
0: nou ja, die zetten de bloks inderdaad, net zoals in het basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Maar ja, dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
1: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
0: Absoluut, zeker.
1: En hoe zit dat bij jullie in team?
0: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen en dan wordt de selectie niet heel veel minder erop.
2: Terug naar het toernooi, want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed te bezig.
0: Ja. Ja, nee, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen.
2: Ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
0: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
1: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk maar twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
0: Nou, de beste stoel vind ik die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
1: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
0: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
1: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
0: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrische rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
1: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
0: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
0: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik er ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sporten thuis ook kan laten zien.
1: Ja, zeker. En belangrijk. We hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst. Natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sporten. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
0: Zeker.
1: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar het kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
0: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals pouwtje hockey of pouwtje voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
2: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het op het volgende WK derde keer scheepsrecht te laten zijn?
0: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden. En gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat

0: dat we niet per se meer beter zijn, maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken, dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK? Over 2 jaar?
0: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
2: Oh, dat is mooi.
1: Ja. Kijk, nou, laten we hopen dat dat lukt. Dan zijn we er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En het volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
0: Hopelijk. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies, precies. Lucas Schel, dank voor je komst naar de studio. En ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers, wel gefeliciteerd met WK Zilver.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Tjalinghi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Tjalinghi ook, die zelf één nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken, maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen, de schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets, een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk en dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Altmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Moet even kijken, Dinteloord en daarna nog Zouterlanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was het ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Ja, en Olsperg, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicapte Sport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicapte Sport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam. Horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als een jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elke stedentocht ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. Daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo, 11 op Almierhout als headpro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ik ben gewoon 23-jarige jongen, gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien en lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap om je op je 23ste naar Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Ik kende één persoon hier, geloof ik, toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. Ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat was een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO-mensen. En daar hebben wij, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdag gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht. Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, helemaal familie. Als klein is een familie in Schotland. Daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede momenten ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus het begin ging wel een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen traineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig wij met z'n zessen toen we de baan oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben haar opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en ze vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. We hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat is echt voor ons een record. Nou, het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegen aanslaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En we hadden hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ze hebben ze, ja, beter en je niet beschrijven.
3: Jeroen Kans,
2: ja, Jeroen was ook fantastisch. Ja. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was ja, heel bijzonder. Echt bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emmen, hier ook wel geweest in de uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeen protheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak.
2: Dus ja, je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars, het waren er 9 of 10 denk ik.
2: Nou, waren 6 mensen het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Dus, oh, kijk, nou, dat is goed nieuws.
3: Nee, maar.
1: De opbrengst die ging onder meer naar Parenpaard, EK Disabletopen en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
2: Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat is in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Nou, wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
3: Ja, ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
2: 23,
3: ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En ja, we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En ja... Het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja,
1: ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan het nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
2: Klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
2: Nou, ik was voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking, de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. Dat vind ik, heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien en misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook ja, te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn er helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
2: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad. En de Seniors Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
2: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Het is echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een zand-based course, dus is de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar

0: rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
1: Ja. Ja, en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen, want het is echt, echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Crowdfunding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aan jagen om dat ervoor te zorgen.
2: Ja, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie collega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
1: Ja, het is ook mooi. Dus nee, wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is ook een heel belangrijk onderdeel en duidelijke link naar het golf. Maar ook Marielle, die over zelf ook lid is van de Dutch. Die natuurlijk oprichter van Parapaard is. Ook een deel van het geld gaat daarheen. En dat zijn juist die mensen weer die echt wel een zwaardere beperking hebben. En die willen paardrijden. Dus we maken wat dat betreft ook voor de mensen die deelnemen aan dat toernooi duidelijk waar we het geld aan besteden.
2: Waar kunnen mensen meer informatie vinden voor straks ook richting het EK Disabled Open?
0: Nou, dat wordt volgens mij goed overlegd met. We moeten wel contact met de sport, gehandicapt sport, maar ook met de EGF. Die moet ook dan meedoen. En de ETK, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van Disabled Golf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
2: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze uitzending.
0: Zeker.
2: David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
0: Graag gedaan, dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer en natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een enorm volksfeest is losgebarsten in New York en omstreken. Niet per se vanwege het WK voetbal en het MetLife Stadium, maar omdat de New York Knicks voor het eerst in 53 jaar de NBA Finals hebben gewonnen. Voor Nederland in de nacht van zaterdag op zondag klaarde de Knicks in San Antonio de klus door ook Game 5 te winnen in de Best of 7 Series. Overal speler was toch echt wel de, ja, tussen haakjes, kleine Jalen Brunson, die op gelijke hoogte kwam met legende Michael Jordan door als guard 45 punten te scoren in een kampioenschapswinnend duel. Ik ga erop terugblikken met ESPN basketbalcommentator Luc van Burg. Luc, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, my mayor's Muslim, my bagel's Jewish, my Christian Dior, niks in 4. Dat werd het niet helemaal, maar ja, niks in 5 is toch wel een uitstekende prestatie.
2: Ja, volgens mij paste ze op het laatste aan met the Pope is on our side, niks in 5. Of Trump killed the vibe, niks in 5. Dat hadden we natuurlijk ook nog. Ja, nee, uiteindelijk gewoon 4-1 geworden. Ja, ik had voorspeld dat de Spurs terug zouden komen in de serie. En dat was ook bijna gebeurd. Totdat ze een voorsprong weggaven van 29 punten in wedstrijd 4. Dus ik zat er goed naast. Maar ja, gefeliciteerd aan de Knicks. En ja, het volksfeest wat is losgebarsten, dat zegt ook wel wat over hoe graag ze dit kampioenschap wilden in New York.
1: Nou, hoe bijzonder is het dat de New York Knicks nu uiteindelijk dit seizoen met de titel aan de haal gegaan zijn? Want als je dat vooraf had ingezet, dan was je nu een rijk persoon geweest.
2: Zeker, zeker. Ja, ze zijn niet echt bovenaan geëindigd. Ze waren dus eigenlijk een soort dark horse, wel een goede ploeg. Maar eigenlijk stoomden ze door die Eastern Conference heen. Ja, en dan sta je in die NBA Finals. En tegen de Spurs zou je ook zeggen, nou, zijn ze toch wel de underdog. Maar dat bleken ze helemaal niet te zijn in de serie. En daarnaast is New York, zijn de Knicks, dat is ook echt een team. Wat, ja, je kan het vergelijken met Engeland in het voetbal of Arsenal in de Premier League. Ze zijn heel groot. Heel bekend, een van de grootste teams in marketingwaarde, maar ze winnen eigenlijk nooit. En de fans worden er altijd een beetje mee belachelijk gemaakt. Nu lukt het ze wel, dus vergelijk het een beetje daarmee. Het is echt een soort eeuwige pesterijtjes van haha, New York, het team dat nooit wint. En wel de grootste mond heeft, maar nu winnen ze wel. Dus ja, dat ze dit ook doen op zo'n manier, eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want je zou zeggen, OKC is regerend kampioen. Nou, in het oosten had je nog de Cavs, de Pistons, de Celtics, die misschien betere kaarten hadden. Maar ja, het waren gewoon de New York Knicks. Dus ja, fantastische playoff serie hebben we in die zin gehad.
1: Ja, de bragging rights zijn dus weer terug in New York. Maar wat dat betreft, ja, wat een jaar voor burgemeester Zoran Mamdani. Want eerst werd Arsenal al kampioen in de Premier League, waar hij een groot fan van is. En nu winnen ook nog eens een keer de Knicks in 53 jaar voor het eerst weer een NBA-titel.
2: Ja, nee, ja, hij heeft een goed jaar, Mamdani. Ja, helaas was het wel een beetje verstierd, het feest, door wat relletjes en opstootjes. En volgens mij zijn er ook nog wel schoten gelost. Ja, dat is iets wat je niet heel veel ziet in het Amerikaanse sportleven. Dat festiviteiten uitlopen op rellen. Dat is meestal heel beschaafd en heel vriendelijk en heel lief. Dat is meer iets voor Europese sportbeleving. Dat het nog wel eens wat fanatieker wordt. Maar ja, het zegt wat over de fanbase van New York Knicks ten opzichte van de rest van de Amerikanen. Die zijn toch wel net wat heftiger dan de gemiddelde Amerikaanse fanbase.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen typisch New York eigenlijk.
2: Ja, het is typisch New York inderdaad, dat zeg je goed.
1: Eigenlijk zoals elk duel schoten de San Antonio Spurs uit de startblokken. Maar eigenlijk hebben ze het maar één duel kunnen volhouden. Laat Spurs het dan liggen of beschikken de Knicks gewoon over een bizar vermogen om duels om te draaien?
2: Nou, je hebt zoiets in het basketbal en dat heet momentum. En er wordt wel eens gezegd, basketbal is a game of runs. En iedereen die op ieder niveau basketbal heeft gespeeld, kent het gevoel wel. Je staat voor en er is nog wel wat tijd te gaan. Maar eigenlijk weet je, deze wedstrijd moeten we nu op slot gaan zetten. Maar toch, puntje voor puntje, kruipt de tegenstander dichterbij. En dan gaat er op een gegeven moment door je hoofd, het zal ons toch niet gebeuren. En dat is een gevoel wat iedere basketballer kent en afgelopen wedstrijden 2 keer heeft gehad bij de Spurs. Van het zal de Spurs toch niet gebeuren dat de Knicks zo erg momentum grijpen dat ze terugkomen en erop en erover gaan. En we zitten hier in Nederland en ook hier voel je dat gevoel van het gaat de Spurs toch niet gebeuren. Ja, ze flikt het gewoon alsnog. Dus in die zin, na die comeback van 29 punten, dan sta je met 3-1 voor. Nou ja, dan is het voor de Spurs eigenlijk bijna onmogelijk om terug te komen in de serie. Want het is maar één keer gebeurd ooit dat een team is teruggekomen van een 3-1 achterstand. Dat was in 2016. Toen wonnen de Cavs in de finale serie van de Golden State Warriors van Stephen Curry. Maar eigenlijk gebeurt het nooit. Maar ja, nu stonden ze maar, wat was het, een puntje of 16, 17 achter. Ja, en die comeback, nou, dat valt dan eigenlijk in het niet met de comeback die ze een wedstrijd eerder hadden. En toen kregen ze weer het momentum. Ja, en dan valt alles. Dan voelt zo'n ring, dat voelt als een oceaan, wordt dan wel eens gezegd. Elke bal die je er naartoe gooit, die valt erin. Ja, en dat was ook weer aan de hand voor Jalen Brunson in die laatste beslissende wedstrijd. Ja, dan wordt het sprookje gewoon afgemaakt. En dan is het momentum volledig aan de kant van New York. Dus in die zin, ja... Je vroeg aan het begin van dit lange antwoord, is dit echt iets voor de Knicks? Ja, maar dit is ook echt iets voor basketbal. Als je zo op zo'n high zit van de flow die je hebt in het spel, ja, dan lukt gewoon alles. En dan trek je gewoon die laatste overwinning ook binnen en dan word je kampioen in de NBA.
1: Ja, want vooraf zou je toch zeggen, de freak Victor Wembanyama, dat wordt toch echt de man om op te letten. Een absolute superster. Maar ja, niets is minder waar. Jalen Brunson is degene die eigenlijk, niet voor niets natuurlijk MVP geworden is van de finals. Gemiddeld van 32,6 punten per wedstrijd door de ja. series heen. 45 punten in de laatste game. Ja, ik weet niet wat het in hem losgemaakt heeft, die NBA Finals. Maar niets kon die man stoppen.
2: Nee, ja, fantastisch. En ook omdat het zo'n stijlbreuk is, zeg maar, ten opzichte van Victor Wembanyama. Maar hij is klein en behendig en snel. En vooral klein, want hij is geen 1,90. En dat is heel klein voor een basketbal in de NBA. En dan tegenover Victor Wembanyama... Wel pas 22 jaar oud, hè? Dus zijn tijd gaat echt nog wel komen. Hij gaat de NBA uiteindelijk overnemen. Die ja, reuze lang is en een soort lichaam heeft van een freak. En dan is uiteindelijk in deze David tegen Goliath strijd de kleine man die de zegen eruit sleept. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk nog mooier.
1: Wat doet dit met een Jalen Brunson? Want hij zal wel een heel goed contract hebben bij de Knicks. Maar je zal net zien dat er toch al wat meer teams op hem gaan azen nu.
2: Ja, maar hij zit vooral in New York, want hij is hier ook opgegroeid. Zijn vader speelde hier en hij ging ook naar de Universiteit van Villanova. Ook eigenlijk vlakbij de stad New York, of in de stad New York zelfs. Dus hij wil gewoon bij de Knicks blijven. En hij heeft zo'n legendarische status hier. Ik zie hem niet meer vertrekken daar bij New York. Want hij speelde aan het begin van zijn carrière bij de Dallas Mavericks. Kon daar blijven, er waren gesprekken over, maar op een gegeven moment was het, nee, weet je, ik kies voor mezelf, ik ga niet in de schaduw spelen van toen nog Luka Doncic, ik trek naar New York en daar heeft hij eigenlijk de sterren van de hemel gespeeld en nu, door deze finale, ja, een legendarische status, in New York gaan ze hem nooit meer vergeten.
1: Nee, dit wordt misschien wel ergens ooit een naam op een straatbordje.
2: Dat weet ik wel zeker.
1: Als we kijken gewoon naar de series in het geheel. Game 4 was eigenlijk heel erg beslissend. Hè? Daar was dat enorme gat. Want wat uiteindelijk overbrugd werd. En in de laatste seconde eigenlijk. Of 1,2 seconden nog op de klok. Werd er gescoord. Is dat misschien de nekslag geweest? Als je gewoon kijkt naar deze series?
2: Ja, het is inderdaad, nou ja, net dat gevoel over die momentum, over dat momentum en zo, dat soort runs. Ja, dat heeft ze uiteindelijk gewoon genekt. Want als je gewoon die 29 punten voorsprong had gehouden, had het 2-2 geweest in de serie. Had je een compleet andere serie gehad. Dus uiteindelijk daar is gewoon de nekslag al uitgedeeld. Wat je nu toch wel een retroperspectief erover kan zeggen.
1: Ja, want als je zo'n tik te verwerken krijgt, laten we eerlijk zijn, 29 punten voor het dan nog weggeeft. En dan met 1,2 seconden op de klok OG Anunoby ziet scoren. Ja, dan lijkt me dat die klap komt wel aan, zeg maar.
2: Ja, dat kom je eigenlijk bijna niet meer te boven. En wat ik al zei, van een 3-1 achterstand terugkomen, dat is pas één keer gelukt in de plus-minus 75 jaar NBA Finals tot nu toe. Dus dan heb je ook wel aardig de statistieken tegen.
1: Nou, dan zit nu het NBA seizoen erop. Wat wacht er nu voor de basketballers? Een hele lange vakantie? Of moeten ze toch alweer redelijk snel aan de slag voor voorbereiding op een nieuw seizoen?
2: Nee, Nee, in de NBA heb je wel echt een lange zomervakantie. Zeker de sterspelers, de jonge spelers die weinig spelen. Zoals bijvoorbeeld de Melvin Lyons nu, een Nederlander uit IJmuiden, die bij de Warriors probeert zijn plek te veroveren. Die zal de hele zomer daar aan het trainen zijn en zichzelf proberen te laten zien. Maar voor de sterspelers, Victor Wembanyama, ja, die gaat gewoon op vakantie zijn lichaam rust geven. Natuurlijk blijft hij wel fit, maar die gaat zich pas ergens in september weer melden bij de club. Dus je hebt er wel echt een lange zomer. Al moet ik wel zeggen, voor Europese spelers kan je ervoor kiezen om WK-kwalificatie-windows te gaan spelen. Maar veel NBA-spelers, ja, die kiezen toch voor rust. Een aantal denken van, nou, ik kan op zich wel weer spelen. Ik heb daar wel zin in. Maar over het algemeen wordt er gewoon een lange periode rust genomen nu.
1: En dan tot slot nog even terug naar ons eigen land in Nederland. Want we hadden zelf natuurlijk ook nog een best of five strijd om het kampioenschap lopen. Daar hebben we de vorige keer toen ook over gesproken. Landstede Hammers, die speelde tegen Zorg en Zekerheid Leiden. De Hammers hebben uiteindelijk voor de tweede keer in hun historie de landstitel gepakt.
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als de Knicks tegen alle verwachtingen in. Want zij eindigen op de vijfde plaats in het reguliere seizoen in Nederland. En zij, nou, in de eerste ronde schakelen ze Den Helder uit. Op zich een team die ze ook wel hadden moeten kunnen hebben. Maar vervolgens in de halve finale versloegen ze Heroes Den Bosch. Dat was toch wel de topfavoriet en de regerend landskampioen. En die werd gewoon met 3-1 verslagen. Ook in een serie over vijf wedstrijden. En vervolgens in de finale, ja, zij piekten op het juiste moment en die piek die duurde maar voort. En ook in de finale wonnen ze met 3-1 van Zorg en Zekerheid Leiden. En zo is het gewoon Landstede Hammers dat inderdaad een tweede landstitel pakt in de clubgeschiedenis. En wat wel heel gaaf is en interessant is, sinds 2 jaar staat Gaël Bouzin aan het hoofd van de Hammers. Dat is een vrouwelijke coach uit België. Ja, en zij bewijzen nu eigenlijk gewoon dat het niet heel veel uitmaakt wat geslacht is. Als je een goede coach bent, ben je een goede coach. Maar van dat stereotype zijn we nu vanaf. Want zij heeft laten zien dat ze gewoon kampioen kan worden. Ook met een underdog, ook met een ploeg met een minder budget. En dat heeft ze gewoon gedaan in Zwolle.
1: Ja, hij zegt een ploeg met een minder budget. Ja, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld een Heroes Den Bosch. Maar wat doet dit met die ploeg uit Zwolle? Ik bedoel, toch misschien wel voor sponsors ineens een stuk interessanter natuurlijk om aan te haken.
2: Zeker, zeker. Ja, in het Nederlands basketbal heb je eigenlijk 3 grote ploegen. Dat zijn Donar Groningen, ZZ Leiden en Heroes Den Bosch. En Zwolle schurkt daar een beetje tegenaan. Zit nog wel een klein gat tussen. Maar die zit er dicht tegenaan. En vervolgens heb je weer een hele tijd niks. En dan krijg je Rotterdam City basketbal en de kleinere clubs. Maar dit is wel een beetje het dieptepunt van het Nederlandse basketbal. Er zijn niet heel veel Nederlandse clubs meer, want 3 teams hebben afscheid genomen. En dus zijn er nog maar 5 Nederlandse ploegen over. Nederlandse profteams in de B-Next League, de gezamenlijke competitie van België en Nederland. Dat is een beetje het niveau topbasketbal in Nederland op het moment.
1: Nou ja, daar gaan we ongetwijfeld op een later moment het nog uitgebreid verder over hebben.
2: Ik zou het nu besparen.
1: Ik mag je in ieder geval nu danken voor je tijd, Luc van Burg, voor het terugblikken met ons op die NBA Finals. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het werd voor Nederland een historische 94ste editie van de 24 uur van Le Mans. Nyck de Vries werd namelijk de derde Nederlander ooit en de eerste sinds Jan Lammers in 1988 die de algemene zegen wist te pakken. Samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway bleef hij met de nummer 7 Toyota uit de klauwen van de BMW van onder meer landgenoot Robin Freins. En daarmee stonden er dus ook niet één, maar twee Nederlanders op het podium in de hypercar-klasse. Feest was er ook nog voor Nicky Katsburg, die zijn tweede Le Mans zegen pakte in de GT's, met in dit geval het team van Corvette. Ik ga over dit alles in gesprek met Allard Kalf, die ook tijdens het weekend uitgebreid te horen was als commentator op Eurosport. Allard, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, één moment. Binky, kom eens hier. Ja, ik ben lekker met de hond in het bos aan het wandelen.
1: Kijk, ja, dat is ook lekker.
2: En die ziet nou andere honden en denkt, dat is ook gezellig, maar daar was ik nou weer even tegen, zeg maar. Binky, deze kant op. Kom. Goed zo, kijk, loop gewoon de andere kant op met haar.
1: Hoppakee.
2: En dan luistert ze ook nog goed, hè. Hey. Ja, wat een dag, hè, gisteren. Jongen, het is toch wat, of niet?
1: Ja, een historische prestatie, want sowieso, ja, het was natuurlijk vooraf, ja, we hadden maar weinig Nederlanders rondrijden deze editie van Le Mans, maar kwalitatief hadden we toch wel een hele goede opstelling.
2: Ja, we hadden er 5 geloof ik, hè? Dat was Lino Denius, 6. Lino Denius, Job van Uitert, Richard Verschoor, Robin Freins, Nicky Katsburg en Nyck de Vries, ja. Dus dat waren er 6. En ja, ik bedoel, je hebt 2 man in de hypercar-klasse en dan hoop je altijd, hè, wat we natuurlijk al jaren met Nyck hopen en met Robin, sinds hij daar voor BMW rijdt, dat ze pot kunnen breken. En ja, dit jaar gebeurde dat ook en dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en dan hoop je natuurlijk dat een van de 2 hem weet te winnen. Maar dat we dan 2 Nederlanders op het podium hebben, is helemaal bijzonder.
2: Ja, dat gaat ja, ik wil bijna zeggen, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat is echt heel erg bijzonder en dat moet je koesteren. Kijk, de 24 uur van Le Mans is een evenement, die kun je niet winnen, hè? Die kun je als deelnemer. Je kan hem eigenlijk alleen maar verliezen. Dus het enige wat je moet doen is je stinkende best en zorgen dat je niet in de problemen komt en geen fouten maakt. Nou, dat hebben ze allebei gedaan. En het team van BMW en het team van Toyota, die hebben nog, hè, bij Toyota hebben ze nog zelfs een beetje een tijdje met wat minder vermogen moeten rijden. Maar goed, hey, iedereen komt er een probleempje tegen. Maar uiteindelijk kiest het evenement zijn winnaar. Hè? Want je moet gewoon je stinkende best doen. Geen fouten maken. En dan zie je na 24 uur wel waar je staat. Nou, in dit geval voor ons Nederland natuurlijk fantastisch. Want er staan er 2 op het podium.
1: Ja, en wat voor een einde was het ook van de race? Want ik meen me te herinneren, ik werd om 6 uur 's ochtends weer wakker. En nou ja, ik zette natuurlijk gelijk de tv aan. En rond dat tijdstip hoorde ik jou nog zeggen dat het bijzonder was dat er maar 4 uitvallers waren om 6 uur 's ochtends.
2: Ja, ik werd om 5 uur wakker want om te gaan werken. En ik heb exact hetzelfde. Ik zet mijn computer aan. Ik dacht, die vastgelopen was nog op 6 uur zaterdagmiddag. Of 10 uur zaterdagavond. Toen ik zeg maar ophield met commentaar geven. En ik erop refresh. Maar er waren er maar 4 uitgevallen. En dat is natuurlijk bizar dat zo is. Op zondagochtend heel erg vroeg. Dat je met 60 man van start gaan. En dat er gewoon 4 uitvallers zijn. Dat zegt iets over de kwaliteit van de auto's. Over de kwaliteit van het circuit. Over de kwaliteit van de rijders. Hè. Dat is, en de teams. Dat is natuurlijk echt een unicum.
1: Ja, maar het duurde daarna niet lang overigens of dat lijstje werd uitgebreid.
2: Nee, maar dat is natuurlijk mooi, hè? Want dat is natuurlijk wel de charme. Ja, dat moet je Richard Verschoor even niet uitleggen. Maar dat is de charme van dit evenement. Je weet nooit wat er komen gaat. En er blijft altijd iets onverwachts komen. En hè, uiteindelijk hebben ze bij de auto van Verschoor hebben ze een ontploffende remschijf. Bij Genesis hadden ze ineens een schoktemper die voor zichzelf begon. Ja, zo heeft ieder team wel, of niet ieder team. Er zijn er een aantal teams die ineens wat meemaken. En voor die teams is het uithuilen en volgend jaar terugkomen. En dat, ik vind dat misschien wel, ja, dat klinkt raar, hè, maar dat is misschien wel het mooie van dit evenement. Als je hem niet wint, moet je een jaar wachten. Hè? Je moet gewoon 52 weken wachten voordat je weer richting Le Mans kan gaan en het opnieuw kan gaan proberen. Hè, het is een beetje als een Champions League finale of een Indy 500. Of het is een Grand Prix van Monaco. Als je die wil winnen, kan 1 keer per jaar.
1: Ja, je noemt de naam van Richard Verschoor al. Reed onder meer met Doriane Pa in de LMP2. Gingen heel lang aan de leiding eigenlijk. Tot inderdaad die ontploffende remschijf. Dat had het natuurlijk eigenlijk helemaal bizar gemaakt. Als hij hem in zijn debuut ook nog had gewonnen. En dat we misschien achteraf gewoon een hat-trick hadden als Nederland zijnde.
2: Nou ja, op een ogenblik, ik zat met Sebastian Blekenmolen zondagavond, zaterdagavond of zondag, een van de sessies die ik deed. Ik zeg, het is toch wel bizar, want we hebben nu in alle klassen een Nederlander aan de leiding. Hè? En ja, ik heb dat dan nooit in mijn leven meegemaakt. Hè? Ook toen Jan won, toen Gijs won was ik er niet bij, maar toen Jan won, toen was ik er een beetje bij. Maar daarna hebben we natuurlijk geen Nederlanders gehad overal. Die echt meededen om de overwinning, behalve een keer nog Jeroen Blekemolen met de Rebellion Lola. Maar eigenlijk geen Nederlanders had die echt meededen om de overwinning tot Nick de Vries bij Toyota ging rijden. Maar wel klasoverwinningen die we gehad hebben. En die koesteren we natuurlijk. Maar ja, dan maak je in één keer dit mee en dan is het, dan is het toch wel heel gaaf.
1: Ja, want daarmee moeten we inderdaad niet de prestaties van mannen als Hoping toen. Maar ook Nicky Kasburg, die nu voor de tweede keer wint, in de lagere klasse onder laten sneeuwen. Want dat is natuurlijk nog steeds heel erg knap. Zeker, Nicky Kasburg, misschien wel een van de beste GT-rijders ter wereld. Die nu met het team van Corvette zijn tweede pakt.
2: Ja, en dat is mooi, want Ben Keating, met wie die dat doet, die heeft al een keer met Jeroen Blekemolen gewonnen. Die werd toen afgepakt, die zegen, op een klein technisch detail, wat een beetje jammer was. Maar die zijn dan gedisqualificeerd, maar die hadden wel de wedstrijd gewonnen, dus voor Keating zou het bijna zijn derde zijn. En Nicky is een beetje, als je kijkt, die heeft een carrière als Jeroen Blekemolen, als Peter Cox destijds, jongens die waanzinnig goed gaan in de GT-auto's. En Nicky, die zit op de top van zijn kunnen op dit moment. En die zit in de goede auto met de goede mensen. Pakt zijn tweede Le Mans zegen en petje af.
1: Ja, een fantastische overwinning. Toch even terug naar Nick de Vries en de nummer 7 Toyota. Want die hebben het zeker niet makkelijk gehad in die 24 uur. Eigenlijk begon het al met misschien wel een hele interessante pitstopstrategie die ze hanteerden bij Toyota.
2: Ja, dat was geestig. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik had de start heb ik dus niet gezien. Want toen was ik met andere dingen bezig. Met Formule 1 en Formule 2. En ik kijk na een uurtje, kijk eens even op de timing wat er allemaal aan de hand is. En ik zie dat ze al een pitstop gemaakt hebben. En ik denk, hé, dat is interessant. En ik zit met het team te appen van jongens, what's up? Ja, je moet wat, weet je wel. Dus dat was ook een bewuste keuze om dingen even anders te doen. Ik vond het wel stoer dat ze dat dan met twee auto's doen. Hè, dat ze met twee auto's dingen dan meteen anders doen. Ja, en dan uiteindelijk komen de safety cars en slow zones en al die dingen. En komen de strategieën redelijk dicht bij elkaar weer. Maar om te beginnen met een offset, ik vind het wel stoer.
1: Ja, dan weet je pas. Ja, zo'n race is natuurlijk wel met 24 uur. Maar je weet pas richting het einde wat dat gaat opleveren. Nou, in dit geval plek 1 en 4 voor Toyota. Maar vanzelfsprekend was het niet. Want je zegt het al, ze hebben voldoende voor de kiezer gehad qua... toch technische kleine probleempjes.
2: Ja, ik weet niet. Ik moet er nog even mijn vinger achter krijgen wat het precies was. Maar ik daar kom ik van de week wel achter als ik wat meer met wat meer mensen gesproken heb. Maar zij hebben dus een op die motoren zitten sensoren. Of op de aandrijfassen zitten sensoren. Die kijken hoeveel vermogen je hebt en hoeveel koppel je hebt. Want dat is belangrijk voor de organisatie. En die zitten gelinkt aan je ECU. Maar die zorgen er ook voor dat je niet te veel vermogen hebt. Hè. Je hebt dus in die klasse, dat is best een ingewikkeld reglement. Maar je mag niet te veel vermogen leveren en niet te veel koppel hebben. En als je dat dan wel hebt, ja, dan krijg je dus een straf, een potentiële straf. Nou, die sensoren die waren een beetje voor zichzelf begonnen. Waardoor ze zeiden dat er meer vermogen doorheen liep dan dat er eigenlijk liep. En ja, daar hebben ze best wel een tijdje wat meelopen tobben. Uiteindelijk hebben ze ook een manier gevonden om er zeg maar weer omheen te rijden. Dus het is ook wel weer goed gaan. Hè? En dan weet ik niet hè, of ze daar... Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk niet dat ze daar. Ze doen er nu een beetje ingewikkeld over. Maar het zou me ook niks verbazen als achteraf blijkt dat het ze misschien helemaal niet zoveel gekost heeft. Waar zij uiteindelijk de

0: even Toyota. Maar ja, toen was het eigenlijk zo, de eerste crash van de 24 uur was op de zondagochtend. Ayatjan Güven, waar iets mee misging met het sturen, in de muur klapt. Dan krijg je een enorm lange safety car procedure, die beter ging overigens dan de eerste, waarbij er nogal wat probleempjes waren met de auto's op de juiste manier in de juiste volgorde achter één safety car krijgen. Maar dan is zo'n voorsprong natuurlijk helemaal weg. Kun je eigenlijk weer een beetje van vooraf aan opnieuw beginnen.
1: Ja, dan is, maar dan, kijk, dan is ook een, dan is die voorsprong weg, dat klopt. En als je dan, dan zit je ook met je offset. Dus die, dan, hij is niet helemaal weg, want in principe, rij je op zo'n moment met gunstige brandstof. Maar het is allemaal heel technisch. Maar in principe is het wel vervelend dat die voorsprong weg is. Dat kun je, daar kun je dan wel vanuit gaan. Maar, hè, weet je, dat team van Toyota, met al die mensen die al jarenlang de 24 uur van Le Mans rijden, die zijn niet achterlijk. Net als dat het team van WRT met Vincent Vossen, waar mensen als Thierry Tassin werken, die zijn ook niet achterlijk. Die hebben dat strategisch echt allemaal goed voor elkaar. Ja, het enige is dat je met zo'n safety car, je moet gewoon niet in paniek raken. Je moet gewoon denken, oké, dit is het en we gaan nu verder en de race begint eigenlijk een beetje opnieuw.
0: Ja, wat ook helpt is dat er, nou ja, toch wat verschillende topauto's her en der uitvallen richting het einde van de race. Ja, dan zie je toch dat het gewoon een endurance sport blijft en dat het toch behoorlijk belangrijk is dat je auto heel blijft.
1: Ja, en dat je, kijk, je kan wat nu ook weer heel duidelijk was bijvoorbeeld met de Cadillac, die deed het heel goed bij bepaalde temperaturen. En als het wat warmer werd, dan deed hij het weer minder goed. Hè. Dus die waren heel goed in de kwalificatie, die s'avonds is, lekker niet te warm. Die waren goed in de nacht, zeg maar, op een ogenblik. Maar ja, als het dan weer warmer wordt, dan moeten ze het weer een beetje bekopen. Hè. En dat zit dan in de details. Hè. Je doet drie stints, drie rijbeurten op een set banden. Ja, die moeten alle drie even snel zijn. Hè? En als dan de laatste gewoon echt significant langzamer is, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Hè? En in dat soort details zit het gewoon.
0: Ja, en dan kun je daar misschien nog wel enigszins zeggen dat je, dat temperatuur wel een belangrijke is bij Aston Martin. Die wisten op een gegeven moment helemaal niet meer waarom ze nou snel waren en waarom niet.
1: Nee, maar als je niet weet waarom je snel bent, dan weet je ook niet waarom je langzaam bent en vice versa. En dat is het grootste probleem altijd van raceteams. Hè? Dat het kan wel goed gaan. Hè? En in eerste instantie ga je de baan op en dan gaat het hartstikke goed. Hè? Ze gingen met de test ook hartstikke goed. Alleen je moet wel weten waarom. Want als je niet weet waarom, dan gaat het op een ogenblik mis. Want dan ben je de snelheid kwijt. Maar dan weet je ook niet waarom je die snelheid kwijt bent. Hè? Dus je kan wel denken van jongens, alles gaat goed. We gaan de goede kant op en zo. Maar ja, je moet wel weten waarom.
0: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag wel handig, want dan kun je in ieder geval daar wat aan doen.
1: Ja, maar dat is vaak, hè. Dat is in de autosport is dat een hele makkelijke fout om te maken. Hè. Mensen komen vaak, kom die kant op, Bink. Mensen komen vaak op een circuit en dan loopt alles fantastisch. Maar dan weten ze eigenlijk niet waarom. En het probleem is, begint dan. Hè? Want als je niet weet, ik zeg altijd, als je niet weet waarom je hard gaat, weet je ook niet waarom je de snelheid kwijt bent.
0: Tot slot.
1: Een heel simpel voorbeeld is een aantal jaren geleden. Toen Aston Martin de eerste races in de Formule 1 fantastisch ging. Mm-hmm. Toen dacht iedereen, nou, dit is echt, hè. Nou, Alonso heet het nu voor elkaar. Die Dan Fellows heet het voor elkaar. Nou, bla bla bla. Toen kwam de eerste update en ze gingen alleen maar in de achteruit. Waarom? Omdat ze geen idee hadden waarom die auto zo goed ging. En als je hem dan wil verbeteren, ja, wat moet je dan verbeteren? Dan ga je dus misschien een richting op en dan maak je hem dus alleen maar slechter. En dat is een beetje het probleem met heel veel raceteams. En dat is tot en met de Formule 1 gebeurt dat.
0: Tot slot, ja, een historische overwinning dus voor Nyck de Vries. Wat doet deze overwinning met hem? Niet alleen qua mens, maar ook qua statuur binnen de autosport.
1: Ja, qua mens hoop ik dat hij gewoon lekker niet blijft. Die ik straks ga bellen, kijken of hij wakker is. Even gezellig mee. Ouwe hoer, gisteren hebben zijn vader wel gesproken, maar niet nog niet. Ik denk dat dit voor de mensen die het niet kennen, die denken: goh, wat goed. Voor de mensen die weten wat Nick de Vries kan en wat Nick de Vries gepresteerd heeft in zijn leven, is het een bevestiging van wat we al weten. En is het gewoon.

0: Een extra ding op zijn cv. Want hè, als je kijkt naar de cv van Nyck de Vries, vanaf zijn twee keer wereldkampioen worden met karten tot zijn Formule 2 kampioenschap, Formule 1 wereldkampioenschap. En het zijn van een Grand Prix rijder tijdens je Grand Prix debuut punten halen. Ja, dan moet je gewoon zeggen dat hij een fantastische race-cv heeft. Nee, het is niet Max Verstappen, maar het is natuurlijk wel gewoon een fantastische carrière.
1: En laten we hopen dat hij nog heel lang mag gaan duren. Dat is één ding wat zeker is. Allard Kalf, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan.
2: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: De kop is eraf voor Oranje. In Arlington, Texas kwam het Nederlands elftal tot 2 keer op voorsprong tegen Japan. Maar even zo vaak wisten de Japanners weer gelijk te maken. Met dan uiteindelijk een 2-2 eindstand tot gevolg. Na afloop van het duel lag vooral het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman onder vuur. Maar hadden we die wedstrijd wel kunnen binnenslepen als er anders was gewisseld? Welke lering kunnen we eigenlijk trekken uit dit openingsduel? En welk perspectief biedt dit voor de komende groepsduels? Nou, ik ga erover in gesprek met Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Kai, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, hoe heb jij gekeken naar die openingswedstrijd gisteravond?
2: Nou, gematigd positief wel. Ik was, moet wel zeggen dat ik lage verwachtingen had. Dus dat helpt altijd dat je dan er wat positiever naar kijkt. Maar ik vond over het algemeen gezien heel veel controle. In ieder geval, dat is misschien een beetje een saaie voetbalterm. Maar wel veel controle, niet veel aan de hand. Ik denk dat we de betere waren, dat we de wedstrijd hadden. Of we, dat het Nederlands elftal de wedstrijd had kunnen en misschien wel moeten winnen. Dus ik ben op zich wel redelijk positief eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk echt de echte actie qua goals kwam pas in de tweede helft. Hoe interessant was de eerste helft eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik was bijna in slaap gevallen.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. En het was ook niet, het is niet heel attractief, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je het tegenstander van het kaliber Japan gewoon even 2 keer 45 minuten met de rug tegen de muur zet en 100% kansen creëert. Ook nog eens meenemen dat het de eerste wedstrijd was, dat er volgens mij best wel wat spanning op zat. Het begin was nog best wel goed met Malen die actie voor zichzelf creëerde met een mooi schot. Daarna kakte het wel in, zo'n drinkpauze. Waarom we die überhaupt hebben, snap ik ook niet. Volgens mij was het 20 graden in het stadion zelf. Daarbuiten wel bloedheet hoor, maar dat helpt denk ik ook niet mee. Maar tweede helft werd wel ietsjes leuker tot aan de wissels, denk ik.
1: Ja, dat wisselbeleid dat is veelvuldig onder vuur komen te liggen na afloop. Ronald Koeman zei daar zelf over, we moesten wel eigenlijk, want we kregen het steeds lastiger in de wedstrijd. Hoe kijk jij naar dat wisselbeleid, zeg maar? Waren het wel oké wissels of had het beter gekund?
2: Nee, ja, ik ben duidelijk dat het wel beter had gekund. Ik had ook niet het idee dat Nederland zelf dat per se lastiger had. En als dat zo was, dan was dat echt maar heel kort daarvoor. Dus ik begreep op zich niet raar dat je verse krachten inbrengt. Ik ben de enige wissel waar ik dan niet zo fan van ben, is Koopmeiners vanaf rechts. En dat je dan Summerville eraf haalt. Dan had je eventueel ook nog Malen naar rechts kunnen doen. Of breng iemand met wat meer snelheid in. Frimpong is er niet bij, maar die had ik dan eerder daar graag willen zien. Iemand dat je snelheid en diepte houdt. Dus dat is het enige waarvan ik dacht van ja, daar ben ik zelf nooit zo fan van.
1: Nou ja, je noemt al snelheid en diepte. Crescentio Summerville was toch sowieso eigenlijk tot nu toe een van de misschien niet al te veel hoogtepuntjes bij het Nederlands elftal. Ja, een goal en gewoon ontzettend gevaarlijk. Die heeft een fantastisch paar eerste interlands eigenlijk achter de rug voor zichzelf.
2: Ja, zeker. Ik heb met Voetbalpremier hebben een podcast, Studio Oranje. En daarin noemde ik hem, die hebben we meteen na de wedstrijd opgenomen. Noemde ik hem eigenlijk, ik vind hem eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij daar aan de rechterkant speelt, vind ik het echt een verademing. Het is een positie waar we al heel lang echt zoekende zijn geweest. En hij heeft wel, ik wil niet zeggen dat het absoluut de top is, maar hij zit wel, zeg maar, het is wel een beetje subtop Europa, denk ik, dat niveau dat hij aantikt. Dus dat is wel echt de verademing dat hij daar nu aan die rechterkant staat. Hij heeft acties, hij heeft snelheid. Ik vind dat hij ook veel beter aan de binnenkant, dus als hij wel eens een beetje op 10 als Dumfries aan de zijkant komt, kan spelen dan ik dacht. Dus dat is wel zeer positief.
1: Ja, en dan komt op een gegeven moment naar Oranje dan 2-1 voor. Nou, we hebben het al gehad over het in ieder geval de wat uithalen van snelheid. Misschien wat verdedigendere wissels bij het Nederlands elftal. Die 2-2 die uiteindelijk valt, heel laat. Dat is nooit fijn eigenlijk. Maar ik had een beetje het idee toen heel laat die 2-2 viel van daar gaan we weer. Hoe zat het bij jou?
2: Daar gaan we weer, in wat voor zin?
1: Nou ja, dat we dan weer een voorsprong uit handen geven.
2: Binnen die wedstrijd dat het 2 keer gebeurde, bedoel je?
1: Ja, maar gewoon überhaupt het Nederlandse elftal. Ik krijg nog wel eens wat laat, wat tegendoepen.
2: Het is heel negatief in, volgens mij, of niet?
1: Nee, maar ik was uiteindelijk een beetje, zeg maar, we stonden 2-1 voor. Die wedstrijd kabbelt voor tot aan, zeg maar, in ieder geval de 88ste minuut. Japan legt dan wel weer wat druk op. Komt er steeds gevaarlijker in. Maar ik had eigenlijk wel ergens gehoopt gewoon die 2-1 een keer over de streep te trekken. En dat we dan met z'n allen toch zoiets hebben van, oh nou, we hebben onze eerste groep wel gewonnen tegen Japan. Die kunnen we afvinken.
2: Ja, nee, kijk, dat hoopt iedereen natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds best wel relaxed aan het kijken was. Dat ik niet echt het gevoel had dat hij daadwerkelijk ging vallen. Het bizarre is natuurlijk ook dat hij uit een corner valt. Terwijl wij natuurlijk een stuk langer zijn dan de Japanners. En dat je ook nog Ake inbrengt, wat die op zich ook kopkracht heeft. Maar ik moet zeggen, het is even dat die voorbereiding met die wedstrijd met Algerije en Oezbekistan dan niet geweldig was. Hoewel dat Algerije, dat viel ook wel mee hoe slecht dat was. Maar het is wel de laatste keer dat we verloren hadden was volgens mij... daarvoor was tegen Spanje met penalties. Dus op zich heb ik niet het idee dat het Nederlands elftal constant maar voorsprong uit handen geeft. Of een wedstrijd niet over de streep kan trekken. Dus ik zie dit niet als een daar gaan we weer. En het is de zoveelste keer. Dat gevoel had ik niet. Het was jammer. Het was zeer onnodig vooral. Dat is een beetje wat bij mij blijft leven. En ja, nee. De corner was ook heel matig verdedigd. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, als je ook op Van de Ven let daar. Dat is best wel bizar als je dat ziet. Ik weet niet of het zone was of niet, maar best wel raar gedrag. Dus nou ja, er is in ieder geval ruimte voor verbetering.
1: Nou ja, en die verbetering duurt sowieso in ieder geval nog 2 groepsduels. We moeten nog tegen Zweden en tegen Tunesië. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Zweden. Die hadden de fantastische start van het WK met die 5-1 tegen Tunesië.
2: Ja, die zitten er lekker in. Ik moet wel zeggen dat ik al dacht van, dat zei ik voor de wedstrijd ook, voor de wedstrijd van Zweden zelf, dat ik vond dat iedereen deed alsof Zweden wel echt heel matig is, omdat ze wel een slechte kwalificatie hebben gehad. Maar ze hebben met Isak en Kiokeres hebben ze twee behoorlijke topspitsen. En ze hebben geen slechte helft. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of je die samenvatting gezien hebt. Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, ik heb de samenvatting gezien. Ben lekker gaan slapen. Maar er zaten wel veel goals bij dat het wel fouten van de keeper waren. En, dus ik denk dat die wedstrijd dat het ook wel ietsjes geflatteerd was hoor. Maar ja, Nederland is het wel een verstand verplicht om nu gewoon 2 keer te winnen. Van Japan hadden we eigenlijk ook al moeten winnen. Maar als we met 7 punten dan eerst in de groep worden, dan denk ik dat dat prima is.
1: Ja, want wat is het perspectief daarop? Natuurlijk is het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar ja, hoe gaan we nu ons voorbereiden tegen Zweden? Want, nou, je noemt al een paar namen natuurlijk. Met Isak en Jeukeres. Die Ayari was trouwens ook wel aardig op dreef met 2 goals. Notabene iemand van Tunesische afkomst. Dus die juicht ook niet. Maar er zit in ieder geval aanvallend zit er wel wat gevaar wat Zweden kan creëren. Hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Ja, zeker. En je hebt ook nog best wel aardig centrum, hoor. Je hebt die Hien en Lindelöf bijvoorbeeld. Dat zijn wel aardige spelers. Hoe moeten we daar voorbereiden? Ik zou gewoon hetzelfde gaan spelen zoals we gedaan hebben. En het is wel grappig. Het doet me ineens terugdenken aan de wissel. Niet zo, dat die zo erg was, hoor. Maar we hebben wel eens eerder natuurlijk het toernooi gehad dat de wissel ineens heel veel te bespreken was. Met advocaat, met die wissel van Robben en Bosveld. Dus ik denk dat Koeman wel 2 keer nadenkt over de volgende wissels die hij toe gaat passen. En dan heb ik er wel vertrouwen in dat we van Zweden winnen, eventueel gelijk en sowieso van Tunesië winnen. En ik geloof zelfs dat er een statistiek was dat als je 3 punten hebt met een doelsaldo van -2, dat je dan nog 96% kans hebt om door te gaan naar de volgende ronde. Dus we hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken. En als je het hebt over in het toernooi groeien, dan is daar alle tijd voor.
1: Dat scheelt dan wel weer natuurlijk met een WK met zo ontzettend veel landen. Dus,
2: ja,
1: nou ja,
2: de beste nummers 3 en noem maar op. Ja.
1: Precies, nou ja, dat geluk moeten we dan maar even meenemen. Die wedstrijd is natuurlijk pas de 20e, dus dat is nog even wachten. In ieder geval, nou ja, zoals ik het bij jou proef, we hoeven niet per se ontevreden te zijn met deze opener tegen Japan.
2: Nou ja, vooraf had ik niet getekend voor gelijkspel, dus dat is matig. Het was sowieso onnodig. Maar we hoeven niet te doen alsof er iets heel ergs aan de hand is. En het had zeker beter gekund. Het kan ook allemaal nog ietsjes frivoler. Ik vind ook als aan de rechterkant Dumfries dan hoog de bal krijgt, dan gebeurt daar niet zo heel veel. Dan haalt hij hem weer uit. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het allemaal niet altijd even sexy is. Tegelijkertijd heb ik ook best wel wat lichtpuntjes gezien. Ik vond Van Ekke goed spelen. Ik vond Gravenberg en Frenkie. Dat zag er ook best wel goed uit. Ik denk dat Malen steeds ietsjes beter aan het worden is. Ik probeer het een beetje positief in te zien. Ik denk dat daar aanleiding voor is.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat met z'n allen ook lekker doen. Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook veel plezier ook weer met de volgende wedstrijden.
2: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker
1: van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden.

0: sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffelsfoods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
0: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
0: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
0: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
0: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komen gaat.
0: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: Wing.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
1: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, en dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. We hebben mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren, ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in. Maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb. En nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien. De transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukten. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart. En we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Cialinghi, natuurlijk oud-renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen en toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht, hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen, maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten, maar die zijn volgens mij al zo goed als vol, begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald, heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen of soms zelf een verhaal hebben, zoals Maarten Cialinghi ook, die zelf een nier heeft, maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is er eigenlijk de eerste vraag van, hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts, of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen. De schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op... Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukt het
2: ja,
1: 22
2: kilometer. Ja, dan kan die er ook nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Nou, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. In, ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van, jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking, wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven. De voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben. Dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat we het niet... Dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aan kunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt. Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk. Hè? Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS Groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, wat zit er nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig. Hè? Van Zoutkamp door naar Oldmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Even kijken, Dinteloord en daarna nog Zouterlanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, ja, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen... Ja, ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Nou, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, ja, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten, met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Hein Otterspeer, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Radio.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, en ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat hij er weer is. Lucas Schel, hij is speler van Team NL Powerchair Hockey. En we hebben al een keer eerder in de studio te gast gehad. Toen met een van zijn kompanen. Maar ja, inmiddels terug in Nederland. Want ze hebben niet al te lang geleden het WK gespeeld. Teruggekomen met zilver. Lucas, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
1: Nu weten we, jullie gaan altijd voor het hoogst haalbare. Ik weet niet of het inmiddels een beetje gezakt is. Maar ik denk toch wel gefeliciteerd met zilver, toch?
2: Dankjewel. Dat is op zich ook wel een mooie prestatie natuurlijk. Tweede van de wereld. Maar we gingen erheen om goud te winnen. En dat is helaas net niet gelukt in de finale.
1: Ja, precies. Want ja, als je dan toch in de finale staat, dan wil je hem wel winnen.
2: Absoluut, natuurlijk. Zeker.
1: Maar nog steeds een beetje dan een nare nasmaak, of heb je het een beetje een plekje kunnen geven?
2: Nou, het is ook dubbel, want het is ook niet dat we slecht gespeeld hebben. De Zwitsers die hebben ook echt hele grote stappen gemaakt. De finale was tegen Zwitserland en die waren ook gewoon heel goed. Dus we kunnen onszelf ook niet heel veel verwijten, want tuurlijk hadden we dingen beter kunnen doen. En daar gaan we nu gewoon weer aan werken dat we dat de volgende keer wel doen.
1: Maar dan ben ik benieuwd, hè? Want je zegt Zwitserland, en die wedstrijd was ook close trouwens, 5-3. Maar nu weten we, in principe het powerchair hockey valt onder het floorball. In Zwitserland is dat heel groot, sterker nog. Ze hebben afgelopen zomer record gepakt. Werden bij de vrouwen wereldkampioen. Is dat ook een beetje, in Nederland is floorball natuurlijk een hele kleine sport, ook een kleine bond. Is dat ook waar je een beetje tegenop bokst ten opzichte van die Zwitsers?
2: Nou, op zich, ik weet wel dat er in Zwitserland ook wel veel geld is binnen het floorball. Dus wat dat betreft kunnen hun ook wel heel snel rolstoelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland ook via het fonds natuurlijk. Dus ja, inderdaad. Dus in Nederland zijn de omstandigheden ook gewoon heel goed. En doen echt best wel heel veel mensen in Nederland gewoon de sport. En kunnen ze gewoon die rolstoelen allemaal vergoeden. Dus hebben we eigenlijk Zwitserland en Nederland zijn allebei gewoon...
3: Ja, voor het beeld ook. Een wheelchairstoel kost ook 25 tot misschien wel 35, 40.000 euro soms.
2: Nou, dat is wel duur.
3: Ja, ik heb ze voorbij zien komen.
2: 15.000. Ja, als je heel veel aanpassingen nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld echt een aangepaste zitting en allemaal aanpassingen aan de stoel. Dan kan het inderdaad wel hoog oplopen. Ja.
3: En heb jij nou gemerkt ook dat, want we zijn nu zo'n 4-5 jaar, hebben toch een belangrijke rol gespeeld in de sporthulpmiddelen. Heb jij dat ook in de sport kunnen merken? Zijn er echt meer mensen daardoor gaan, het is power chair hockey, ik ben nog wheelchair hockey.
2: Ja, de officiële term.
3: Ja. Maar zijn er nou echt wel ook meer mensen gaan sporten daardoor? Heb je dat kunnen merken?
2: Nou, ik denk het wel. Het is ook als club zijnde, ja, ik speelde bij Upward in Arnhem. We kunnen veel makkelijker bij nieuwe leden gewoon zeggen van, oké, hier en hier kan je een stoel aanvragen. En dat zie je wel bij iedereen die ook binnenkomt. Die denken, oh, 15.000 euro. Die stoelen, hoe kom je eraan? Maar die zorgen kunnen we gewoon gelijk wegnemen. Door die vergoeding allemaal. Dus,
3: en hoe ging dat ervoor?
2: Nou, daarvoor ging het heel moeizaam natuurlijk. Sommige gemeentes gaven wel, zoals in Arnhem krijg je 10.000 euro. Nou, daar kom je al wel heel ver mee. Maar er waren ook gemeentes die niks gaven. Of ergens ertussenin. Dus het was ook heel oneerlijk wat dat betreft. Dat de een het wel vergoed kreeg en de ander niet. En was dat heel moeilijk. Maar nu is het gewoon allemaal over één kam. En kan iedereen gewoon sporten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die misschien nu zijn in de sport bij jullie komen kijken. En dan horen dat jullie allemaal in stoelen van 15.000, 20.000 euro rondrijden. Ze denken van zo, jullie hebben veel geld.
2: Ja. Ja, nou dat is dus. Het is ook voor mensen in een elektrische rolstoel. Is het dus best wel moeilijk om een sport te vinden. Waaronder dus die kosten van die sportrolstoelen. Ja. En, maar daarom is het heel mooi dat in Nederland wel... kan.
3: Nou, er zijn veel minder mogelijkheden ook, minder sporten. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat die sport wel toegankelijk is.
2: Ja, zeker. En dat is Nederland dan wel een voorloper in als ik kijk naar andere landen, ook op het WK.
3: Ja, nou misschien wel goed om te duiden. We zijn nu in de Tweede Kamer is vorig jaar een amendement aangenomen. Uniek Sport heet nu het Uniek Sport Centraal Loket. Dus via het Centraal Loket zijn wij nu bezig om gemeentes aan te sluiten. Dat zijn inmiddels, heb ik gisteren vernomen, 35 inmiddels die al meedoen ook aan deze pilot. En dat betekent dat eigenlijk een gemeente ook weinig risico loopt. Want ze krijgen een sportadvies van Uniek Sporten. Er wordt een hulpmiddel voor 7 jaar toegewezen. Of is een hulpmiddel eerder op of versleten, dan is er een vangnet. Maar er is ook, en dat is heel belangrijk voor het wheelchair hockey, er is ook een vangnet voor alle hulpmiddelen die duurder zijn dan 8400. Dus wij proberen nu natuurlijk alle gemeenten over de streep te trekken. Maar als er aanvragen zijn Dan gaan wij ook bij een gemeente erachteraan die nog geen overeenkomst of convenant met ons hebben, om te zorgen dat ze ook daarin meegaan. Want eigenlijk is het een hele goede oplossing. Eén, voor de sporter, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar anders krijg je het ook voor de gemeente. Dus
2: ja, absoluut.
3: Geen smoesjes meer om niet te wheelchair
2: Nee, inderdaad. Hockeyen. Ja, zeker.
1: Ja, want toch even, misschien om even tot de sport te duiden. Want ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen het in de studio wel. Maar misschien zullen er ook mensen luisteren. Ongetwijfeld luisteren er mensen die zoiets hebben van, ik val ergens middenin. Toch even het powerchair hockey. Hè? Kun je dat even, kort even in je eigen bewoordingen toelichten. Wat voor sport is het?
2: Nou ja, wat je zegt klopt inderdaad. Het is inderdaad nog niet heel bekend in Nederland, maar ook in de hele wereld. En dat is heel jammer, want het is voor mensen in een elektrische rolstoel vaak een van de enige sporten die ze kunnen doen. Vaak mensen met een ernstige spierziekte die niet meer in een handrolstoel kunnen rijden. Is dit gewoon de optie? En je ziet dat wij spelen in de sportrolstoelen. En we hebben floorballsticks, waar je net zei, die zijn heel licht. Waardoor ook mensen met een spierziekte die kunnen gebruiken. En degene die geen stick meer vast kunnen houden, hebben een stick voorop de rolstoel gemonteerd. En in een team zijn die ook nodig, omdat 2 van de 5 spelers moeten ook zo'n T-stick op de rolstoel hebben. En zo zie je dus dat het team heel erg gemixt is met mensen met een wat ernstige beperking en wat minder ergere beperking.
1: Wat zijn daarin de regels eigenlijk? Wat moet een coach opstellen? Want je hebt bijvoorbeeld bij rolstoel basketbal heb je bepaalde punten. Je moet een hoeveelheid punten opstellen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is exact hetzelfde bij power hockey. Ik zelf ben het hoogste punt wat je kan zijn eigenlijk. Was ik eerst niet. Ik was ook nu het WK was ik omhoog gegaan. Daarom is het een goede combinatie van allerlei punten. Je mag maximaal 12 punten op het veld zetten. 5 spelers samen. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4,5, dat is dan heel hoog. Tot een half. En dan heb je 4,5, 4,5, 1,5, 1, half.
3: Ja, en het is ook een gemengde sport. Dus het is een beetje het korfbal ook van het hockey, zullen we maar zeggen. En want jouw zus heeft ook meegespeeld, begreep ik.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: En dat vind ik ook wel leuk aan de sport, dat het allemaal samen is. Man en vrouw. Maar ook inderdaad allerlei soorten handicaps samen. Bij andere parensporten heb je inderdaad klasses waar je dan in speelt. Maar hier is het gewoon 1 competitie. En dat maakt dat puntensysteem dan mogelijk. Wat wel heel vet is. Ja. En inderdaad zo'n toernooi spelen met je zusje. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat mee mag maken. Ja.
1: Want hoe zit het eigenlijk met die sport als in? Waar kan een team het meeste verschil maken? Als je het toch hebt over die punten. Heb je dan heel erg veel aan bijvoorbeeld misschien halfjes van wereldklasse? Of misschien toch wat meer 4,5? Of juist meer de middenweg, zeg maar 2, 2,5?
2: Ja, je ziet echt, op zich kan iedereen van waarde zijn. En je ziet bij elk land dat die dan weer andere goede spelers hebben. Je hebt ook hele goede 3-punters. Die dan net ertussenin zitten. Maar nu ook Zwitserland, die heeft nu gewonnen. Die heeft een halfpunter, een T-stick, die voor op de rolstoel. En dat is heel knap wat hij doet, want die heeft een mini joystick. En dat is een joystick voor op de rolstoel die heel erg gevoelig is. En omdat hij een ernstige spierziekte heeft, SMA, kan hij maar kleine bewegingen doen. Dus als je het pookje net wat naar voren doet, dan vliegt de rolstoel gelijk naar voren. En als je dat onder controle hebt, kan je dus ook echt heel erg van belang zijn. En hij heeft dat. Dus zo zie je dat echt verschillende beperkingen en maten van de beperkingen echt een grote rol kunnen spelen.
3: Ja, want als je bij basketbal of rugby kijkt, dan is het juist contact met de stoelen, blokken, dat soort dingen. Hoe gaat dat in het hockey? Want volgens mij mag je geen contact maken. Ja?
2: Nee, het is een no-contact sport inderdaad, maar...
1: Ja. Dat zeggen, anders gaan de stoelen heel snel kapot, denk ik.
2: ja, zeker.
3: Dat gebeurt wel natuurlijk.
2: In theorie wel, ja. En zeker op het hoogste niveau zal het wel echt altijd tot het gaatje gaan. En dat is dan inderdaad ook aan de scheidsrechters om dat in bedwang te houden.
3: De halfpunten zijn dat dan vooral ook verdedigers? Of hoe zie ik dat? Of,
2: die zetten de bloks inderdaad. Net zoals in basketbal screens. Doen ruimte vrijmaken voor de sterke handstickers die dan aan de bal zijn. Dat is ook tactiek waar je dan als team in kan variëren. Je kan ook als team, als hoge punten kan je ook een blok zetten. Of sommige teams die gaan juist pasen naar de T-stick. Want als een T-stick scoort, dan is het 2 punten. Hm. Om dat dan een beetje gelijk te maken. Dus het heeft ook weer een clutch factor. Als je 2 punten achter staat met 1 minuut te spelen, dan ga je naar de T-stick kijken. Want die is nog de enige die het kan redden.
3: Ja, dat maakt wel onderscheid als je daar dus een hele goede speler in hebt.
2: Absoluut, zeker.
3: En hoe zit dat bij jullie in het team?
2: Nou, we hebben op elke positie denk ik wel wereldklasse. Ja. Zeker omdat we gewoon de meeste spelers hebben gewoon waar we uit kunnen kiezen. Dus we hebben goede halfjes, goede eentjes, hele goede sterke handstickers waar we uit kunnen kiezen. Dus wij kunnen ook gewoon wisselen. En dan wordt de selectie niet heel veel minder daarop.
1: Terug naar het toernooi. Want jullie hebben begonnen eigenlijk met best wel behoorlijke uitslagen. Hè? Ja, aanvallend goed bezig.
2: Ja, we hebben tegen landen als Canada, Australië, België. Zijn wij in theorie wel echt de favoriet. En die proberen dan heel verdedigend te spelen om het toch nog een beetje tegen te houden. Maar juist die verdedigende speelstijlen hebben we heel erg op getraind. Hoe kom je daar doorheen? Ook omdat we weten dat in Zwitserland dat soms speelt. Nu ook met een hele verdedigende speelstijl komen we daar gewoon doorheen.
1: Ik noem even een 39-1 tegen Canada, ja. 30-4 tegen Australië. Dat is aardig.
2: Ja, zeker. Dus dat ging heel goed, het offensief.
3: En als ik dan kijk naar het materiaal. Hè, dus ik weet dat in Nederland er zijn eigenlijk twee goede merken, denk ik, die je kan gebruiken bij jullie in de sport. Zijn dat meteen internationale merken? Of kom je dan op zo'n WK ook heel andere stoelen tegen? En zit daar dan veel verschil tussen?
2: De beste stoel vind ik die op de markt. Je hebt inderdaad twee die wel echt goed zijn. En de beste is een Nederlands merk, Scout. Die heeft elektrische rolstoelen. Die zijn toch wel de beste. En je ziet dat ook een Canada bijvoorbeeld. Die heeft niet de faciliteiten die we hier in Nederland hebben. En die huren dan ook die stoelen voor het WK waar ze dan in spelen. Maar dan zie je ook wel inderdaad de oneerlijkheid ook wel in de sport. Dat in andere landen gewoon niet die ontwikkeling er nog is geweest. En dat die dan op het WK moeten gaan wennen aan die snelle stoel.
3: Want hoe goed gaat het in Nederland dan? Wat zou er beter moeten?
2: In Nederland? In Nederland gaat het qua financiering voor de stoelen.
3: Ja, in het algemeen ook met de sport. Jullie positie, trainingsmogelijkheden, aantal clubs, dat soort zaken.
2: Sowieso meer mensen in een elektrische rolstoel aansporen om te gaan sporten. Elektrisch rolstoelhockey, powerjockey is een goede optie. Maar ook rolstoelvoetbal bijvoorbeeld komt ook op tegenwoordig. Ja. Dat gewoon iedereen in een elektrische rolstoel lekker kan sporten. Want dat kan gewoon in Nederland. Dat.
3: Ja, en als het niet kan, doe jij dan ook nog uniek sporten thuis volgens mij?
2: Ja, inderdaad. Gewoon thuissport inderdaad. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
3: Ja, want hoe gaat dat dan? Want jij bent trainer, zeg maar.
2: Ja, ik heb inderdaad wat filmpjes opgenomen over hoe je thuis in beweging kan blijven. Wat voor mij ook als sporter natuurlijk heel belangrijk is. En ik krijg ook door het rolstoelhockey krijg ik daar ook heel veel motivatie voor om fit te blijven. En op het hoogste niveau te kunnen blijven spelen. Dus leuk dat ik dat bij Uniek Sporten thuis ook kan laten zien.
3: Ja, zeker. En belangrijk. We hadden het voor de uitzending al even over Arjo Wijnhorst. Natuurlijk initiator, oprichter van Uniek Sporten. Zeker. Maar ook in het verleden natuurlijk hockey gedaan in die tijd. Nu heeft hij te druk met zijn werk, denk ik.
2: Zeker.
3: En met een gezin en alles. Maar die gebruikt wel Uniek Sporten thuis. En dus wat dat betreft, het is wat mij betreft een opstap. Maar het kan ook een fase in je leven zijn dat je dat gaat gebruiken.
2: Ja, zeker. Maar dat is gewoon inderdaad, mensen moeten weten dat het kan, dat het er is. En dan inderdaad over thuissporten, maar ook inderdaad teamsporten zoals pouwtje hockey of pouwtje voetbal. Dat er gewoon allemaal is. En dat het gewoon allemaal kan met de financiering voor de stoelen.
1: Ja, tot slot Lucas, want nu de tweede zilveren medaille op het WK. Wat moet er gebeuren om het op het volgende WK derde keer scheepsrechter te laten zijn?
2: Ik denk dat wij tactisch nog wel wat sterker kunnen worden. We hebben altijd gehad dat wij de beste spelers hadden. En gewoon op technisch gebied gewoon iedereen overklasten. Maar nu zien we dat landen als Zwitserland ook gewoon beter worden. En dat we niet per se meer beter zijn. Maar dat we gewoon echt met slimme dingetjes en gewoon tactieken. Dat we die ook moeten verslaan. Ik denk dat we daarin kunnen gaan groeien.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Want wanneer is het volgende WK over 2 jaar?
2: Over 4 jaar. En hopelijk over 2 jaar proberen we het EK in Arnhem te organiseren.
3: Oh, dat is mooi.
1: Kijk, laten we hopen dat lukt. Dan zijn wij er ook bij. Dat ga ik nog vast vertellen. En volgende WK, daar ben je dan toch ook gewoon bij?
2: Hopelijk. Jaar. Dan moeten we even revanche nemen natuurlijk.
1: Precies. Lucas Gel, dank voor je komst naar de studio. Ondanks toch dan het verlies tegen die Zwitsers. Wel gefeliciteerd met WK Zilver.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: In het weekend van 27 en 28 juni staat de loodzware Coast to Coast Challenge op het programma. Deelnemers fietsen in 24 uur zo'n 500 kilometer tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zoutelanden. Ten behoeve van de Nierstichting om, naast natuurlijk geld op te halen voor onderzoek, ook bewustwording te creëren over zoutinname en het belang van niergezondheid. Iemand die als geen ander weet hoe belangrijk niergezondheid is, is voormalig topschaatser en tegenwoordig trainer bij Team Staan CTS Groep, Hein Otterspeer. Zijn vader is namelijk nierpatiënt en daarom weet hij welke impact dat ook op een gezin heeft. Hein is ambassadeur van de Nierstichting en zal de uitdaging ook aangaan in dat weekend. Hein, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je dacht, mijn schaatsers die zijn al druk van zichzelf. Ik ga zelf ook mezelf heel erg uitdagen.
2: Ja, nou ja, zo kun je het wel een beetje zeggen. De challenge voor mij zit natuurlijk een beetje in mijn carrière en daar zit een mooie strik omheen. Dus dan ga je een beetje op zoek waar je nog niet eerder aan mee hebt gedaan. Nou ja, sinds vorig jaar dus wel. Maar dat is wel een behoorlijke uitdaging hoor. Kan je vertellen, zaterdagmiddag vertrekken en de hele nacht doorfietsen. En zondagochtend kom je aan en heb je 500 kilometer plus in de benen.
1: Ja, dat gaat dan wel pijn doen. Maar dat is een probleem voor de toekomst, Hein Otterspeer.
2: Ja,
1: Laten we het bij het begin beginnen. Want je bent ambassadeur van de Nierstichting. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken met je vader.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Bijna eigenlijk al heel mijn leven. Dus sowieso al meer dan 30, 35 jaar, denk ik. Wij als gezin zijn ermee opgegroeid. En ja, weten eigenlijk niet beter hoe het is om te leven eigenlijk met iemand die geen nierfunctie meer heeft. Dus moet dialyseren, verschillende transplantaties ondergaan en eigenlijk ook veel tegenslagen. Maar goed, ik kan erover meepraten. Ja.
1: Ja, want wat voor een impact heeft dat op een gezin?
2: Wel degelijk natuurlijk. Hè. Gezondheid is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Mijn twee broers en ik en mijn moeder natuurlijk hebben er altijd met mijn vader natuurlijk ondersteuning geboden. Maar we moesten natuurlijk rekening houden met waar we op vakantie gaan. Je kunt niet zomaar even een paar dagen weg, want uiteindelijk moet je wel een onderkomen realiseren waar je kunt dialyseren. En dat moet eigenlijk nagenoeg elke dag. Je kan een keertje een nachtje overslaan. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je rekening mee houden. Plus je bent een bepaalde leeftijd, maar onderhuids ben je eigenlijk veel ouder. Want het kost gewoon heel erg veel kracht om elke dag te dialyseren. Ja.
1: Ja, en nu kan ik me voorstellen, dan word je eigenlijk al op hele jonge leeftijd geconfronteerd met hoe belangrijk gezondheid is. Was dat ook een extra motivatie ook om te gaan sporten? Want ja, uiteindelijk ben je natuurlijk, heb je een prachtige carrière als topsporter achter de rug.
2: Het sporten zat er eigenlijk al wel in, maar het gezond leven, het bewust omgaan met je lijf, dat is zeker iets wat ik wel meegekregen heb en nog steeds natuurlijk hanteer zo goed mogelijk. Maar je hebt het van dichtbij gezien, de transplantaties die dan kwamen en uiteindelijk ook mislukte. Dat zijn dingen, daar groei je als gezin ook mee op. Daar deal je ook mee als gezin. Hè? Gedeelde smart is halve smart en we hebben er altijd met z'n allen de schouders onder gestoken. En zo doen we dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja, dat doe je onder meer als ambassadeur dus van de Nierstichting. De tweede keer voor jou, want het is nu voor de vierde keer dat wordt georganiseerd. De tweede keer voor jou dat je meedoet. Vorig jaar heb je hem gereden samen met een andere ambassadeur. Namelijk Maarten Tjalingi, natuurlijk oud renner. Dit jaar ga je hem individueel rijden.
2: Ja, dat klopt. Ik deed vorig jaar met mijn broer samen. En toen hebben we de hele tocht ook eigenlijk volbracht. Hè, van begin tot eind. En nu ga ik dat inderdaad alleen doen. Maar uiteraard ben ik niet alleen. Er zijn heel veel mensen bij die de challenge gaan doen. De inschrijvingen zijn gesloten. Maar die zijn volgens mij al zo goed als vol. Begreep ik. Dus het is een groot deelnemersveld. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er wordt geld opgehaald. Heel veel geld opgehaald. En dat is eigenlijk de essentie natuurlijk waarom we het doen. Hè. Voor degene die het eigenlijk niet meer kunnen. Of soms zelf een verhaal hebben. Zoals Maarten Tjalingi ook. Die zelf één nier heeft. Maar ook zijn profcarrière heeft volbracht daarmee. Maar het bewust worden van ja, je lijf, je zoutinname, inderdaad, dat is gewoon ook heel erg belangrijk. En buiten dat het een hele mooie challenge is, is het ook eigenlijk ja, het verhaal wat je met je meebrengt. Onderweg kom je ook heel veel mensen tegen en is eigenlijk de eerste vraag van hey, voor wie fiets jij? En dan kom je eigenlijk onderweg ook midden in de nacht bijvoorbeeld tot hele mooie gesprekken. En ja, dat breng je dan toch weer dichter bij elkaar.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook wel fijn, want we weten het allemaal. Als je zo'n enorme inspanning doet, midden in de nacht, kan het mentaal nog wel eens opbreken. Maar dan ja, helpen dat soort momenten je natuurlijk wel de nacht door.
2: Ja, 100%. En je staat er ook niet alleen voor. En niemand die de tocht fietst, die staat er alleen voor. Dus we doen het met z'n allen. En we helpen elkaar. En we zorgen dat we, ja, of in shifts of ja, een paar mensen zoals ik, die het volledig fietsen, de schouders eronder. En we brengen met elkaar gewoon naar de finish. Dus dat is denk ik de essentie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. Toen kwamen we op. Ergens halverwege de ochtend kwam er nog een keer een kleine tegenslag waar we ook nog even mee moesten dealen. Toen stond er een brug open en die ging niet meer dicht. Dus toen moesten we 22 kilometer omfietsen. Dus toen hebben we uiteindelijk 522 kilometer in de benen gehad, ja.
1: Nou ja, als je dan toch onderweg bent, dan lukken die
2: Ja, dan
1: 22
2: kan die er ook
1: kilometer.
2: nog wel bij.
1: Precies.
2: Ja, precies.
1: Nu is het woord zout natuurlijk al gevallen. Het is ook niet voor niets een tocht tussen het Groningse Zoutkamp en het Zeeuwse Zouterlanden. Het is een
2: Ja.
1: centraal thema. Wat heeft ja, dit nou met het zout eigenlijk te maken en vooral zoutinname?
2: Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk een heel mooi gebaar om een goed gebaar om eventjes stil te staan bij de zoutinname tegenwoordig de dag. Ja, het bewerkte voedsel wat we eten, wat we te veel eten, daar zit ook gewoon heel veel zout in en allerlei andere E-nummers of andere bewerkte voedsel. Ja, uiteindelijk hebben we het amper door dat we onszelf daar eigenlijk tussen haakjes een beetje mee vergiftigen. Dus als je het voedselinname een beetje onder de loep brengt, dan komt dat naar voren dat daar gewoon heel veel zout in zit. Je nieren kunnen dat eigenlijk tot een bepaald moment wel aan, maar op een gegeven moment gaat dat ook een keer tegenwerken of zelfs falen. Nierfalen, dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk veel te veel. Dus ja, het is geen toeval dat we inderdaad van Zoutkamp naar Zouterlanden fietsen. Ook omdat dat ten eerste het thema is, maar ook omdat het andere mensen te brengen van jongens, let even op je eten. Kijk eens op een verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. Ja, probeer er bewust mee om te gaan. Want uiteindelijk is het gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. En dat zal altijd zo blijven. Dus ja, zeker de wereld in waar we nu leven, de voedselindustrie waar we nu mee te maken hebben, dat maakt het soms wel eens lastig. Maar ja, we moeten er elkaar bewust van maken dat het niet vanzelfsprekend is dat je zomaar alles kan eten en dat je nieren het allemaal aankunnen. We moeten daar ook echt zorgvuldig mee omgaan en zuinig mee omgaan.
1: En nu zei je al, vanwege ook je vader, ben jij al vanaf kinds af aan toch veel meer bezig met gezond leven en ook letten op wat je inneemt.
2: Ja.
1: Dat zoutinname gedeelte, geef je dat dan ook bijvoorbeeld extra mee aan je schaatsers?
2: Ja, uiteindelijk is voeding natuurlijk echt super belangrijk, hè. Je bent wat je eet. En dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk super essentieel. Je wil gewoon de juiste brandstof toedienen op het moment dat het moet. Dat doe je in je auto, dat doe je in je lijf ook. En dat is natuurlijk de essentie. Dan kom je gewoon tot betere prestaties.
1: Ja, dus dan is het ook handig inderdaad dat de schaatsers van team Staan CTS groep daar ook verstandig mee omgaan.
2: Juist, en dat is precies wat het is. En het bewust worden van ja, wat eet ik, wat staat er op dit etiket, wat ik normaal altijd zomaar naar binnen druk, ja, wat zit er nou eigenlijk in? Ja, dat is eigenlijk les 1. En dat is ook de boodschap die we uit willen dragen, ook aan de rest van de wereld. Van hey, kijk eens even achterop op een etiket. Wees bewust van je beweging. Wees bewust wat je eet. En ja, dat is denk ik wel een heel mooi gebaar.
1: Dus de route die jullie gaan afleggen natuurlijk wel prachtig, hè? Van Zoutkamp door naar Altmark, naar Garderen, Hardingsveld, Giessendam. Ook even kijken, Dinteloord en daarna nog Zoutelanden. Waar kijk jij nou het meest naar uit in, als je het gewoon hebt over de route? Ja, waarschijnlijk de finish na 500 kilometer, maar ja. Onderweg, waar kijk je nou naar uit?
2: Na de eerste 100 kilometer, dat gaat eigenlijk wel makkelijk. Hè? Dat gaat gewoon zoals je gewend bent. Daar zit de uitdaging ook niet echt. Op een gegeven moment ga je met z'n allen ga je de nacht in. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Dan gaan alle lampen aan. En dan op een gegeven moment, vorig jaar was dat ook wel echt mooi weer. Dan zie je eigenlijk heel veel mensen naar feestjes gaan of naar kroegen gaan. En een paar uur later kom je eigenlijk allemaal mensen tegen die komen van feestjes en van kroegen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Iedereen heeft ergens een moment in de nacht dat hij het even wat minder trekt. Dan help je elkaar. Je probeert goed te eten, zoveel mogelijk te eten. Want waar je normaal je lijf de rust ingaat, dan moet je nu zelf gewoon door blijven fietsen. Maar op het moment dat je de ochtend ziet, daar kijk je wel echt altijd naar uit. Dan wordt het weer licht en dan denk je, oké, het zit er bijna op. Maar op het moment dat je echt over de finish komt, de kleding uitdoet en even een zwembroekje aandoet en dan een duik in de zee. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit het erop en dan ben je eigenlijk helemaal uitgeput. En dan ben je gewoon heel erg voldaan. Dat is zeker.
1: Ja, tot slot natuurlijk ook wel een belangrijk deel van deze Coast to Coast Challenge is toch ook het geld ophalen natuurlijk voor de Nierstichting, voor het prachtige onderzoek wat ze doen. Doneren, waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Ja, zoek de website op Coast to Coast. Ik zal het ook deze dag op mijn social media, op mijn Instagram veel gaan plaatsen. Doneren kan op coasttocoastchallenge.nl. Zo kun je verschillende rijders sponsoren, maar zoals mijn link, die komt er dan ook op. Maar je kunt ook via de Nierstichting doneren. Het geld wordt enorm gewaardeerd en ook in het onderzoek naar de kunstnier, die tegenwoordig volop in ontwikkeling is. Ja, daar wordt het echt goed besteed en alle kleine beetjes helpen. En ik als ambassadeur, is het minste wat we kunnen doen, is dat we geld ophalen. Zo de challenge ervaren. Maar we fietsen natuurlijk voor degenen die het niet meer kunnen. En dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste boodschap. Zo helpen elkaar, zo helpen we dit prachtige goede doel. En uiteindelijk is het voor ons maar even 24 uur afzien. Maar de mensen die elke dag met dit leed zitten en met deze chronische ziekte, ja, die helpen we enorm. En met een goede steun in de rug kunnen we dit onderzoek versnellen, verbeteren. En dan komt er sowieso iets moois uit.
1: In het weekend van 27 en 28 juni dus de Coast to Coast Challenge. Ja, en Olsperg, dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: In de studio hebben we inmiddels David Burnside van The Dutch te gast. Want op 27 mei was de golfclub het decor van een bijzondere charity golfdag. Ook georganiseerd samen met het Fonds Gehandicaptensport en Active Lease. Onder een prachtig stralend zonnetje die dag werd er bijna €118.000 opgehaald. Voor onder meer Stichting Parenpaard, het EK Disabled Open en het Fonds Gehandicaptensport. David, welkom in de studio.
2: Robert, dankjewel.
1: Een bijzonder verhaal, denk ik. Want mensen horen het misschien aan de naam. Horen het aan je stem. Je bent een Schot. Hoe kom je in Nederland terecht?
2: Ik ben naar Nederland gekomen 40 jaar geleden. Ik ben golfprofessional. Ik kwam hier om als jongen van 23 om golfles te geven. Op een golfbaan wat aangelegd werd, Almierhout. Die baan was niet klaar. Dus ik heb de eerste jaar heb ik lesgegeven op Laren Hockeyclub bij de hockeyveld in Laren. En toen mijn eerste jaar hier was, heb ik de eerste elgsteren toch ook meegemaakt. Dus ik ben bijna naar huis gegaan omdat het zo koud was. Maar het jaar daarna ging die baan open. En daar heb ik heel lang gewerkt. Een jaar of 10 of zo. 11 op Almierhout als head pro.
1: Ja.
2: En daarna ben ik naar andere banen gegaan. Ik ben naar Laagvuurse was ik pro geweest. En in die tijd hebben wij onze bedrijf opgericht. En dan daarna, later vertel ik iets meer over de Dutch. Maar ja, ik ben gewoon 23-jarige jongen. Gewoon in Nederland. Wilde gewoon wat zien. En lesgeven.
1: Ja, en nooit meer weggegaan dus eigenlijk.
2: Ben een Nederschot geworden.
1: Maar dat is toch wel een stap. Om je op je 23ste dan Schotland te verlaten. En dan ik ga naar Nederland.
2: Ja, het was gaaf. Hij kende één persoon hier, geloof ik. Toen ik hier kwam. Eén andere pro. Dus daar had ik wel een beetje link mee. Maar het was gewoon helemaal nieuw je leven ontwikkelen in Nederland. Dus mooi. Een mooie uitdaging was het.
3: Ja, en dan ben je al die jaren pro geweest. En toen kwam er een wild idee. En dat was een golfbaan beginnen. Dat is uiteindelijk de Dutch geworden. Kun je daar iets van vertellen?
2: Ik zal je de short version geven. ik ben hier natuurlijk pro op Almierhout. En ik heb andere pro's leren kennen. En die waren op andere banen in Nederland. En wij met z'n vieren waren goede vrienden geworden. En we hebben een bedrijf ooit opgericht, meer dan 25 jaar geleden. En dat was Made in Scotland. Dat is een bedrijf die we hebben bedacht in Schotland. Dus daarom heet het Made in Scotland. En in die tijd hebben wij golfdagen over het hele land gedaan in Nederland met CEO mensen. En daar hebben wij, laten we zeggen, plezier gehad bij die mannen in de baan. En heel veel leren en fun en passie voor het spelletje. En daarna hebben wij dan golfdagen gedaan voor al die bedrijven. En we hebben dus een bedrijf opgericht. Benes Grons, zoals ik net zei. En dat is een soort kleine, allemaal familie. Als kleine is een familie in school. En daar hebben we dan een soort klein van gemaakt van CEO-level mensen. Een networkbedrijf. En dat ging zo goed eigenlijk. We dachten, we hebben onze eigen golfbaan nodig. Dus we gingen zoeken voor grond. En dat was moeilijk in Nederland. En we vonden wel een plek waar de Dutch nu is. In Spijk. Er was een golfbaan, de Lingewalse. 9-holesbaan. En die eigenaren van die baan, die wilden eigenlijk uitbreiden. En wij hebben op de goede moment ze leren kennen. Waardoor wij hebben al de gronden overgenomen wat zij hadden en bedacht. En wij hebben een championship course gebouwd van 18 holes. Samen met Colin Montgomery, laten we zeggen architect. Dus wij hebben onze droom als jongens hebben wij daar opgericht.
1: Ja, want het is nogal wat. Want de Dutch inmiddels is bekend als een van de prachtigste, beste golfbanen van Nederland. Om dan een golfbaan te beginnen en uiteindelijk helemaal door te groeien naar het prachtige complex wat het nu is. Ja, daar zit ook nog wel even wat tussen.
2: Ja, dus het begin gingen we al een beetje uit de dak met het budget natuurlijk. Dat ging een beetje over de limit. Het was ook niet een heel goed stuk grond eigenlijk. Het was heel vlak en er was heel veel veengrond. Dus we moesten 600.000 kub grond binnenrijden. 300.000 kub zand. En we hebben de hele baan eigenlijk opgehoogd bij bijna 3 meter. Om het te kunnen draineren. En onder de greens hebben we schuimbeton. Kun je nagaan.
1: Zo.
2: Dus het is heel uniek. Het is eigenlijk een stukje Schotland in Nederland. Als je daar nu binnenrijdt, dan is het een heel aparte, mooie buitenlandse sfeer. Clubhuis is ook een beetje Schots stijl. Maar de baan is een inland links. Dat betekent dat het een duinbaan, maar wel binnenland. En nu met de ontwikkeling met de natuur wordt het meer en meer eigenlijk Schots-Iers atmosfeer. Dus het is zo gaaf.
3: Ja, het is heel mooi. Ja, en het mooiste is, je zei het al, in het begin had je veel budget nodig. Dus toen heb je ook andere mensen gevraagd om founder te worden.
2: Ja.
3: En daar ligt een hele mooie link volgens mij naar het Fonds Gehandicaptensport. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, we zijn bezig wij met successen toen we de banen oprichten. En toen zochten wij dus meerdere founder members om geld op te halen om de baan te kunnen bouwen. En nou, een van die personen heeft ons geholpen. En die wilde eigenlijk stoppen met de founder membership. Maar wij kwamen in contact met z'n tweeën op een goed moment. Toen wij hebben er opgebeld en we hebben die idee voorgesteld van ja, als jij die founder membership niet wil, zou je wel misschien kunnen met het gehandicapte sport werken. En zij had al een verleden met gehandicapte paardensport. Dus dat was gaaf en zij vond het een geweldig idee. Dus binnen een paar maanden hadden wij, laten we zeggen, konden haar founder membership gebruiken voor 10 jaar lang, vanaf de 23.
3: Ja.
2: En eigenlijk een platform gegeven voor ons op een unieke plek voor gehandicapte sport om geld te verzamelen voor de toekomst. Dus ja, en nog steeds, zij staat daarachter, dus dat is heel gaaf. En ja, en eigenlijk, zij krijgt er toen ook een soort rentebedrag van als founder. En dat schenkt ze elk jaar aan de fonds, dus dat is heel gaaf.
1: Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de Charity Golfdagen. Ja, ja, 27 ja. mei was de derde editie. Als je terugkijkt op die dag, hè, wat blijft jou nou het meeste bij?
2: Nou, we hebben ongelooflijk geluk gehad met dit weer. Want die week daarna was het volgens mij 6 graden regen.
3: En daarvoor ook.
2: Dus we hebben echt waanzinnige dag gehad.
3: Ja.
2: Het was een van de mooiste dagen. En we leren elk jaar, het is nu de derde editie. Hebben de eerste 2 jaar ook net onder de 100.000 euro gehaald. En nu 118.000. Dus dat was echt voor ons een record. Het is gewoon een prachtige sfeer. Alles was goed geregeld. Leuke dingen in de baan. De Big Green Egg Challenge. Zo'n mega green egg hangt in de lucht. Dan moet je er tegenaan slaan. muziek in de baan. Fastest hole. Echt heel leuke dingen. Eten in de baan. Ook belangrijk. En heel leuk sfeer de hele dag eigenlijk. En waar de hele mooie 25 teams speelden mee. Dus, en ja, de veiling ging ook super goed. Dus ze dus, ja, beter kan
3: Jeroen
2: je niet beschrijven.
3: Jeroen
2: ja, Jeroen was ook fantastisch. Ja. Dat is de tweede keer geweest. Maar nu natuurlijk met die 3 gouden medailles was ja, heel bijzonder. Echt een bijzondere jongens dat.
3: Ja, en wat heel mooi was bij de challenge met Big Green Egg. Want die hangt in een kraan. En daar kan je dan ballen kopen en er tegenaan slaan. Maar Leon Emme, hier ook wel geweest in uitzending. Golven met 2 protheses. Onderbeenprotheses. Die sloeg in de baan al 2 keer raak. Dus ja,
2: je kopt 5 ballen voor 50 euro. En hij heeft de eerste 2 ballen raakt hij de ding. En dan met de andere 3 heeft hij bijna 5 keer geraakt.
3: Maar uiteindelijk dan wordt de Big Green Egg, die echt groot is, die wordt naar het terras verplaatst. En dan gaan de winnaars, het waren er 9 of 10 denk ik.
2: Nou, waren 6 mensen het playoff. Zes mensen. En hij was de laatste die ging met 1 bal. En hij sloeg hem weer. Dat is fantastisch.
3: Ik heb de foto's gezien. Het staat inmiddels in zijn achtertuin, de Big Green Egg.
1: Oh, kijk, nou, dat, gewonnen, dat is goed nieuws.
3: Nee, maar ja.
1: De opbrengst die ging onder meer naar Parapaard, EK Disabletopen en dus het fonds. Waarom passen die 3 doelen nou zo goed bij de Dutch?
2: Nou, 1, Marielle ken ik heel goed. Zij is ook private member op de Dutch. Nou, ik ben Nick leren kennen via Marielle. Dat was in 22 volgens mij voor het eerst leren kennen. Om ik was eerder met BMWG begonnen. Dat is ook een stichting voor de brede sport. En daar ben ik ook oorspronkelijk begonnen met de Disabled Golf. En toen kwam ik in contact met Niek. Want we wilden de EK. 23 is ook de EK op de Dutch geweest. Nou, wij zijn oprichters en we hebben passie voor golf en passie voor kwaliteit. En wij willen ook topgolf hebben op de Dutch. En dat past ons perfect bij. En ik had een goede klik met Niek en ook met Marielle. Dus wij samen maken het gewoon sterker. Dus fantastisch.
3: Ja, ik denk dat het een hele mooie klik is. En hoe gaaf is het? Want ik ben ook bij het EK in, wat was het, 23?
2: 23,
3: geweest? Ja. 23 geweest. Ja, dan spelen ook de beste golfers van Europa met een packing op. Eigenlijk wel de beste of de mooiste baan van Nederland. En ja, dat is prachtig om te zien. En ja, we hebben geprobeerd om het WK naar Nederland te halen. Maar dat was nog even een stap te vroeg. Dus het is nu het EK geworden. Vind ik helemaal niet erg, want het is gewoon een prachtig toernooi. En het is volgend jaar in juli en we kunnen het echt iedereen aanraden. En hoe mooi is het dat we daar met golfers aan de slag zijn geweest. En daar ook het mooiste toernooi voor golfers ook naar Europa kunnen halen.
2: Ja,
1: ik zit even, je zit waarschijnlijk aan mijn gezicht. Wat was die gozer nou weer aan nadenken? Ja, jij zegt volgend jaar al. Ik zie in mijn schema zie ik 2027 staan. Maar het is alweer gewoon 2026.
2: Klopt.
1: Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, het komt er dus wel aan. Wat kunnen we van dat evenement verwachten?
2: Nou, ik was voor mij was ook de eerste keer natuurlijk de beleving met al die gehandicapte golfers te zien. Ik vond het echt fantastisch hoor. Hoe zij zoveel passie hebben met beperking de banen gaan en echt goed kunnen golven. Ja, er loopt daar gewoon een paar jongens, niet normaal hoor. Ze spelen echt gewoon als bijna professionals met een handicap. En de uitstraling van dat zij op zo'n baan mag spelen, waar wij trots op zijn, de conditie van de baan. Zij vonden het echt gewoon, je ziet ze allemaal stralen. En dat vind ik, ik heb je gewoon een soort kippenveld als je dat ziet. Dus ik verheug me weer op om die mensen allemaal weer te zien. En misschien een paar andere nieuwe mensen van andere landen. En ook ja, te zien hoe zij die baan weer voelen en aanpakken. En ja, wij zijn daar helemaal bereid voor. We vinden het geweldig om die mensen te ontvangen.
1: Want hoe gaat voor jullie zelf die voorbereiding eruit zien? Hoe gaan jullie dat met het prepareren van de banen en dergelijke doen straks voor het gaat beginnen?
2: Nou, onze greenkeepers zijn gewend op toptoernooi te hebben. We hebben 3 keer KLM Open op de Dutch gehad. 2 keer een Challenge Tour toernooi op de Dutch gehad en de Senior Tour. Dus onze baan is eigenlijk altijd een redelijk topconditie, altijd. Dus om die baan nog beter te maken voor het toernooi is niet veel extra dan het eigenlijk nu al is. Dus dat is van heel gaaf.
1: Ja, want ik zit me even te bedenken. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die hebben van die prachtige stoelen waar je in rijdt. En dan kun je zeg maar, word je zelf omhoog gelift en dan kun je staand golfen. Doet dat nog iets met de condities van de fairways en de greens met alle rijdende wagens zeg maar erop?
2: Nou, die kunnen allemaal op. Die hebben allemaal brede banden. Dus het beschadigt niks eigenlijk. Weet je, het is gewoon. Het kost die mensen best veel tijd om een rondje golf te spelen. Dus echt, soms zijn ze met 6 uur in de baan. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze dat voor inzetten. Maar de baan is niet een probleem hoor. Het is een sand-based course, dus de grond is hard. Ja. Dus het kan het wel voor wat hebben hoor.
1: Ja, want je zegt dat zo'n flight duurt ongeveer 6 uur op een dag. Hoe refereert dat zeg maar ten opzichte van een valide flight bijvoorbeeld tijdens een KLM Open? Zit daar veel tijd tussen?
2: Ja, normaal een rondje golf is 4,5 uur ongeveer. En deze mensen die heb ik iets meer tijd nodig. Die meer tijd. Kijk, één jongen de laatste keer die moest elke keer zijn handen met tape opzetten om te kunnen spelen. Maar zijn vingers waren allemaal. Hij had in één hand 3 vingers, andere 2 vingers. Dus het is gaaf om te zien hoe de tijd die moest nemen om elke slag die bal te slaan. En hij had 2 protheses ook nog. Dus die jongen speelt handicap 2. Hè. Dat is heel goed. Hè?
1: Ja.
2: Het is heel bijzonder. Dus we mensen met hoge handicap hebben niks te klagen hoor.
1: ik klaag ook niet.
2: Nee, maar, het is, en dat kost tijd. En je moet echt geduld voor hebben. Sommige mensen komen rond wel een 4,5 uur, 5 uur, maar sommige 6 uur. Maar ja, dat weten we ook van tevoren.
3: Ja en ik vind ook mooi, kijk, dat heb je toch vaak bij de EK's, WK's voor mensen met een beperking, dat er toch minder publiek is dan je eigenlijk wil. Nou, op de Dutch gaan we volgend jaar echt proberen, natuurlijk met de Dutch, met de leden, kijken gewoon of we daar echt veel meer mensen kunnen krijgen. Want het is echt een mooie sport om te zien. En wij hebben natuurlijk ook de Proud Funding Club, ook al eerder besproken. Die members gaan we natuurlijk ook uitnodigen. Dus ja, los van het hoge niveau en het mooie spel, hopen we ook dat er veel publiek is. En we gaan het zeker ook met z'n allen aanjagen om ervoor te zorgen.
1: Nee, absoluut. Ja, het is prachtig om te zien. Ik kan me herinneren, ik denk dat het 2015 was, dat ik ooit nog op het EK Disabled Open ben geweest. Toen nog op, ik denk jullie collega's van de International, denk ik dat het toen was dat jaar. Maar ja, dat was fantastisch om te zien, om mee te maken zo'n dag.
3: Ja, het is ook mooi. Dus wat dat betreft zijn we trots. Maar kijk, dat is

0: en de Edka, dat is Manon. Manon doet het eigenlijk vanuit de organisatie van de Sippegolf met de RNE. Dus we moeten daar samen gewoon even een keer praten over hoe gaan we dat nog meer exposure geven, meer media geven. Dat echt, wat wij zeggen, meer mensen met daar echt komen kijken, is echt indrukwekkend. Dus we moeten nog stappen maken, zeker.
1: Nou ja, de eerste stap is natuurlijk even een prachtige oproep hier in deze, ja, deze uitzending. David Burnside, mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de studio. En daar alvast heel erg veel succes met de mooie dingen die eraan komen.
0: Graag gedaan, dankjewel.
2: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een enorm volksfeest is losgebarsten in New York en omstreken. Niet per se vanwege het WK voetbal en het MetLife Stadium, maar omdat de New York Knicks voor het eerst in 53 jaar de NBA Finals hebben gewonnen. Voor Nederland in de nacht van zaterdag op zondag klaarden de Knicks in San Antonio de klus door ook Game 5 te winnen in de Best of 7 Series. Overal speler was toch echt wel de, ja, tussen haakjes, kleine Jalen Brunson, die op gelijke hoogte kwam met legende Michael Jordan door als guard 45 punten te scoren in een kampioenschapswinnend duel. Ik ga erop terugblikken met ESPN basketbalcommentator Luc van Burg. Luc, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, my mayor's Muslim, my bagel's Jewish, my Christian Dior, Knicks in 4. Dat werd het niet helemaal, maar ja, nee, Knicks in 5 nee. Is toch wel een uitstekende prestatie.
2: Ja, volgens mij paste ze op het laatste aan met the Pope is on our side, Knicks in 5. Of Trump killed the vibe, Knicks in 5. Dat hadden we natuurlijk ook nog. Ja, nee, uiteindelijk gewoon 4-1 geworden. Ja, ik had voorspeld dat de Spurs terug zouden komen in de serie. En dat was ook bijna gebeurd. Totdat ze een voorsprong weggaven van 29 punten in wedstrijd 4. Dus ik zat er goed naast. Maar ja, gefeliciteerd aan de Knicks. En ja, het volksfeest wat is losgebarsten, dat zegt ook wel wat over hoe graag ze dit kampioenschap wilden in New York.
1: Nou, hoe bijzonder is het dat de New York Knicks nu uiteindelijk dit seizoen met de titel aan de haal gegaan zijn. Want als je dat vooraf had ingezet, dan was je nu een rijke persoon geweest.
2: Zeker, zeker. Ja, ze zijn niet echt bovenaan geëindigd. Ze waren dus eigenlijk een soort dark horse, wel een goede ploeg. Maar eigenlijk stoomden ze door die Eastern Conference heen. Ja, en dan sta je in die NBA Finals. En tegen de Spurs zou je ook zeggen, nou, zijn ze toch wel de underdog. Maar dat bleken ze helemaal niet te zijn in de serie. En daarnaast is New York, zijn de Knicks, dat is ook echt een team. Wat, ja, je kan het vergelijken met Engeland in het voetbal of Arsenal in de Premier League. Ze zijn heel groot. Heel bekend. Een van de grootste teams in marketingwaarde. Maar ze winnen eigenlijk nooit. En de fans worden er altijd een beetje mee belachelijk gemaakt. Nu lukt het ze wel. Dus vergelijk het een beetje daarmee. Het is echt een soort eeuwige pesterijtjes van haha, New York, het team dat nooit wint. En wel de grootste mond heeft. Maar nu winnen ze wel. Dus ja, dat ze dit ook doen op zo'n manier. Eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want je zou zeggen, OKC is regerend kampioen. Nou, in het oosten had je nog de Cavs, de Pistons, de Celtics. Die misschien betere kaarten hadden. Maar ja, het waren gewoon de New York Knicks. Dus ja, fantastische playoff serie hebben we in die zin gehad.
1: Ja, de bragging rights zijn dus weer terug in New York. Maar wat dat betreft, ja, wat een jaar voor burgemeester Zoran Mamdani. Want eerst werd Arsenal al kampioen in de Premier League, waar hij een groot fan van is. En nu winnen ook nog eens keer de Knicks in 53 jaar voor het eerst weer een NBA-titel.
2: Ja, nee, ja, hij heeft een goed jaar, Mamdani. Ja, helaas was het wel een beetje verstierd het feest door wat relletjes en opstootjes. En volgens mij zijn er ook nog wat schoten gelost. Ja, dat is iets wat je niet heel veel ziet in het Amerikaanse sportleven. Dat festiviteiten uitlopen op rellen. Dat is meestal heel beschaafd en heel vriendelijk en heel lief. Dat is meer iets voor Europese sportbeleving. Dat het nog wel eens wat fanatieker wordt. Maar ja, het zegt wat over de fanbase van New York Knicks ten opzichte van de rest van de Amerikanen. Die zijn toch wel net wat heftiger dan de gemiddelde Amerikaanse fanbase.
1: Ja, eigenlijk kun je zeggen typisch New York eigenlijk.
2: Ja, het is typisch New York inderdaad, dat zeg je goed.
1: Eigenlijk zoals elk duel schoten de San Antonio Spurs uit de startblokken. Maar eigenlijk hebben ze het maar één duel kunnen volhouden. Laat Spurs het dan liggen of beschikken de Knicks gewoon over een bizar vermogen om duels om te draaien?
2: Nou, je hebt zoiets in het basketbal en dat heet momentum. En er wordt wel eens gezegd, basketbal is een game of runs. En iedereen die op ieder niveau basketbal heeft gespeeld, kent het gevoel wel. Je staat voor en er is nog wel wat tijd te gaan. Maar eigenlijk weet je, deze wedstrijd moeten we nu op slot gaan zetten. Maar toch, puntje voor puntje, kruipt de tegenstander dichterbij. En dan gaat er op een gegeven moment door je hoofd, het zal ons toch niet gebeuren. En dat is een gevoel wat iedere basketballer kent en afgelopen wedstrijden 2 keer heeft gehad bij de Spurs. Van het zal de Spurs toch niet gebeuren dat de Knicks zo erg momentum grijpen dat ze terugkomen en erop en erover gaan. En we zitten hier in Nederland en ook hier voel je dat gevoel van het gaat de Spurs toch niet gebeuren. Ja, ze flikt het gewoon alsnog. Dus in die zin, na die comeback van 29 punten, dan sta je met 3-1 voor. Nou ja, dan is het voor de Spurs eigenlijk bijna onmogelijk om terug te komen in de serie. Want het is maar één keer gebeurd ooit dat een team is teruggekomen van een 3-1 achterstand. Dat was in 2016. Toen wonnen de Cavs in de finale serie van de Golden State Warriors van Stephen Curry. Maar eigenlijk gebeurt het nooit. Maar ja, nu stonden ze maar, wat was het, een puntje of 16, 17 achter. Ja, en die comeback, nou, dat valt dan eigenlijk in het niet met de comeback die ze een wedstrijd eerder hadden. En toen kregen ze weer het momentum. Ja, en dan valt alles. Dan voelt zo'n ring, dat voelt als een oceaan, wordt dan wel eens gezegd. Elke bal die je er naartoe gooit, die valt erin. Ja, en dat was ook weer aan de hand voor Jalen Brunson in die laatste beslissende wedstrijd. Ja, dan wordt het sprookje gewoon afgemaakt. En dan is het momentum volledig aan de kant van New York. Dus in die zin, ja... Je vroeg aan het begin van dit lange antwoord, is dit echt iets voor de Knicks? Ja, maar dit is ook echt iets voor basketbal. Als je zo op zo'n high zit van de flow die je hebt in het spel, ja, dan lukt gewoon alles. En dan trek je gewoon die laatste overwinning ook binnen en dan word je kampioen in de NBA.
1: Ja, want vooraf zou je toch zeggen, de freak Victor Wembanyama, dat wordt toch echt de man om op te letten. Een absolute superster. Maar ja, niets is minder waar. Jalen Brunson is degene die eigenlijk, niet voor niets natuurlijk MVP geworden is van de finals. Gemiddeld van 32,6 punten per wedstrijd door de ja. series heen. 45 punten in de laatste game. Ja, ik weet niet wat het in hem losgemaakt heeft, die NBA Finals. Maar niets kon die man stoppen.
2: Nee, ja, fantastisch. En ook omdat het zo'n stijlbreuk is, zeg maar, ten opzichte van Victor Wembanyama. Maar hij is klein en behendig en snel. En vooral klein, want hij is geen 1,90. En dat is heel klein voor een basketballer in de NBA. En dan tegenover Victor Wembanyama... Wel pas 22 jaar oud, hè? Dus zijn tijd gaat echt nog wel komen. Hij gaat de NBA uiteindelijk overnemen. Die ja, reuze lang is en een soort lichaam heeft van een freak. En dan is het uiteindelijk in deze David tegen Goliath strijd de kleine man die de zegen eruit sleept. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk nog mooier.
1: Wat doet dit met een Jalen Brunson? Want hij zal wel een heel goed contract hebben bij de Knicks. Maar je zal net zien dat er toch al wat meer teams op hem gaan azen nu.
2: Ja, maar hij zit vooral in New York, want hij is hier ook opgegroeid. Zijn vader speelde hier en hij ging ook naar de Universiteit van Villanova. Ook eigenlijk vlak bij de stad New York, of in de stad New York zelfs. Dus hij wil gewoon bij de Knicks blijven. En hij heeft zo'n legendarische status hier. Ik zie hem niet meer vertrekken daar bij New York. Want hij speelde aan het begin van zijn carrière bij de Dallas Mavericks. Kon daar blijven. Er waren gesprekken over. Maar op een gegeven moment was het... Nee, weet je, ik kies voor mezelf. Ik ga niet in de schaduw spelen van toen nog Luka Doncic. Ik trek naar New York. En daar heeft hij eigenlijk de sterren van de hemel gespeeld. En nu, door deze finale... Ja, een legendarische status. In New York gaan ze hem nooit meer vergeten.
1: Nee, dit wordt misschien wel ergens ooit een naam op een straatbordje.
2: Dat weet ik wel zeker.
1: Als we kijken gewoon naar de series in het geheel. Game 4 was eigenlijk heel erg beslissend. Hè? Daar was dat enorme gat. Want wat uiteindelijk overbrugd werd. En in de laatste seconde eigenlijk. Of 1,2 seconden nog op de klok. Werd er gescoord. Is dat misschien de nekslag geweest? Als je gewoon kijkt naar deze series?
2: Ja, het is inderdaad net dat gevoel over die momentum, over dat momentum en zo, dat soort runs. Ja, dat heeft ze uiteindelijk gewoon genekt. Want als je gewoon die 29 punten voorsprong had gehouden, had het 2-2 geweest in de serie. Had je een compleet andere serie gehad. Dus uiteindelijk daar is gewoon de nekslag al uitgedeeld. Wat je nu toch wel een retroperspectief erover kan zeggen.
1: Ja, want als je zo'n tik te verwerken krijgt, laten we eerlijk zijn, 29 punten voor het dan nog weggeeft. En dan met 1,2 seconden op de klok OG Anunoby ziet scoren. Ja, dan lijkt me dat die klap komt wel aan, zeg maar.
2: Ja, dat kom je eigenlijk bijna niet meer te boven. En wat ik al zei, van een 3-1 achterstand terugkomen, dat is pas één keer gelukt in de plus-minus 75 jaar NBA Finals tot nu toe. Dus dan heb je ook wel aardig de statistieken tegen.
1: Nou, dan zit nu het NBA seizoen erop. Wat wacht er nu voor de basketballers? Een hele lange vakantie? Of moeten ze toch alweer redelijk snel aan de slag voor voorbereiding op een nieuw seizoen?
2: Nee, Nee, in de NBA heb je wel echt een lange zomervakantie. Zeker de sterspelers, de jonge spelers die weinig spelen. Zoals bijvoorbeeld de Melavy Lyons nu, een Nederlander uit IJmuiden, die bij de Warriors probeert zijn plek te veroveren. Die zal de hele zomer daar aan het trainen zijn en zichzelf proberen te laten zien. Maar voor de sterspelers, Victor Wembanyama, ja, die gaat gewoon op vakantie. Zijn lichaam rust geven. Natuurlijk blijft hij wel fit. Maar die gaat zich pas ergens in september weer melden bij de club. Dus je hebt er wel echt een lange zomer. Al moet ik wel zeggen, voor Europese spelers kan je ervoor kiezen om WK-kwalificatie-windows te gaan spelen. Maar veel NBA-spelers, ja, die kiezen toch voor rust. Een aantal denken van, nou, ik kan op zich wel weer spelen. Ik heb daar wel zin in. Maar over het algemeen wordt er gewoon een lange periode rust genomen nu.
1: En dan tot slot nog even terug naar ons eigen land in Nederland. Want we hadden zelf natuurlijk ook nog een best of five strijd om het kampioenschap lopen. Daar hebben we de
2: Ja.
1: vorige keer toen ook over gesproken. Landstede Hammers, die speelde tegen Zorg en Zekerheid Leiden. De Hammers hebben uiteindelijk, voor de tweede keer in hun historie de landstitel gepakt.
2: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als de Knicks tegen alle verwachtingen in. Want zij eindigen op de vijfde plaats in het reguliere seizoen in Nederland. En zij, nou, in de eerste ronde schakelen ze Den Helder uit. Op zich een team die ze ook wel hadden moeten kunnen hebben. Maar vervolgens in de halve finale versloegen ze Heroes Den Bosch. Dat was toch wel de topfavoriet en de regerend landskampioen. En die werd gewoon met 3-1 verslagen. Ook in een serie over vijf wedstrijden. En vervolgens in de finale, ja, zij piekte op het juiste moment en die piek die duurde maar voort. En ook in de finale wonnen ze met 3-1 van Zorg en Zekerheid Leiden. En zo is het gewoon Landstede Hammers dat inderdaad een tweede landstitel pakt in de clubgeschiedenis. En wat wel heel gaaf is en interessant is, sinds 2 jaar staat Gaëlle Bouzin aan het hoofd van de Hammers. Dat is een vrouwelijke coach uit België. Ja, en zij bewijzen nu eigenlijk gewoon dat het niet heel veel uitmaakt wat geslacht is. Als je een goede coach bent, ben je een goede coach. Maar van dat stereotype zijn we nu vanaf. Want zij heeft laten zien dat ze gewoon kampioen kan worden. Ook met een underdog. Ook met een ploeg met een minder budget. Ja, en dat heeft ze gewoon gedaan in Zwolle.
1: Ja, hij zegt een ploeg met een minder budget. Ja, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld een Heroes Den Bosch. Maar wat doet dit met die ploeg uit Zwolle? Ik bedoel, toch misschien wel voor sponsors ineens een stuk interessanter natuurlijk om aan te haken.
2: Zeker, zeker. Ja, in het Nederlands basketbal heb je eigenlijk 3 grote ploegen. Dat zijn Donar Groningen, ZZ Leiden en Heroes Den Bosch. En Zwolle schurkt daar een beetje tegenaan. Zit nog wel een klein gat tussen. Maar die zit er dicht tegenaan. En vervolgens heb je weer een hele tijd niks. En dan krijg je, nou ja, Rotterdam City Basketbal en de kleinere clubs. Maar nou ja, dit is wel een beetje het dieptepunt van het Nederlandse basketbal. Er zijn niet heel veel Nederlandse clubs meer, want 3 teams hebben afscheid genomen. En dus zijn er nog maar 5 Nederlandse ploegen over. Nederlandse profteams in de B-Next League, de gezamenlijke competitie van België en Nederland. Dus ja, dat is een beetje het niveau topbasketbal in Nederland op het moment.
1: Nou ja, daar gaan we ongetwijfeld op een later moment het nog uitgebreid
2: Ja,
1: verder over hebben.
2: ik zou het nu besparen.
1: Ik mag je in ieder geval nu danken voor je tijd, Luc van Burg, voor het terugblikken met ons op die NBA Finals. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Fijne uitzending.
0: All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Come on, guys.

0: Sports Radio Live.
1: Het werd voor Nederland een historische 94ste editie van de 24 uur van Le Mans. Nick de Vries werd namelijk de derde Nederlander ooit en de eerste sinds Jan Lammers in 1988 die de algemene zegen wist te pakken. Samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway bleef hij met de nummer 7 Toyota uit de klauwen van de BMW van onder meer landgenoot Robin Freins. En daarmee stonden er dus ook niet één, maar twee Nederlanders op het podium in de hypercar-klasse. Feest was er ook nog voor Nicky Katsburg, die zijn tweede Le Mans zegen pakte in de GT's, met in dit geval het team van Corvette. Ik ga over dit alles in gesprek met Allard Kalf, die ook tijdens het weekend uitgebreid te horen was als commentator op Eurosport. Allard, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, één moment. Binky, kom eens hier. Ja, ik ben lekker met de hond in het bos aan het wandelen.
1: Kijk, ja, dat is ook lekker.
2: En die ziet nou andere honden en denkt, dat is ook gezellig, maar daar was ik nou weer even tegen, zeg maar. Binky, deze kant op. Kom. Goed zo. Kijk, loop gewoon de andere kant op met haar.
1: Hoppakee.
2: En dan luistert ze ook nog goed, hè? Hey. Ja, wat een dag, hè, gisteren. Jongen, jongen, het is toch wat, of niet?
1: Ja, een historische prestatie, want sowieso, ja, het was natuurlijk vooraf, ja, we hadden maar weinig Nederlanders rondrijden deze editie van Le Mans, maar kwalitatief hadden we toch wel een hele goede opstelling.
2: Ja, we hadden er 5 geloof ik, hè? Dat was Lino Denius, 6. Lino Denius, Job van Uitert, Richard Verschoor, Robin Freins, Nicky Katsburg en Nick de Vries, ja. Dus dat waren er 6. En ja, ik bedoel, je hebt 2 man in de hypercar-klasse en dan hoop je altijd, hè, wat we natuurlijk al jaren met Nick hopen en met Robin, sinds hij daar voor BMW rijdt, dat ze pot kunnen breken. En ja, dit jaar gebeurde dat ook en dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en dan hoop je natuurlijk dat een van de 2 hem weet te winnen. Maar dat we dan 2 Nederlanders op het podium hebben, is helemaal bijzonder.
2: Ja, dat gaat ja, ik wil bijna zeggen, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat is echt heel erg bijzonder en dat moet je koesteren. Kijk, de 24 uur van Le Mans is een evenement, die kun je niet winnen, hè? Die kun je als deelnemer. Je kan hem eigenlijk alleen maar verliezen. Dus het enige wat je moet doen is je stinkende best en zorgen dat je niet in de problemen komt en geen fouten maakt. Nou, dat hebben ze allebei gedaan. En het team van BMW en het team van Toyota, die hebben nog, hè, bij Toyota hebben ze nog zelfs een beetje een tijdje met wat minder vermogen moeten rijden. Maar goed, hey, iedereen komt er een probleempje tegen. Maar uiteindelijk kiest het evenement zijn winnaar. Hè? Want je moet gewoon je stinkende best doen. Geen fouten maken. En dan zie je na 24 uur wel waar je staat. Nou, in dit geval voor ons Nederland natuurlijk fantastisch. Want er staan er 2 op het podium.
1: Ja, en wat voor een einde was het ook van de race? Want ik meen me te herinneren, ik werd om 6 uur 's ochtends weer wakker. En nou ja, ik zette natuurlijk gelijk de tv aan. En rond dat tijdstip hoorde ik jou nog zeggen dat het bijzonder was dat er maar 4 uitvallers waren om 6 uur 's ochtends.
2: Ja, ik werd om 5 uur wakker, want om te gaan werken. En ik heb exact hetzelfde. Ik zet mijn computer aan. Ik dacht, die vastgelopen was nog op 6 uur zaterdagmiddag. Of 10 uur zaterdagavond. Toen ik zeg maar ophield met commentaar geven. En ik erop refresh. Maar er waren er maar 4 uitgevallen. En dat is natuurlijk bizar dat zo is. Op zondagochtend heel erg vroeg. Dat je met 60, hè, 60 man van start gaan. En dat er gewoon 4 uitvallers zijn. Dat zegt iets over de kwaliteit van de auto's. Over de kwaliteit van het circuit. Over de kwaliteit van de rijders. Hè, dat is, en de teams. Dat is natuurlijk echt een unicum.
1: Ja, maar het duurde daarna niet lang overigens of dat lijstje werd uitgebreid.
2: Nee, maar dat is natuurlijk mooi, hè? Want dat is natuurlijk wel de charme. Ja, dat moet je Richard Verschoor even niet uitleggen. Maar dat is de charme van dit evenement. Je weet nooit wat er komen gaat. En er blijft altijd iets onverwachts komen. En hè, uiteindelijk hebben ze bij de auto van Verschoor hebben ze een ontploffende remschijf. Bij Genesis hadden ze ineens een schokdemper die voor zichzelf begon. Ja, zo heeft ieder team wel, of niet ieder team. Er zijn er een aantal teams die ineens wat meemaken. En voor die teams is het uithuilen en volgend jaar terugkomen. En dat, ik vind dat misschien wel, ja, dat klinkt raar, hè, maar dat is misschien wel het mooie van dit evenement. Als je hem niet wint, moet je een jaar wachten. Hè? Je moet gewoon 52 weken wachten voordat je weer richting Le Mans kan gaan en het opnieuw kan gaan proberen. Hè, het is een beetje als een Champions League finale of een Indy 500. Of, hè, het is een Grand Prix van Monaco. Als je die wil winnen, kan 1 keer per jaar.
1: Ja, je noemt de naam van Richard Verschoor al. Reed onder meer met Dorian Appin in de LMP2. Gingen heel lang aan de leiding eigenlijk. Tot inderdaad die ontploffende remschijf. Dat had het natuurlijk eigenlijk helemaal bizar gemaakt. Als hij hem in zijn debuut ook nog had gewonnen. En dat we misschien achteraf gewoon een hat-trick hadden als Nederland zijnde.
2: Nou ja, op een ogenblik. Ik zat met Sebastian Blekenmolen zondagavond. Zaterdagavond of zonder een van de sessies die ik deed. Ik zeg, het is toch wel bizar, want we hebben nu in alle klassen een Nederlander aan de leiding. Hè? En ja, ik heb dat dan nooit in mijn leven meegemaakt. Ook toen Jan won. Toen Gijs won was ik er niet bij, maar toen Jan won, toen was ik er een beetje bij. Maar daarna hebben we natuurlijk geen Nederlanders gehad overal. Die echt meededen om de overwinning, behalve een keer nog Jeroen Blekenmolen met de Rebellion Lola. Maar eigenlijk geen Nederlanders had die echt meededen om de overwinning. Tot Nick de Vries bij Toyota ging rijden. Maar wel klasseoverwinningen die we gehad hebben. En die koesteren we natuurlijk. Maar ja, dan maak je in één keer dit mee. En dan is het, dan is het toch wel heel gaaf.
1: Ja, want daarmee moeten we inderdaad niet de prestaties van mannen als Hoping toen, maar ook Nicky Kasburg, die nu voor de tweede keer wint, in de lagere klasse onder laten sneeuwen. Want dat is natuurlijk nog steeds heel erg knap. Nicky Kasburg, misschien wel een van de beste GT-rijders ter wereld, die nu met het team van Corvette zijn tweede pakt.
2: Ja, en dat is mooi, want Ben Keating, met wie die dat doet, die heeft al een keer met Jeroen Blekenmolen gewonnen. Die werd toen afgepakt, die zege, op een klein technisch detail, wat een beetje jammer was. Maar die zijn dan gedisqualificeerd, maar die hadden wel de wedstrijd gewonnen. Dus voor Keating zou het bijna zijn derde zijn. En Nicky is een beetje, als je kijkt, die heeft een carrière als Jeroen Blekenmolen, als Peter Cox destijds. Jongens die waanzinnig goed gaan in de GT-auto's. En Nicky, die zit op de top van zijn kunnen op dit moment. En die zit in de goede auto met de goede mensen. Pakt zijn tweede Le Mans zegen en petje af.
1: Ja, een fantastische overwinning. Toch even terug naar Nick de Vries en de nummer 7 Toyota. Want die hebben het zeker niet makkelijk gehad in die 24 uur. Eigenlijk begon het al met misschien wel een hele interessante pitstopstrategie die ze hanteerden bij Toyota.
2: Ja, dat was geestig. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik had de start heb ik dus niet gezien. Want toen was ik met andere dingen bezig. Met Formule 1 en Formule 2. En ik kijk na een uurtje, kijk eens even op de timing wat er allemaal aan de hand is. En ik zie dat ze al een pitstop gemaakt hebben. En ik denk, hé, dat is interessant. En ik zit met het team te appen van jongens, what's up? Ja, je moet wat, weet je wel. Dus dat was ook een bewuste keuze om dingen even anders te doen. Ik vond het wel stoer dat ze dat dan met twee auto's doen. Hè, dat ze met twee auto's dingen dan meteen anders doen. Ja, en dan uiteindelijk komen de safety cars. En slow zones en al die dingen. En komen de strategieën redelijk dicht bij elkaar weer. Maar om te beginnen met een offset, ik vind het wel stoer.
1: Ja, want dan weet je pas. Ja, zo'n race is natuurlijk wel met 24 uur. Maar je weet pas richting het einde wat dat gaat opleveren. Nou, in dit geval plek 1 en 4 voor Toyota. Maar vanzelfsprekend was het niet. Want je zegt het al, ze hebben voldoende voor de kiezer gehad qua... toch technische kleine probleempjes.
2: Ja, ik weet niet, ik moet nog even mijn vinger achter krijgen wat het precies was. Maar ik, daar kom ik van de week wel achter als ik wat meer met wat meer mensen gesproken heb. Maar zij hebben dus een op die motoren zitten sensoren, of op de aandrijfassen zitten sensoren die kijken hoeveel vermogen je hebt en hoeveel koppel je hebt, want dat is belangrijk voor de organisatie. En die zitten gelinkt aan je ECU, maar die zorgen er ook voor dat je niet te veel vermogen hebt. Hè. Je hebt dus in die klasse, dat is best een ingewikkeld reglement, maar je mag niet te veel vermogen leveren en niet te veel koppel hebben. En als je dat dan wel hebt, ja, dan krijg je dus een straf. Een potentiële straf. Nou, die sensoren die waren een beetje voor zichzelf begonnen, waardoor ze zeiden dat er meer vermogen doorheen liep dan dat er eigenlijk liep. En ja, daar hebben ze best wel een tijdje wat meelopen tobben. Uiteindelijk hebben ze ook een manier gevonden om er zeg maar weer omheen te rijden. Dus het is ook wel weer goed gegaan. Hè? En dan weet ik niet hè, of ze daar... Ja, laten we heel eerlijk zijn. Ik denk niet dat ze daar. Ze doen er nu een beetje ingewikkeld over. Maar het zou me ook niks verbazen als achteraf blijkt dat het ze misschien helemaal niet zoveel gekost heeft. Waar zij uiteindelijk de wedstrijd gewonnen hebben, in mijn optiek, is het feit dat ze gewoon het minst lang in de pits gestaan hebben.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel erg handig. Wat natuurlijk dan ook wel meehelpt
2: nou,
1: is.
2: Nee, dat is essentieel, hè? Dat je niet te veel. Kijk, stilstaan is iets wat je echt helemaal moet voorkomen in Le Mans. Want dat is gewoon dodelijk, hè? En als ik dan halverwege de wedstrijd op een ogenblik een lijstje voorbij zie komen, dat die nummer 7 auto gewoon al anderhalve minuut minder heeft stilgestaan dan de concurrentie. Dan denk ik, ja jongens, dan hoef je dus ook niet hard te rijden, want het komt zelf naar je toe.
1: Ja, en op een gegeven moment was er dus ook een anderhalve minuut voorsprong voor die 7 Toyota. Maar ja, toen was het eigenlijk zo, de eerste crash van de 24 uur was op de zondagochtend. Ayatjan Guven, waar iets mee misging met het sturen, in de muur klapt. Dan krijg je een enorm lange safety car procedure. Die beter ging overigens dan de eerste. Waarbij er nogal wat probleempjes waren met de auto's op de juiste manier in de juiste volgorde achter één safety car krijgen. Maar dan is zo'n voorsprong natuurlijk helemaal weg. Kun je eigenlijk weer een beetje van vooraf aan opnieuw beginnen.
2: Ja, dan is, maar dan, kijk, dan is ook, dan is die voorsprong weg, dat klopt. En als je dan, dan zit je ook met je offset. Dus die, dan, hij is niet helemaal weg, want in principe, rij je op zo'n moment met gunstige brandstof. Maar het is allemaal heel technisch. Maar in principe is het wel vervelend dat die voorsprong weg is. Daar kun je dan wel vanuit gaan. Maar, hè, weet je, dat team van Toyota, met al die mensen die al jarenlang de 24 uur van Le Mans rijden, die zijn niet achterlijk. Net als dat het team van WRT met Vincent Vossen, waar mensen als Thierry Tassin werken, die zijn ook niet achterlijk. Die hebben dat strategisch echt allemaal goed voor elkaar. Ja, het enige is dat je met zo'n safety car, je moet gewoon niet in paniek raken. Je moet gewoon denken, oké, dit is het en we gaan nu verder en de race begint eigenlijk een beetje opnieuw.
1: Ja, wat ook helpt is dat er, nou ja, toch wat verschillende topauto's her en der uitvallen richting het einde van de race. Ja, dan zie je toch dat het gewoon een endurance sport blijft en dat het behoorlijk belangrijk is dat je auto heel blijft.
2: Ja, en dat je, kijk, je kan wat nu ook weer heel duidelijk was bijvoorbeeld met de Cadillac, die deed het heel goed bij bepaalde temperaturen. En als het wat warmer werd, dan deed die het weer minder goed. Hè. Dus die waren heel goed in de kwalificatie, die 's avonds is, lekker niet te warm. Die waren goed in de nacht, zeg maar, op een ogenblik. Maar ja, als het dan weer warmer wordt, dan moeten ze het weer een beetje bekopen. Hè. En dat zit dan in de details. Hè. Je doet drie stints, drie rijbeurten op een set banden. Ja, die moeten alle drie even snel zijn. Hè? En als dan de laatste gewoon echt significant langzamer is, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Hè? En in dat soort details zit het gewoon.
1: Ja, en dan kun je daar misschien nog wel enigszins zeggen dat je, nou, dat temperatuur wel een belangrijke is bij Aston Martin. Die wisten op een gegeven moment helemaal niet meer waarom ze nou snel waren en waarom niet.
2: Nee, maar als je niet weet waarom je snel bent, dan weet je ook niet waarom je langzaam bent en vice versa. En dat is het grootste probleem altijd van raceteams. Hè? Dat het kan wel goed gaan. Hè? En in eerste instantie ga je de baan op en dan gaat het hartstikke goed. Hè? Ze gingen met de test ook hartstikke goed. Alleen je moet wel weten waarom. Want als je niet weet waarom, dan gaat het op een ogenblik mis. Want dan ben je de snelheid kwijt. Maar dan weet je ook niet waarom je die snelheid kwijt bent. Hè? Dus je kan wel denken van jongens, alles gaat goed. We gaan de goede kant op en zo. Maar ja, je moet wel weten waarom.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag wel handig, want dan kun je in ieder geval daar wat aan doen.
2: Ja, maar dat is vaak, hè. Dat is in de autosport is dat een hele makkelijke fout om te maken. Hè. Mensen komen vaak, kom die kant op, Bink. Mensen komen vaak op een circuit en dan loopt alles en dan loopt alles fantastisch. Maar dan weten ze eigenlijk niet waarom. En het probleem is, begint dan. Hè? Want als je niet weet, ik zeg altijd, als je niet weet waarom je hard gaat, weet je ook niet waarom je de snelheid kwijt bent. Als je dat heel simpel voorbeeld is een aantal jaren geleden. Toen Aston Martin de eerste races in de Formule 1 fantastisch ging. Mm-hmm. Toen dacht iedereen, nou, dit is echt, hè. Nou, Alonso heet het nu voor elkaar. Die Dan Fellows heet het voor elkaar. Nou, bla bla bla. Toen kwam de eerste update en ze gingen alleen maar in de achteruit. Waarom? Omdat ze geen idee hadden waarom die auto zo goed ging. En als je hem dan wil verbeteren, ja, wat moet je dan verbeteren? Dan ga je dus misschien een richting op en dan maak je hem dus alleen maar slechter. En dat is een beetje het probleem met heel veel raceteams. En dat is tot en met de Formule 1 gebeurt dat.
1: Tot slot, ja, een historische overwinning dus voor Nyck de Vries. Wat doet deze overwinning met hem, niet alleen qua mens, maar ook qua statuur binnen de autosport?
2: Ja, qua mens hoop ik dat hij gewoon lekker niet blijft. Die ik straks ga bellen, kijken of hij wakker is. Even gezellig mee. Ouwe hoer, gisteren hebben zijn vader wel gesproken, maar Nyck nog niet. Ik denk dat dit, voor de mensen die Nyck niet kennen, die denken, goh, wat goed. Voor de mensen die weten wat Nyck de Vries kan en wat Nyck de Vries gepresteerd heeft in zijn leven, is het een bevestiging van wat we al weten. En is het gewoon een extra ding op zijn cv. Als je kijkt naar de cv van Nyck de Vries vanaf zijn twee keer wereldkampioen worden met karten tot zijn Formule 2 kampioenschap, Formule 1 wereldkampioenschap en het zijn van een Grand Prix rijder tijdens je Grand Prix debuut punten halen, ja, dan moet je gewoon zeggen dat hij een fantastische race cv heeft. Nee, het is niet Max Verstappen, maar het is natuurlijk wel gewoon een fantastische carrière.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: De kop is eraf voor Oranje. In Arlington, Texas kwam het Nederlands elftal tot 2 keer op voorsprong tegen Japan. Maar even zo vaak wisten de Japanners weer gelijk te maken. Met dan uiteindelijk een 2-2 eindstand tot gevolg. Na afloop van het duel lag vooral het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman onder vuur. Maar hadden we die wedstrijd wel kunnen binnenslepen als er anders was gewisseld? Welke lering kunnen we eigenlijk trekken uit dit openingsduel? En welk perspectief biedt dit voor de komende groepsduels? Nou, ik ga erover in gesprek met Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Kai, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, hoe heb jij gekeken naar die openingswedstrijd gisteravond?
2: Nou, gematigd positief wel. Ik was, moet wel zeggen dat ik lage verwachtingen had. Dus dat helpt altijd dat je dan er wat positiever naar kijkt. Maar ik vond over het algemeen gezien heel veel controle. In ieder geval, dat is misschien een beetje een saaie voetbalterm. Maar wel veel controle, niet veel aan de hand. Ik denk dat we de betere waren, dat we de wedstrijd hadden. Of we, dat het Nederlands elftal de wedstrijd had kunnen en misschien wel moeten winnen. Dus ik ben op zich wel redelijk positief eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk echt de echte actie qua goals kwam pas in de tweede helft. Hoe interessant was de eerste helft eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik was bijna in slaap gevallen.
2: Ja, nee, dat snap ik ook wel. En het is niet heel attractief, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat je het tegenstander van het kaliber Japan gewoon even 2 keer 45 minuten met de rug tegen de muur zet en 100% kansen creëert. Ook nog eens meenemen dat het de eerste wedstrijd was, dat er volgens mij best wel wat spanning op zat. Het begin was nog best wel goed met Malen die actie voor zichzelf creëerde met een mooi schot. Daarna kakte het wel in, zo'n drinkpauze. Waarom we die überhaupt hebben, snap ik ook niet. Volgens mij was het 20 graden in het stadion zelf. Daarbuiten wel bloedheet hoor, maar dat helpt denk ik ook niet mee. Maar tweede helft werd wel ietsjes leuker tot aan de wissels, denk ik.
1: Ja, dat wisselbeleid dat is veelvuldig onder vuur komen te liggen na afloop. Ronald Koeman zei daar zelf over, we moesten wel eigenlijk, want we kregen het steeds lastiger in de wedstrijd. Hoe kijk jij naar dat wisselbeleid, zeg maar? Waren het wel oké wissels of had het beter gekund?
2: Nee, ja, ik ben duidelijk dat het wel beter had gekund. Ik had ook niet het idee dat Nederland zelf dat per se lastiger had. En als dat zo was, dan was dat echt maar heel kort daarvoor. Dus ik begreep op zich niet raar dat je verse krachten inbrengt. Ik ben de enige wissel waar ik dan niet zo fan van ben, is Koopmeiners vanaf rechts. En dat je dan Summerville eraf haalt. Dan had je eventueel ook nog Malen naar rechts kunnen doen. Of breng iemand met wat meer snelheid in. Frimpong is er niet bij, maar die had ik dan eerder daar graag willen zien. Iemand dat je snelheid en diepte houdt. Dus dat is het enige waarvan ik dacht van daar ben ik zelf nooit zo fan van.
1: Nou ja, je noemt al snelheid en diepte. Crescentio Summerville was toch sowieso eigenlijk tot nu toe een van de misschien niet al te veel hoogtepuntjes bij het Nederlands elftal. Ja, een goal en gewoon ontzettend gevaarlijk. Die heeft een fantastisch paar eerste interlands eigenlijk achter de rug voor zichzelf.
2: Ja, zeker. Ik heb met Voetbalpremier hebben een podcast, Studio Oranje. En daarin noemde ik hem, die hebben we meteen na de wedstrijd opgenomen. Noemde ik hem eigenlijk, ik vind hem eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij daar aan de rechterkant speelt, vind ik het echt een verademing. Het is een positie waar we al heel lang echt zoekende zijn geweest. En hij heeft wel, ik wil niet zeggen dat het absoluut de top is, maar hij zit wel, zeg maar, het is wel een beetje subtop Europa, denk ik, dat niveau dat hij aantikt. Dus dat is wel echt de verademing dat hij daar nu aan die rechterkant staat. Hij heeft acties, hij heeft snelheid. Ik vind dat hij ook veel beter aan de binnenkant, dus als hij wel eens een beetje op 10 als Dumfries aan de zijkant komt, kan spelen dan ik dacht. Dus dat is wel zeer positief.
1: Ja, en dan komt op een gegeven moment naar Oranje dan 2-1 voor. Nou, we hebben het al gehad over het in ieder geval de wat uithalen van snelheid. Misschien wat verdedigendere wissels bij het Nederlands elftal. Die 2-2 die uiteindelijk valt, heel laat. Dat is nooit fijn eigenlijk. Maar ik had een beetje het idee toen heel laat die 2-2 viel van daar gaan we weer. Hoe zat het bij jou?
2: Daar gaan we weer, in wat voor zin?
1: Nou ja, dat we dan weer een voorsprong uit handen geven.
2: Binnen die wedstrijd dat het 2 keer gebeurde, bedoel je?
1: Ja, maar gewoon überhaupt het Nederlandse elftal. Ik krijg nog wel eens wat laat, wat tegendoepen.
2: Het is heel negatief in, volgens mij, of niet?
1: Nee, maar ik was eindelijk een beetje, zeg maar, we stonden 2-1 voor. Die wedstrijd kabbelt voor tot aan, zeg maar, in ieder geval de 88ste minuut. Japan legt dan wel weer wat druk op, komt er steeds gevaarlijker in. Maar ik had eigenlijk wel ergens gehoopt gewoon die 2-1 een keer over de streep te trekken. En dat we dan met z'n allen toch zoiets hebben van, oh nou, we hebben onze eerste groep wel gewonnen tegen Japan. Die kunnen we afvinken.
2: Ja, nee, kijk, dat hoopt iedereen natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds best wel relaxed aan het kijken was. Dat ik niet echt het gevoel had dat hij daadwerkelijk ging vallen. Het bizarre is natuurlijk ook dat hij uit een corner valt. Terwijl wij natuurlijk een stuk langer zijn dan de Japanners. En dat je ook nog Ake inbrengt, wat die op zich ook kopkracht heeft. Maar ik moet zeggen, het is even dat die voorbereiding met die wedstrijd met Algerije en Oezbekistan dan niet geweldig was. Hoewel dat Algerije, dat viel ook wel mee hoe slecht dat was. Maar het is wel de laatste keer dat we verloren hadden was volgens mij... daarvoor was tegen Spanje met penalties. Dus op zich heb ik niet het idee dat het Nederlands elftal constant maar voorsprong uit handen geeft. Of een wedstrijd niet over de streep kan trekken. Dus ik zie dit niet als een daar gaan we weer. En het is de zoveelste keer. Dat gevoel had ik niet. Het was jammer. Het was zeer onnodig vooral. Dat is een beetje wat bij mij blijft leven. En ja, nee. De corner was ook heel matig verdedigd. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar ja, als je ook op Van de Ven let daar. Dat is best wel bizar als je dat ziet. Ik weet niet of het zone was of niet, maar best wel raar gedrag. Dus nou ja, er is in ieder geval ruimte voor verbetering.
1: Nou ja, en die verbetering duurt sowieso in ieder geval nog 2 groepsduels. We moeten nog tegen Zweden en tegen Tunesië. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Zweden. Die hadden een fantastische start van het WK met die 5-1 tegen Tunesië.
2: Ja, die zitten er lekker in. Ik moet wel zeggen dat ik al dacht van, dat zei ik voor de wedstrijd ook, voor de wedstrijd van Zweden zelf, dat ik vond dat iedereen deed alsof Zweden wel echt heel matig is, omdat ze wel een slechte kwalificatie hebben gehad. Maar ze hebben met Isak en Kiokeres hebben ze twee behoorlijke topspitsen. En ze hebben geen slechte helft. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of je die samenvatting gezien hebt. Ik heb niet de hele wedstrijd gekeken, ik heb de samenvatting gezien. Ben lekker gaan slapen. Maar er zaten wel veel goals bij dat het wel fouten van de keeper waren. En, dus ik denk dat die wedstrijd dat het ook wel ietsjes geflatteerd was hoor. Maar ja, Nederland is het wel een verstand verplicht om nu gewoon 2 keer te winnen. Van Japan hadden we eigenlijk ook al moeten winnen. Maar als we met 7 punten dan eerst in de groep worden, dan denk ik dat dat prima is.
1: Ja, want wat is het perspectief daarop? Natuurlijk is het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar ja, hoe gaan we nu ons voorbereiden tegen Zweden? Want, nou, je noemt al een paar namen natuurlijk met Isak en Jeukeres. Die Ayari was trouwens ook wel aardig op dreef met 2 goals. Notabene iemand van Tunesische afkomst. Dus die juicht ook niet. Maar er zit in ieder geval aanvallend zit er wel wat gevaar wat Zweden kan creëren. Hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
2: Ja, zeker. Je hebt ook nog best wel aardig centrum hoor. Je hebt die Hien en Lindelöf bijvoorbeeld. Dat zijn wel aardige spelers. Hoe moeten we daar voorbereiden? Ik zou gewoon hetzelfde gaan spelen zoals we gedaan hebben. En het is wel grappig. Het doet me ineens terugdenken aan de wissel. Niet zo, dat die zo erg was hoor. Maar we hebben wel eens eerder natuurlijk het toernooi gehad dat de wissel ineens heel veel te bespreken was. Met advocaat, met die wissel van Robben en Bosveld. Dus ik denk dat Koeman wel 2 keer nadenkt over de volgende wissels die hij toe gaat passen. En dan heb ik er wel vertrouwen in dat we van Zweden winnen, eventueel gelijk en sowieso van Tunesië winnen. En ik geloof zelfs dat er een statistiek was dat als je 3 punten hebt met een doelsaldo van -2, dat je dan nog 96% kans hebt om door te gaan naar de volgende ronde. Dus we hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken. En als je het hebt over in het toernooi groeien, dan is daar alle tijd voor.
1: Dat scheelt dan wel weer natuurlijk met een WK met zo ontzettend veel landen. Dus,
2: ja,
1: nou ja,
2: de beste nummers 3 en noem maar op. Ja.
1: Precies, nou ja, dat geluk moeten we dan maar even meenemen. Die wedstrijd is natuurlijk pas de 20e, dus dat is nog even wachten. In ieder geval, nou ja, zoals ik het bij jou proef, we hoeven niet per se ontevreden te zijn met deze opener tegen Japan.
2: Nou ja, vooraf had ik niet getekend voor gelijkspel, dus dat is matig. Het was sowieso onnodig. Maar we hoeven niet te doen alsof er iets heel ergs aan de hand is. En het had zeker beter gekund. Het kan ook allemaal nog ietsjes frivoler. Ik vind ook als aan de rechterkant Dumfries dan hoog de bal krijgt, dan gebeurt daar niet zo heel veel. Dan haalt hij hem weer uit. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het allemaal niet altijd even sexy is. Tegelijkertijd heb ik ook best wel wat lichtpuntjes gezien. Ik vond Van Ekke goed spelen. Ik vond Gravenberg en Frenkie. Dat zag er ook best wel goed uit. Ik denk dat Malen steeds ietsjes beter aan het worden is. Ik probeer het een beetje positief in te zien. Ik denk dat daar aanleiding voor is.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat met z'n allen ook lekker doen. Kai Ramstein van Voetbalprimeur. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ook veel plezier ook weer met de volgende wedstrijden.
2: Yes, dankjewel. Jij ook.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luisterde netjes naar
2: je? Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoortelt tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jaar leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Ja, klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Een van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: als het komen.
2: Ja, mocht komen. All Sports Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Disco X on the